0: Ja, zeg, hoe laat kom jij zaterdag voor de 100ste verjaardag van ons mee?
1: Ja, maar kom niet, hè.
0: Oeh, hij komt niet.
1: Oh nee, zaterdag zijn het de Wheel of Cinema Days. En deze keer ga ik...
2: De Wheel of Cinema Days met BNP Paribas Fortis. Van 23 tot en met 26 september. Alle films voor iedereen. 1 ticket kopen, 1 ticket gratis. Meer info op wheelofcinema.be.
3: Het beste uit de 60s, 70s,

0: volgende keer misschien.
1: Met Mobiel Plus thuis internet van Mobile Vikings heeft Eva alles wat ze nodig heeft voor maar 47 euro per maand. Zo kan ze zelfs een app downloaden om via AI met haar non te praten.
2: Allee, zeg eens iets, Bruno.
3: Ik zal eens iets zeggen. Stop met die een brave jongen. Ik ben 42.
2: Hoe zet ik dat op mute?
3: Ik mute super dringend. Doet die deur open.
2: Bruno.
4: Mobile Vikings.
5: Knaldi.
6: 44% korting op verse Belgische aardbeien. Dat is 500 gram aardbeien voor de knaldiprijs van maar 2,50 euro. Aldi, altijd slim. En nu één gratis emoji per aankoopschijf van 15 euro. Info en voorwaarden op aldi.be.
7: 12 dagen, 3 sterke argumenten. 1 keuze, Opel. Een voorwaardelijke overnamebonus tot 5000 euro. Tot 8 jaar speciale garantie en 2 jaar gratis onderhoud. 3 sterke argumenten om van deze uitzonderlijke aanbieding te profiteren. Het Opel Big Event. Van 7 tot 19 september met exclusieve aanbiedingen op het hele Opel gamma, inclusief de nieuwe Opel Astra. Ga snel langs bij je Opel verkooppunt voor het te laat is. Voorwaarden op opel.be.
8: Beleef de herfst bij Centerparks. Volg je innerlijke kleurige herfstlandschap ontdekker. Blijf dicht bij de spelletjesfreak in jezelf die zo graag medespelers uitdaagt. Oh ja, en vergeet de vogelspotter in jou niet. Want zowel je innerlijke binnen- als buitenliefhebber zijn hier. Boek nu je herfstverblijf op centerparks.be. Krevel.
9: Met de Back to School bundels van Krevel heb je altijd de beste deal op zak. Bestel op krevel.be en haal je aankoop binnen een uur op in je winkel.
8: Krevel. Leef beter.
10: Happy!
11: Op 26 september viert ImoWeb zijn 30e verjaardag in Bobbejaanland. Kom mee vieren en krijg toegang tot het park voor slechts 19 euro per persoon. Wees er snel bij, de plaatsen zijn beperkt. Voorwaarden en reservatie via blog.imoweb.be.
10: Dank u, ImoWeb!
12: Hey, goedemorgen. Wat was me dat allemaal, zeg, gisteren? En het appt vandaag nog altijd door. Slecht rapport voor het onderwijs. En je weet hoe dat gaat op school, hè? Een slecht rapport, dat wil je nooit. Werk aan de winkel dus.
13: Your golden years. Nostalgie plus.
12: Het is 7 uur. Nieuws krijg je van Bart van Langenhoven. Goedemorgen.
14: Goedemorgen. Mobiliteitsexperts zeggen dat het wegenvignet de files niet zal verminderen, omdat de prijs niet afhangt van wanneer mensen precies met de auto rijden. Ook de hoge inkomsten waar de overheid op rekent zijn geen garantie, omdat de speciale controlecamera's nog niet op punt staan. Er zijn dus nog mankementen. Er zijn ook te weinig fysieke controleurs om dat wegenvignet te checken. Daarnaast zijn er ook de hoge IT-kosten. Je hoort Hans Bonaris.
15: Wat wij bij de Mobiliteitsraad altijd voorstelden is een kilometerheffing. Dat is natuurlijk een beetje een moeilijke boodschap. Wij bij de Mobiliteitsraad zijn ervan overtuigd dat een systeem waarbij iedereen eerlijk betaalt voor werkelijk gereden kilometers, eventueel aangepast aan wanneer je die rijdt en waar je die rijdt, dat dat veel beter effect kan hebben op het milieu.
14: De Mobiliteitsraad Vlaanderen noemt het wegenvignet niet gebruiksvriendelijk en oneerlijk voor bijvoorbeeld minder valide en taxichauffeurs. De Verenigde Staten importeert geen Canadese zuivel, alcohol en motorfietsen meer vanuit Canada. De maatregelen gaan in over 3 weken. De handelsoorlog tussen de twee landen duurt dus voort. Met het verbod reageert president Trump op de Canadese importheffing op Amerikaanse producten die gisteren zijn ingegaan. Momenteel gaan meer dan 70% van de Canadese exportproducten naar de VS. Sport in de Champions League voetbal heeft Club Brugge zijn eerste wedstrijd verloren gisteravond in eigen Jan Breydel met 2-3 van het Engelse Aston Villa. Vetlessen en Trezoldi scoorden de Brugse doelpunten. Kapitein Hans van Aken moest een klein kwartiertje voor het einde van het veld. Hij sukkelt met een blessure aan de hamstrings. En op de US Open Tennis in New York plaatste Elise Mertens zich voor de halve finales van het dubbelspel. Samen met de Russin Schneider versloegen ze in de kwart de Letse Ostapenko en de Taiwanese Su Wei-si met 7-5 en 6-3. In de halve finale spelen Mertens en Schneider tegen de Tsjechische Siniakova en de Amerikaanse Townsend. Vanmorgen is het hier en daar nog bewolkt. Daarna krijgen we brede opklaringen. Deze namiddag meer bewolking opnieuw met plaatselijke kans op een bui. 14 tot 20 graden. Morgen opnieuw eerst brede opklaringen, daarna wisselend bewolkt en tot 21 graden. En ook vrijdag overheersen de wolken en kan het soms lichtjes regenen bij 20, 21 graden.
12: Dankjewel, Bart. En tot over een half uurtje. Er staat 72 kilometer file op dit moment op de E34 Eindhoven-Rans. Is er een ongeval gebeurd ter hoogte van Turnhout-West. 33 minuten trager vanaf Oud-Turnhout. De buitenring rond Brussel, ook daar gebeurde een ongeval ter hoogte van Zaventem en Nolaan. Daardoor verlies je 24 minuten vanaf Wezenbeek-Oppen. Op de E34 Rans-Turnhout 23 minuten trager van Beersen tot Turnhout-Centrum. Op de binnenring rond Brussel 21 minuten erbij van Expo tot Machelen-Woluwelaan. Op de Antwerpsring richting Gent een ongeval ter hoogte van de Kennedy-tunnel. 21 minuten erbij vanaf Antwerpen-Zuid. 20 minuten trager op de E40 Luik-Brussel van Berthem tot Krainem. En op de E19 Mechelen-Brussel verlies je 11 minuten van Zems tot Machelen. Plus 10 minuten ook door een ongeval op de E40 Brussel-Gent ter hoogte van Wetteren. 10 minuten file rijden extra vanaf Erpenmeren. Andere vertragingen liggen tussen de 4 en de 9 minuten.
0: Good Morning Show
7: met Johan Henneman.

Ziezo, de dag is goed begonnen. Die kan al niet meer stuk. We zetten deze woensdag in met ABBA en Take a Chance on Me. Wat willen mensen nog meer, hè? 7:08. Blij dat je luistert naar de Good Morning Show. Hoe mooi het getal 100 is, dat kom je zo te weten. Na Diana Ross en The Supremes, Motown. En dat klinkt ook zo vrolijk. Hier is Baby Love.

0: 14 over 7. De Good Morning Show zit in je radio. Joey Dizer, ze noemde haar de zingende huisvrouw. Geen idee waarom. Ze zal dat wel in de keuken gedaan hebben. En bij het doen van de vaat en bij het schoonmaken. En ze zal dan in de studio als stoemelingsbaan zijn. En dan een plaatje opgenomen en één hit gescoord. En dan weer achter de kookpotten. Of zoiets, maar ik ken nog wel meer. Zingende huisvrouwen. En die worden niet altijd een ster. Maar het zijn wel sterren, is het niet. Goed, eens kijken naar het weer. Waar is Erwin Franks, onze weerman. Erwin, goedemorgen.
1: Goedemorgen, dag Johan.
0: Ja, het was gisteren heel erg nat bij mij. Ik heb het gazon nog niet gezien. Ik weet niet of het iets groener is geworden. Nog even wachten tot de zon opkomt. En dan zal ik eens kijken of dat geholpen heeft.
1: Ja, die regenzone van gisteren. Ja, die trok maar heel langzaam van de kust naar het oosten van het land. In de provincie Limburg hebben ze zelfs nog grotendeels droog verlopen. En over dat droge weer gesproken, dat is momenteel het geval op de meeste plaatsen in Vlaanderen. Maar dat gaat niet blijven duren. Er ontstaan in de loop van de ochtend buien. Vooral in de gebieden nabij de Nederlandse grens. Dus de provincies stukje West-Vlaanderen, Antwerpen, Limburg zijn vandaag het gevoeligst voor regen. Maar tussen de buien door is het langdurig droog met afwisselend zon. Het is een beetje fris vandaag. Amper 18 graden. Dat is een beetje te weinig voor deze tijd van het jaar. En het voelt ook herfstachtig. Dat komt dan weer omdat er straks een stevige wind komt te staan. Echt een vrij krachtig windveld, zeker aan zee. Rukwinden tot 70, 75 kilometer per uur. Ja, dat begint zo al een beetje naar herfst te neigen.
0: Ja, officieel is het voor jou al herfst. Bij mij staat dat nog altijd als 21 september in de boekjes. En doe je verder op dat herfstspel?
1: Nee, want morgen wordt beter. Het wordt morgen droog met redelijk wat zon. Echt een aangename donderdag. En zo langzaamaan wordt het ook een beetje warmer. Tot 1, misschien wel in de provincie Limburg, 22 graden. Vrijdag kan er eventueel opnieuw een bui ontstaan. Al blijft het denk ik toch vaak droog met opnieuw zo'n 1 tot 22 graden. Zaterdag, de beste dag van het weekend, verloopt grotendeels droog en zelfs vrij warm, 23 graden. Maar zondag zijn de buien weer van de pas. Ja, het gaat snel op en af op onze weerkaarten.
0: Ja, ik onthoud vooral dat een paraplu toch wel redelijk belangrijk is, ook de komende dagen nog.
1: Zo af en toe wel, ja.
0: Oké, Erwin, tot morgen.
1: Ja, tot morgen.

0: toffe peren in de Good Morning Show. Daar hou ik wel van. Twee toffe peren. Wham and Make Me Up Before You Go Go. 7:50. En ik heb nog meer toffe peren. Met Zen. Die gaan naar de kapper. En die andere toffe peer die woont in Frankrijk. Sunny en Claire. Die melodie komt eraan.
1: Oh nee, mijn nieuw appartement is superklein.
2: Amai, dat valt mee.
1: Waarom?
2: Omdat je nu bij Proximus 100 euro cashback krijgt op de Samsung Galaxy Z Flip 8.
1: Ja, en?
2: En dat is zo'n opvouwbare smartphone, dus heb je superveel plaats over.
1: Zalig, dan kan ik toch vrienden uitnodigen.
2: Zijn dat kleine vrienden?
1: Nee.
2: Videocall dan, hè.
3: Amai. Al klant of niet, profiteer van deze cashback door in te tekenen op een gezamenlijk aanbod met mobiel abonnement en datafoonoptie voor 24 maanden. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible.
4: De kinderen komen terug van school met grote honger.
5: Gelukkig zijn er de Superhero Weken van Lidl. Ja? Met superveel superacties die jouw eerste schoolweken komen redden.
4: Oh.
5: Zoals deze week via de Lidl Plus app 50% korting op 5 botersandwichen, gemengd gehakt,
4: oh,
5: op conferenceperen en op nog zoveel meer.
4: Oh, Lidl, ben een held.
5: Lidl, dat kan tellen.
6: Krijg nu 20% korting op AVV najaarsmeststof voor je gazon. AVV, tuin, dier, bakplezier. Voorwaarden op avv.be.
7: Een McValue menu van McDo voor 5,90 euro, dat's... Yup, nu krijg je een frietje, een drankje en twee McValue toppers naar keuze voor maar 5,90 euro. En dat's pas... Info en voorwaarden op mcdonalds.be.
8: Carglass herstelt, Carglass vervangt.
9: Je moet naar de keuring en hebt een sterretje in de ruit. Vermijd een tweede controle. Kom eerst naar Carglass. Wij herstellen het sterretje in 45 minuten, zo bespaar je tijd en geld.
10: Maak nu een afspraak op carglass.be.
11: Weet je wat ik het leukste vind aan reizen met Eurostar? Dat je niks zelf hoeft te doen. Niet in de file staan, geen parking zoeken, geen routes berekenen. Gewoon rustig zitten. Ah, zalig.
12: Mevrouw, ja, we zijn aangekomen in Parijs, maar u moet wel zelf uitstappen, hè?
11: Met Eurostar reis je in alle comfort recht het centrum van Parijs, Londen en Amsterdam in.
13: Eurostar. Together we go further.
14: Goed bereikbaar in het nieuwe schooljaar? Het is back to school bij Mediamarkt. Krijg tot 50 euro extra inruilvoordeel bij aankoop van een iPhone 17 Pro en 17 Pro Max series. Vandaag besteld, morgen in huis. Alleen bij Mediamarkt.
15: Bij Xerius geloven dat er in ieder van ons een ondernemer zit. Zelfs wanneer die twijfelt.
16: Oh, ik start een webshop met duurzame t-shirts. Ja, maar ja, wie zit daarop te wachten?
15: Goed bezig. Kritisch zijn is de eerste stap. Help de zelfstandige in jou en start vandaag nog op Xerius.be.
17: Achter jou staat Xerius.
18: Bij Volkswagen weten we dat in september alles terug in gang schiet. Tegelijk.
19: Goh, waar liggen die protozen nu weer?
20: Oh, mama, snap jij iets van die passé composé?
21: Oei, het paswoord van mijn computer. Ja, wat een.
18: Omdat jij al over genoeg moet nadenken, moet je dat niet doen over onze promoties. Want promo september bij Volkswagen, dat is al een Taygo met 3 jaar extra garantie vanaf €19.990. Ontdek meer op volkswagen.be.
22: Volkswagen. Ik wil gewoon zeker zijn dat het taxeren van mijn juwelen eerlijk verloopt.
23: Terecht, mevrouw. Daarom gebeurt de taxatie in uw bijzijn. We wegen op een geëikte weegschaal en het goudgehalte verschijnt op het scherm.
22: Oké. En het geld? Wordt dat gestort?
23: Ja, het bedrag staat binnen de 24 uur op uw rekening en u krijgt van mij een bewijs mee. Zo doen we dat al 45 jaar, mevrouw.
22: Vragen over goud en zilver? Bel 03-226-93-93. Of maak een afspraak via robertdenexpert.be.
1: Zalig.
24: Breng de zon in huis met de stijlvolle leefveranda's van All Seasons. All Seasons Veranda's ontwerpt en realiseert van pastorie tot strak design. Tover met licht in uw veranda of leefruimte en geniet het hele jaar door van de lente in huis.
25: Bezoek ons bij de opening van onze nieuwe toonzaal aan de Steenhovenstraat in Malle van 11 tot en met 13 september.
24: Kijk voor alle info op allseasonsveranda's.be. Bij All Seasons schijnt altijd de zon.
26: Yes! Allee, zo snel het, jong. En een nieuwe computer?
27: Ja, helemaal persoonlijk samengesteld bij Alternate.
26: Echt?
27: Ah, wel, ik had zelf wat ideetjes, maar bij Alternate hebben ze experts die echt advies geven en meedenken.
26: Oh, dus niet gewoon een computer en een doos?
27: Nee. Volledig afgestemd op wat je nodig hebt.
26: Maar ja, dan moet jij toch...
27: Een echte IT-nerd zijn. Nee, jongen.
26: En die steken dat helemaal in één. En waar is dat?
28: Bij Alternate natuurlijk. Officieel voor schoolwerk, onofficieel voor gaming. Stel jouw perfecte PC samen op alternate.be of in de winkel.

Goedemorgen. Fijn dat je luistert naar Nostalgie Plus, naar de Good Morning Show. Het is 7:55 en zouden er nu al mensen in de kapperstoel zitten? Of is dat straks pas vanaf 8 uur of vanaf 8:30? Hier staat de kapperstoel klaar voor

0: met schaar en kam. Zen bij Nostalgie Plus met Her. Kate Bush die gaat een eindje lopen. Kwestie van goed in conditie te blijven. Het is 7:55. Hier is Bart met de hoofdpunten van het nieuws.
1: Goedemorgen. Als je vandaag naar Nederland moet met de trein, check dan zeker de website van de spoorwegen daar. Want er rijden geen treinen van bij ons naar onze noorderburen. Dat betekent geen Eurostar of Eurocity treinen. Tussen Brussel en Amsterdam en andere treinen die normaal gezien de grens oversteken, rijden enkel op het Belgische traject. Nederlandse spoorbonden staken onder meer tegen de besparingen op de sociale zekerheid. In de Champions League voetbal heeft Club Brugge zijn eerste wedstrijd verloren gisteravond in eigen Jan Breydelstadion met 2-3 van het Engelse Aston Villa. Vetlessen en Trezoldi scoorden de Brugse doelpunten. En kapitein Hans van Aken van Club moest een klein kwartiertje voor het einde van het veld. Hij sukkelt met een blessure aan de hamstrings. En wisten jullie dat september eigenlijk gehakt maand is? Het is voorpagina nieuws in de folders van de supermarkten. De prijs van het gehakt dus. Overal krijg je er korting op. Ook bij de buurtslagers van 1 plus 1 tot 2 plus 2. Maar waarom staat het gehakt nu net in de uitverkoop? Wel, september is een financieel moeilijke maand voor veel gezinnen. De vakantie is net voorbij en er moeten schoolfacturen en inschrijvingsgelden voor de sportclubs betaald worden. En dan is gehakt een heel dankbaar en betaalbaar product. We krijgen stilaan overal brede opklaringen. Deze namiddag wel wat meer bewolking. Een plaatselijke kans op een bui. 14 tot 20 graden vandaag. Morgen dan opnieuw eerst brede opklaringen. Daarna wisselend bewolkt en tot 21 graden.
2: Digitale radio heeft het allemaal. In welke moed je ook bent, je hebt altijd de grootst mogelijke zenderkeuze. Ontdek alle info op digitaleradio.be.
0: En ik die tot voor kort dacht dat woensdagochtenden heel erg rustig waren als je onderweg naar het werk bent. Nee, er staat vandaag veel file, 100 kilometer nu al. En dit zijn de vertragingen van, even kijken, een kwartier en meer op een rij. De buitenring rond Brussel, 36 minuten erbij, van Tervuren tot Vierarmen. Of liever van Tervuren Vierarmen tot Zaventem Hennolaan. Komt door een ongeval op D40 Luik-Brussel. Verlies je 32 minuten van Haasrode tot Sint-Stevens-Woluwe. Een half uur erbij op de E34. Randst-Turnhout van Beersen tot Turnhout Centrum. Op de E34 Eindhoven-Randst komt er 31 minuten bij. Van Oud-Turnhout tot Turnhout West. Daar gebeurde een ongeval. Op de Antwerpsring richting Gent ook een half uur extra. Van Antwerpen Noord tot Le Grellelaan. 24 minuten trager op de binnenring rond Brussel. Van Expo tot Machelen worden we aan op de E40 Brussel-Gent. We zitten met een ongeval ter hoogte van Wetteren. Het gaat trager vanaf Erpenmeren, 22 minuten vertraging. Op de E19 Mechelen-Brussel komt er 18 minuten bij, van Zemst tot Machelen. En er gebeurde ook een ongeval op de Antwerpse ring richting Gent, ter hoogte van de Kennedy-tunnel. 14 minuten erbij vanaf de Grillelaan. Andere files, nergens meer dan 13 minuten. En dat is toch wel heel wat.
3: Good Morning Show met Johan Henneman.

ene die had het bij een korte wandeling. Bij de andere mag het wat uitgebreider zijn. Met of zonder hond. Running at that hill. Dat is de uitgebreide versie van een workout 's ochtends. Samen met Kate Bush. 9:09 staat hier een groot, maar echt waar, hè? Een groot, groot bord voor mij in de studio met daarop de letters B-I-G, Big Five, want dat is het deze maand. September is Big Five maand bij Nostalgie Plus en vrijdag de tweede Big Five. En die draait rond soul en disco, of rond disco en soul. Je mag kiezen. En je kan stemmen, hè, voor die geweldige favoriete platen van jou uit de disco en soul wereld via onze website nostalgie.plus.

0: Ze moet erbij staan. Ze moet erbij staan bij de 100 fantastische platen in de Big Five vrijdag. Disco en soul. Geef je stem maar aan Angela. Dat mag van mij. Kan iets dwingender zelfs. Dat moet van mij voor deze versie van Bend Me, Shape Me. Live platen, die kunnen toch zo geweldig klinken. Vraag maar aan Bob Marley en de Wailers. Hoe geweldig, dat ga je zo meteen nog eens merken. Na Ike en Tina Turner, River Deep and Mountain High komt eraan.
1: Recycleer mee. Breng je af.

0: Deze week bij HEMA. Stapelgekke stapelkortingen. Alle dames en heren ondergoed tot 35% korting en alle kinderjeansbroeken tot 40% korting. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt HEMA.
1: Peugeot Days, dat is de hele maand september uitzonderlijke kortingen op alle modellen. De speciale Peugeot Care garantie van 8 jaar en op SUV's een overnamebonus van 7000 euro bovenop de waarde van uw wagen. Voorwaarden op Peugeot.be. Peugeot.
2: Jij regelt de vakantiekriebels? Wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en de zekerheid van de TUI vakantiegarantie. Boek nu voor de scherpste prijs op TUI.be, de TUI-app of je reisagent. TUI, live happy.
3: Het beste uit de 60s, 70s en 80s.

0: Good Morning Show, 12 voor 8 is het hier. En bij jou ook.
1: Dan staat de klok goed, hè. Dat is goed, hè. Dat we een beetje overeenkomen op dat gebied.
0: Lees jij de krant digitaal?
1: Op het scherm, op de computer, of op de smartphone, of op de tablet.
0: Of moet het de papieren versie zijn? Is dat veel gezelliger?
1: Nou, je mag het mij laten weten, hè. 0477 900 800.
0: Popman in de...

Bob Marley en de Wailers voor een levend publiek. En net dat levende publiek zorgt voor dat extra laagje, hè. Op No Woman No Cry. Ik lees mijn krant het liefst op papier. Ja, echt waar. Dat is zo gezellig, hè. Zo'n beetje die krant plooien, zodanig dat je nog net aan je koffie kan. En dan je verdiep in de stripverhalen, in de kruiswoordraadsels, in de sportbladzijden, in de actualiteitsbladzijden. En vooral ook de tv-gids. Blijf ik ook nog altijd heel erg snel bekijken. Ja, ik heb al eens in de kranten gekeken voor jou naar de hoofdpunten op de voorpagina. Het nieuwsblad titelt vandaag: mobiliteitsexperts maken brandhout van wegenvignet. Politie heeft bijna een jaar achterstand in terugbetaling medische kosten. Dat komt, schrijft de krant, door de verhuis van de medische dienst van de politie vorig jaar. En er is wel wat blijven liggen op andere bureaus en in kamers. En dat is allemaal nog niet gesorteerd. Kampioenbal, of liever kampioenenbal, start in Mineur met een foto van Club Brugge erop. Bedrukte gezichten bij de spelers van Club. Een dramatische eerste helft legt nu al een hypotheek op de rest van het Europese of van de Europese campagne. Het laatste nieuws ook over Club Brugge met één titel mispakt bij een foto van doelman Jan Sommer. Die heeft zich letterlijk mispakt. Maar dat geldt ook voor de andere mensen in het team van Club Brugge. Vakbonden dreigen nu al met staking. Begrotingsgesprekken gaan van start. En opnieuw scoort ons onderwijs slechter. De gemiddelde scholier is nu een zittenblijver. Ook het onderwijs in de standaard als hoofdpunt. Leesprestaties gaan het meest achteruit bij kansrijke jongeren. Trump eist hoofdrol op bij midterms. Tot ongenoegen van zijn partijgenoten. En Vlaanderen controleert wel bedrijven, maar niet eigen gebouwen op zonnepanelen. En morgen dan slechtste PISA-resultaten ooit. Het gaat over ons onderwijs. Succes in Van AFD, liever doet Vlaams Belang dromen. En kiezers verleiden met tattoos, t-shirts en schelwoorden hoe de democraten de arbeidersklasse voor zich proberen te winnen in afwachting van die midterms daar in de Verenigde Staten. Gazet van Antwerpen dan, Antwerpenaar Alexander Bloks op de voorpagina schrijft vandaag geschiedenis, staat in de kwartfinales van de US Open. Mobiliteitsexperts maken brandhout van wegenvignet en steeds meer kinderen gaan met elektrische fiets naar school. Dat is nog altijd beter dan met de auto. Belang van Limburg dan. Kennis van Vlaamse 15-jarigen gaat verder achteruit. 2 op 3 startende ondernemers in Limburg overleven eerste 5 jaar. Hoe doen ze dat? En mobiliteitsexperts, die hebben het ook over dat wegenvignet. Wegenvignet, geen garantie op minder file. Dat zijn ze, de voorpagina-titels van de kranten op deze woensdag 9 september. Het is 5 voor 8. Walter Verduij, die heeft een steentje in zijn schoen, denk ik.

0: Er is iets. Iets in de radio. Dat je doet dromen. Waar je verslaafd aan bent. En dat is die muziek uit jouw Golden Years natuurlijk bij Nostalgie Plus. In de Good Morning Show straks Rod Stewart met...
1: Verzekeren volgens Argenta. Een verzekering met alleen maar kleine lettertjes.
2: Dan heb je nog de uitzondering op de uitzondering op die uitzondering.
1: Doen we niet. Een kantoormedewerker die zelfs de kleinste details simpel uitlegt.
3: Ah, dat is uitzonderlijk eenvoudig. Ga maar zitten, Lin.
1: Doen we wel. Argenta.
4: Zo simpel kan het zijn.
5: DSM. Het is back to cook bij DSM Keukens. Bij aankoop van je nieuwe keuken krijg je nu een gratis keramisch werkblad en een koekerkraan.
4: DSM Keukens.
5: Maak een afspraak op dsmkeukens.be.
6: Het is uw linkeroor hier, hè.
7: En uw rechteroor.
6: Wij denken dat jij een klein beetje ziek bent eigenlijk.
7: Ja, volgens ons heb jij wat blefitis.
6: Maar dat is gemakkelijk opgelost. Je moet je geen zorgen maken.
7: Ga gewoon naar Hans Anders. Daar hebben ze hoortoestellen.
6: Voilà, ze. En die zijn keigoed en die kosten niet veel.
7: En als je nu twee hoortoestellen koopt, krijg jij twee zelfs aan halve prijs. Hans Anders.
6: Ja, ja. Het kan anders.
8: De favoriet voor de nieuwe start vind je bij Orange. Voor maar 9 euro met de Smart Data optie krijg je de nieuwe Samsung Galaxy S26 FE. Nu met een gratis Galaxy Tab 11 LTE tablet. Er weer in vliegen met een nieuwe smartphone. Orange is er. Info en voorwaarden op orange.be.
9: Een mooie, stijlvolle en energiebesparende woonkameruitbreiding of veranda, nieuwe ramen of deuren. Bruinzeels Vochten zet de deuren open op zaterdag 12 en zondag 13 september. Ontdek meer dan 40 jaar vakmanschap en kom eens praten over uw droomproject. Bezoek ons nu zaterdag of zondag in Kalmthout van 10 tot 5.
10: Het is Fijnbonen met Bruinzeels Vochten.
9: Dek onze realisaties op bruvo.be.
11: Dom, vier chefs van Jam, we zijn weer.
12: Ja, het is voor het spotje voor de radio, hè, jongen. Maar omdat hier kan je met de shit voice-over doen.
13: Tom de Grote en Dominique Persode dus. Op culinair avontuur naar Zweden.
12: De Brusselse invasie.
11: Amai, zeg, kijk, we zijn er binnen.
13: Waar ze hun grote open vuurheld Niklas Ekstedt zullen ontmoeten.
11: Oh. Niklas, hajo.
13: De open vuur roadtrip naar Zweden. Nieuw en nu te bekijken met ondertiteling op je favoriete Jam-kanaal.
11: Wat dat heeft proberen een douche te pauwen hier, Toos.
14: Vandaag kon niet beter beginnen. 1 minuut voor je wekker afging, was je al wakker.
15: Oh, dat is goed.
14: De temperatuur van het douchewater was perfect.
15: Oh, dat is goed.
14: En je had eindelijk eens tijd om te ontbijten.
15: Dat was goed.
14: Dus vol energie neem je de auto naar het werk om te vragen, nee te eisen, voor een fameuze loonsverhoging.
16: Oei. Dat is niet goed.
17: Dringend een nieuwe auto nodig? Vind snel jouw droomauto op autoscout24.be. Met meer dan 100.000 direct beschikbare auto's.
0: Van harte welkom bij Nostalgie Plus. Kom daar net mijn zin niet afmaken. Rod Stewart met. En toen waren de mannen van de reclame er al. Do you think I

0: Het is 1 over 8 al. Hier is de nieuws met Bart. Goedemorgen.
1: Goedemorgen. Mobiliteitsexperts zeggen dat het wegenvignettenfiles niet zal verminderen, omdat de prijs niet afhangt van wanneer mensen precies met de auto rijden. Ook de hoge inkomsten waar de overheid op rekent zijn geen garantie, omdat de speciale controlecamera's nog niet op punt staan. Er zijn ook te weinig fysieke controleurs voor dat wegenvignet. Daarnaast zijn er de hoge IT-kosten. En de Mobiliteitsraad Vlaanderen noemt het wegenvignet ook niet gebruiksvriendelijk en oneerlijk voor bijvoorbeeld minder valide en taxichauffeurs. Maar volgens mobiliteitsminister Ben Weitz wil de Mobiliteitsraad gewoon een kilometerheffing invoeren.
2: Alleen weten we dat je dan vooral de factuur doorschuift naar de mensen die werken. Dat leidt ertoe zelfs dat die mensen die werken, dat die per jaar 1000 euro extra gaan betalen. En dat wil ik niet. Ik wil gewoon een systeem waardoor dat we vooral de factuur ook laten delen door de buitenlanders die ook mee moeten betalen voor het onderhoud van onze wegen.
1: Als je vandaag naar Nederland met de trein moet, check dan zeker de website van de spoorwegen daar, want er rijden geen treinen van bij ons naar onze noorderburen. Dat betekent geen Eurostar of Eurocity treinen tussen Brussel en Amsterdam. En andere treinen die normaal gezien de grens oversteken, rijden enkel op het Belgische traject. De Nederlandse spoorbonden staken onder meer tegen de besparingen op de sociale zekerheid. Sport. In de Champions League voetbal heeft Club Brugge zijn eerste wedstrijd verloren gisteravond in eigen Jan Breidel met 2-3 van het Engelse Aston Villa. Vettelse en Trezoldi scoorden de Brugse doelpunten. Kapitein Hans van Aken van Club moest een klein kwartiertje voor het einde van het veld. Zij sukkelt met een blessure aan de hamstrings. En op de US Open Tennis in New York plaatste Elise Mertens zich voor de halve finales van het dubbelspel. Samen met de Russin Schneider versloegen ze in de kwartelletse Ostapenko en de Taiwanese Su Weixi. 7-5 en 6-3 werd het. In de halve finale spelen Mertens en Schneider tegen de Tsjechische Siniakova en de Amerikaanse Townsend. Stilaan krijgen we brede opklaringen. Deze namiddag wel wat meer bewolking met plaatselijke kans op een bui bij 14 tot 20 graden. Morgen opnieuw eerst brede opklaringen, daarna wisselend bewolkt en tot 21 graden. Ook vrijdag overheersen de wolken. Het kan soms lichtjes regenen dan bij 20, 21 graden.
0: Flitsmeister heeft 72 kilometer file verzameld. Een ongeval op de E34 ter hoogte van Turnhout-West zorgt voor problemen op die E34 Eindhoven-Randst. Van Oud-Turnhout tot Turnhout-West, 33 minuten trager daar. De buitenring rond Brussel, daar is ook een ongeval gebeurd ter hoogte van Zaventem en Nolaan. Daar verlies je 24 minuten vanaf Wezenbeek op hem. Op de E34 Randst-Turnhout plus 23 minuten van Beersen tot Turnhout-Centrum. Op de binnenring rond Brussel plus 21 minuten van Expo tot Machelen-Woluwelaan. 20 minuten erbij op de Antwerpsring richting Gent door een ongeval ter hoogte van de Kennedy-tunnel file vanaf Antwerpen-Zuid. 20 minuten trager ook op de E40 Luik-Brussel van Berthem tot Krainem. Op de E19 Mechelen-Brussel verlies je 11 minuten van Sems tot Machelen. En op de E40 Brussel-Gent 10 minuten komt door een ongeval ter hoogte van Wetteren file vanaf Erpenmeren. Op de A12 Boom-Antwerpen verlies je ook 10 minuten van Aartselaar tot Wilrijk. Andere files tussen de 4 en de 9 minuten.
3: Good Morning Show
4: met Johan Henneman.

Alleen maar jij is goed genoeg voor hem. Wat een ijdeltijd toch. Rod Stewart, Do You Think I'm Sexy? 10:08. Goedemorgen. Tot 10:00 in je radio, de Good Morning Show. Ik had het daar straks over kranten. Hoe lees jij die liefst ochtends bij het ontbijt? Digitaal? Via de tablet bijvoorbeeld. Of de krantenversie? En kijk jij altijd uit tot de krantenman die in de bus gegooid heeft? Wel, het is een beetje verdeeld. Er zijn al heel veel mensen die overgeschakeld zijn op digitale versie van de krant. Om allerlei redenen. Maar er zijn ook mensen die eigenlijk van twee walletjes eten. Die hebben een digitaal abonnement voor in de week. En de papieren versie in het weekend, ja, dan hebben ze lekker veel tijd om die krant te lezen. Want die is ook al wat dikker natuurlijk. Dan heb je echt een dikke, dikke krant in handen. En die kan ook zondag mee. En dat is natuurlijk ook het beste van twee werelden. Hè? Dat is ook goed gezien. Fijn dat je luistert naar de Nostalgie Plus op deze woensdagmorgen. Ik heb nog iets zoets voor jou van Billy Joel. Just the way you are. Een en al liefde en passie en romantiek. Na Queen, een van hun grote hits in de 80's, Radio Gaga.

0: Het gaat over de liefde. Niet zomaar de liefde, hè. De liefde van je leven. Over hem of over haar. Just the way you are. Van Billy Joel. Ik heb nog een echte vettige top disco schijf. Hoe mag ik dat zo zeggen? Een top disco plaat voor onze Big Five van vrijdag. De welke precies, dan moet je nog even wachten. De Monkees ga ik eerst draaien en dan die vette schijf.
1: Er is een telenet op maat voor iedereen.
2: Begon met een swipe. Dan werden we Insta-official. En nu staan er ineens 6 verhuisdozen in mijn living. En vanmorgen noemde hij mijn mama ook mama. Ja, ik zal dan maar een extra mobiel abonnement erbij nemen voor mijn lief, zeker?
1: Pas jouw telenet aan wanneer je wil op telenet.be.
3: Go Yellow!
4: Zie het. Grootser! Voor uw spaargeld. Want bij KeyTrade Bank verhogen we alweer de rente op een van onze spaarrekeningen. KeyTrade Bank, dat is evident. Info, risico's en voorwaarden op keytradebank.be.
5: Kia verwelkomt je tijdens de Inspiration Days. Het moment om je te laten inspireren zonder compromissen.
6: Ah, dat kan.
5: Ja hoor, zo is er de Picanto. Een compacte stadswagen met de meest moderne technologie. Nieuw, maar aan de prijs van een tweedehands wagen.
6: Zalig, ik heb liever een nieuwe.
5: De Kia Picanto. Vanaf €14.490 tijdens de Inspiration Days. Kom al onze modellen en aanbiedingen ontdekken. Van 9 tot 16 september bij je Kia verdeler.
7: Kia. Movement that inspires.
5: Voorwaarden op kia.be.
8: Leontis.
9: Welke formaliteiten als starter?
10: Formeel mag altijd.
5: Liever mensentaal? Leontis helpt je gerust starten met ondernemen.
11: Ga voor onze smakelijke promo. Nu bij Colruyt. 43% korting op 1,5 kilo varkens kalfsgehakt.
12: 43% op gehakt? Zeg kindjes, gaan we balletjes rollen?
11: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.
3: Go Yellow!
1: Krijg nu als ondernemer bij je internet tot 3 mobiele abonnementen gratis met 15 gigabyte data. En dat een heel jaar lang.
13: Ja, ja. En wat staat er in de kleinlettertjes?
1: Hetzelfde, maar dan kleiner. Info op telenet.be.
14: Happy! Birthday!
15: Op 26 september viert ImoWeb zijn 30ste verjaardag in Bobbejaanland. Kom mee vieren en krijg toegang tot het park voor slechts €19 per persoon. Wees er snel bij. De plaatsen zijn beperkt. Voorwaarden en reservatie via blog.imoweb.be.
14: Dank je,
16: het beste uit de 60s,
17: 70s
16: en 80s. Yeah!

4 voor half 9. Ik had er eentje beloofd. En voor die Big Five van vrijdag. En wat voor een Big Five? De Disco en Soul-lijst. 100 fantastische platen waar jij van houdt. Echte krakers. Bangelijke vloerfillers. Bangelijke vette topschijven. Enzovoort, enzovoort. Stemmen maar, hè. Via Nostalgie Pin Plus. Zeker voor deze Jimmy Bohon. Dance Across the Floor.

0: Meisjes aan de macht. Het Frans meisje doet het geweldig. En deed het al geweldig, hè? Eind jaren 80, begin jaren 90 met deze Be My Baby. Een beetje een Ocho de Taxi. Allemaal van Vanessa Paradis. En over girl power gesproken. Suzy Quatro, dat is er ook zo eentje. Girl power uit de 70s. If you can't give me love, komt er straks aan. Nu de hoofdpunten van het nieuws.
1: Goedemorgen. Noorwegen begraaft vanmiddag koning Harald. Royals van over de hele wereld komen naar de begrafenis in de hoofdstad Oslo. Onder wie ook koning Philip en koningin Mathilde. De Noorse koning Harald zat 35 jaar op de troon. Rond de middag vertrekt de rouwstoet vanuit het koninklijk paleis naar de Domkerk van Oslo. Nieuws van bij onze Rode Duivels, want Thibaut Courtois speelt de wedstrijden van de Nations League niet mee. Hij zegt dat na een babbel met bondscoach Mark van Bommel. Courtois moet te veel spelen met zijn club Real Madrid en vreest dat hij zich kan blesseren. Courtois wil wel in doel staan tijdens de EK-kwalificatiewedstrijden van de Duivels, maar dat hij dan altijd speelt wil bondscoach van Bommel niet garanderen. En jonge tieners rijden al maar vaker met de elektrische fiets naar school, want ze vinden dat stoerder, hipper en sexier dan met een gewone fiets toekomen aan de schoolpoort. En ook sport- en fietswinkels spelen daar meer en meer op in, want ze weten en zien ook dat ouders daar extra willen in investeren. De e-bike is voor schoolkinderen ook het alternatief om tijd te winnen, want de schoolbus of de trein heeft te vaak vertraging, waardoor een kind soms te laat in de klas zit. Stilaan brede opklaringen. Deze namiddag meer bewolking met plaatselijke kans op een bui 14 tot 20 graden. Morgen opnieuw eerst die brede opklaringen, daarna wisselend bewolkt en tot 21 graden.
2: Digitale radio heeft het allemaal. Zoals heel veel manieren om te luisteren. Via DAB+, Smart Speaker of je favoriete app. Meer op digitaleradio.be.
0: De vloer schoonmaken, dat gaat nog redelijk simpel met trekker, dweilen en stofzuiger. Maar hoe doe je dat in semelsnaam voor een plafond? Dat is een vraag die je kan stellen als je zo meteen Lionel Richie bezig hoort. Eerst even kijken naar de files, 133 kilometer in het totaal. En dat wil zeggen dat je op heel wat plaatsen heel lang moet file rijden. Zo komt er een uur en 40 minuten bij op de E17 Gent-Sint-Niklaas door een ongeval ter hoogte van Lokeren. Vanaf Gent-Brugge moet je daar file rijden. Op de binnenring rond Brussel, drie kwartier van Wattier-Breinen tot Huizingen. In Huizingen gebeurde een ongeval. Op de E34 Rans-Turnhout drie kwartier erbij van Lidde tot Turnhout Centrum. En ook drie kwartier trager op de Antwerpsring richting Gent van Antwerpen-Noord tot Lekrellelaan. Plus drie kwartier op de E313 Lubbe-Antwerpen van Massenhoven tot Antwerpen-Oost. En 36 minuten trager op de E34 Eindhoven-Ranst van Oud-Turnhout tot Turnhout-West. Daar gebeurde een ongeval. 34 minuten erbij op de E429 Doornik-Brussel, van Tubeke tot de ring rond Brussel. Op de binnenring rond Brussel verlies je 24 minuten van Expo tot Machelen-Woluwelaan. 21 minuten trager op de E40 Luik-Brussel, van Bertem tot Sint-Stevens-Woluwe. En op de A12 Boom-Antwerpen verlies je 20 minuten van Boom tot Wilrijk. 16 minuten trager op de E19 Mechelen-Brussel, van Zems tot Machelen. En de andere vertragingen liggen tussen de 3 en de 12 minuten.
3: De Good Morning Show met Johan Henneman.

0: afslankmiddelen zoals Mounjaro of Ozempic zijn niet overal aanwezig in België, mag niet voorgeschreven worden. Maar dat mag wel in Amerika en dat heeft echt rare gevolgen. Daarover wil ik het even hebben na de Birds met Mr. Tambourine Man, die hoor je zo.
1: Al je favoriete stemmen zijn terug bij Nostalgie Plus. Johan Henneman in de ochtend tot 10 uur.
0: Fijn dat je luistert. Dit is de Good Morning Show.
2: Nadine Leen de Marais in Vrouwentongen tot 12 uur.
3: Welkom bij Nostalgie Plus
4: en Vrouwentongen.
2: Michel Follet over de middag met een eigenzinnig 100% Follet.
5: Ik had je nogal wat rariteiten beloofd vandaag.
1: Ook Domi, Sepp, Anne, Bert, Serge en Tony staan opnieuw paraat.
2: En we maken september extra feestelijk met de

0: dan 30 wijnen aan 1 plus 1 gratis. Zoals onze Bordeaux Château Franc Couplet. In jouw Carrefour, ook op zondag. Carrefour, alcoholmisbruik schaadt de gezondheid.
1: Gedaan met te veel voor je auto te betalen. Bij Toyota stap je van een benzine over op een hybride voor maar 1 euro extra. En verbruik je gemiddeld tot 44% minder in de stad. De keuze is dus snel gemaakt. Aanbod geldig tot eind september en op bepaalde modellen. Meer info op toyota.be.

13 voor 9. Je luistert naar de Good Morning Show bij Nostalgie Plus. En ik viel over een merkwaardig nieuwtje. En het komt uit Amerika. Het gaat over Ozempic en over bijvoorbeeld Mounjaro. Dat zijn medicijnen die hier in ons land voorgeschreven worden voor diabetici. Maar in Amerika wordt dat ook als afslankmedicijn voorgeschreven. Daar word je namelijk een stuk magerder van, omdat het inwerkt op jouw spijsverteringsstelsel. Je bent eigenlijk gevoelig aan eten en veel minder gevoelig aan honger. En ook de bloedsuikerspiegel daalt. En je verliest gewicht en dat is in Amerika helemaal in. Want maar liefst 35,5 miljoen Amerikanen die gebruiken zo'n medicijn om af te vallen. En dat heeft toch wel heel vreemde gevolgen, echt waar. Want bijvoorbeeld de voedingsindustrie maakt zich grote zorgen. En die is al helemaal aan het overschakelen op gezonde voeding. Dat ultrabewerkt voedsel, dat moet er zo stilletjes aan uit. En er wordt meer geïnvesteerd in dingen die lekker zijn, maar ook niet veel calorieën bevatten en ook veel proteïne en zo. Dus allemaal goed nieuws is het niet voor die industrie, maar die schakelen wel over. Bij McDonald's en bij Burger King zijn ze al aan het experimenteren met andere hamburgers om het allemaal nog veel aannemelijker te maken en om natuurlijk die omzet op peil te houden. En een ander een raar gevolg van die vermageringsrage in de Verenigde Staten door die medicijnen is de retail van kleding. Want die grote maten, daar riskeren ze toch mee te blijven zitten. Die blijven in de stok zitten en dat zal in 2027 het geval zijn. Dus ook daar moeten ze aan de slag om kleding toch wel wat een maatje kleiner te maken.

Eind jaren 80 woonden ze al in Ramsey Street. Dat was in de televisieserie Neighbors. En muzikaal kwam ze onder de vleugels van Stock, Aitken en Waterman, wat zich natuurlijk vertaalde in dikke, dikke hits. Onder andere deze cover, Kylie Minogue met The Locomotion. Thanks for saving my life. Zal ik nooit vergeten. Hier is Billy Paul.

0: In onze golden years hadden we helemaal geen last van een GPS. Die voortdurend dan vertellen was nog zoveel minuten en je bent er. En dan loop je 5 minuten vertraging op en dan komen er minuten bij. Daar hoefde je niet mee meester. Dat hoefde je allemaal niet mee bezig te houden. Allemaal veel te veel stress. We stopten gewoon langs de kant van de weg. Geen GPS. En je vroeg het aan een voorbijganger. Lekker veel sociaal contact. En dan wist je meteen ook de weg naar Amarillo. Vraag het maar aan Tony Christie.
1: Het is British Week bij Mini. Dus, keep left. Als je ons komt bezoeken, zeg gerust a blimey. Als je voor de Mini van je dromen staat. En vooral, keep calm als je hem koopt. Want wie weet, betalen we hem terug. Kom tussen 19 en 26 september langs bij je Mini-partner. En krijg je Mini misschien terugbetaald. Info en voorwaarden op mini.be.
2: In de disco.
1: Nee, niet in de disco. Studio 100 stickers, die spaar je gewoon bij OK.
2: Draai een keer in het rond.
1: Ook niet nodig. Bij elke 15 euro krijg je gewoon een pakje stickers. Zelfs op zondag.
2: Oké,
1: makkelijk mag. Voorwaarden in de winkel.
3: Zeg Donald, een Dovi-keuken, is dat wel voor iedereen?
4: Natuurlijk, we leveren topkwaliteit. En de prijs is zeker niet meer dan elders.
3: Hoe komt dat?
4: Keukens gemaakt tot op de millimeter. Afgewerkt langs buiten en binnen met laminaat. En we maken alles zelf, zonder tussenpersonen. Rechtstreeks bij de klant. Zo hebben we de beste prijskwaliteit.
5: Bestel nu en krijg 20% korting op kasten, werkbladen en toestellen.
4: Dovi-keuken. Wij maken uw keuken in België.
6: Proximus stelt voor het snelste 5G voor je zaak. Wat een verschil.
7: If you got a problem. Ja,
8: ik probeer hier foto's van de werf door te sturen. Maar wel liefst voor dat gebouw af is.
6: Upload ultrasnel met 5G. Nu met 80 gigabyte voor 16 euro per maand, 12 maanden lang. Info op proximus.be/businessmobile. Proximus.
9: Zie het.
10: Grazer!
9: Voor uw spaargeld. Want bij KeyTrade Bank verhogen we alweer de rente op een van onze spaarrekeningen. KeyTrade Bank, dat is evident. Info, risico's en voorwaarden op keytradebank.be.
11: Het zijn voordeelweken bij La Perre. Met kortingen tot wel €750 op hoortoestellen. La Perre, wij maken alle oren blij.
0: Het is echt geen pretje zo. Elke ochtend weer lang in de file moeten staan. Maar dat gaan we oplossen. In een handomdraai, want er wordt hard gewerkt. Hou je vast aan een vliegende auto. Straks vertel ik meer in de Good Morning Show.
12: Your golden years. Nostalgie plus.
0: Het nieuws van 9 uur krijg je van Bart van Langenhoven.
13: Goedemorgen. Jonge tieners rijden al maar vaker met de elektrische fiets naar school, want ze vinden dat stoerder, hipper en sexier dan met de gewone fiets toekomen aan de schoolpoorten. En ook sport- en fietswinkels spelen daar meer en meer op in, want ze weten en zien ook dat ouders daar extra willen in investeren. De e-bike is voor schoolkinderen ook het alternatief om tijd te winnen, want de schoolbus of de trein heeft te vaak vertraging, waardoor ze soms ook te laat in de klas zitten. Noorwegen begraaft vanmiddag om 12 uur koning Harald. Royals van over de hele wereld komen naar de begrafenis in de hoofdstad Oslo, onder wie ook onze koning Philip en koningin Mathilde. De Noorse koning Harald zat 35 jaar op de troon. Rond de middag vertrekt de rouwstoet vanuit het Koninklijk Paleis naar de Domkerk van Oslo. En nieuws van bij onze Rode Duivels, want Thibaut Courtois speelt de wedstrijden van de Nations League niet mee. Die beginnen eind september. Hij zegt dat na een babbel met bondscoach Mark van Bommel. Courtois moet te veel spelen met zijn club Real Madrid en vreest dat hij zich kan blesseren. Courtois wil wel in het doel staan tijdens de EK-kwalificatiewedstrijden van onze Duivels. Maar dat hij dan altijd speelt, dat wil bondscoach van Bommel niet garanderen. Stilaan brede opklaringen. Deze namiddag meer bewolking met plaatselijke kans op een bui bij 14 tot 20 graden. Morgen opnieuw eerst brede opklaringen, daarna wisselend bewolkt en tot 21 graden. Ook vrijdag overheersen de wolken en kan het soms lichtjes regenen bij 20, 21 graden vrijdag.
0: Nog 102 kilometer file rijden komt door een aantal ongevallen die vanochtend gebeurd zijn. Op de E17 Gent-Sint-Niklaas gebeurde een ongeval ter hoogte van Lokeren. Daardoor verlies je 2 uur vanaf Gentbrugge. Op de E313 Lumme-Antwerpen 3 kwartier trager van Massenhoven tot Borgerhout. Op de E34 Eindhoven-Ranst verlies je 40 minuten van Oud-Turnhout tot Turnhout-West. Komt door een ongeval. Op de Antwerpsring richting Gent 1/2 uur erbij van Antwerpen-Noord tot Le Krellelaan. Op de E34 Ranst-Turnhout 25 minuten. minuten trager van Beerse tot Turnhout Centrum. En op de E40 Luik-Brussel 17 minuten erbij van Bertem tot Sint-Stevens-Woluwe. Je vertraagt op de Brusselse binnenring 16 minuten van Expo tot Machelen-Woluwelaan. En de andere vertragingen die liggen tussen de 3 en de 12 minuten.
7: Good Morning Show
10: met Johan Henneman.

Daar sta je dan als voetganger naast een auto onderweg in de jaren 70 en dan vraagt iemand een straatje waar je nog nooit van gehoord hebt in je gemeente. Je zegt dat kan niet, maar dat kan wel, want die staat dan op een bepaalde manier op zijn kaart. En dan moet je je toch even oriënteren. Het is naar links, het is naar rechts. Ja, dan kan je even bezig blijven. Ja. GPS is makkelijker, maar dat was ook al zo leuk. 8 over 9.

0: Hey Wolf, my 3 minutes is just about up.
1: Oh, I'm sorry. Cornelius, we can't handle it this weekend.
0: Oh, really?
1: Certainly nice to hear from you, man.
0: No,
1: bye!
0: Wolf? Hello, Wolf?
2: Ja, je hoort vandaag de versie niet van Ray Charles, maar in de jaren 70 werd nog eens opgenomen door Stan Peters. En die kregen de medewerking van een hele bekende radio-dj uit Amerika, Wolfman Jack. Die speelde de hoofdrol mee op deze versie van Hit the Road Jack. Vliegende auto. Nou, daar wil ik toch wel alles over weten. Werkt dat wel? Is dat betaalbaar? En wanneer staat hij op het autosalon? Op een vliegtuigbeurs. Dat zal het dan eerder zijn. Blijf luisteren naar de Good Morning Show en je komt er alles over te weten. Dat is de bedoeling. Terrell Hall en John Oates. Het is Manator.

0: Ik heb die vandaag mee met You Got to Walk and Don't Look Back.
1: Schone vaat voor een mooi prijsje? Ga snel naar Kruidvat. Nu, Dreft vaatwascapsules Platinum Gigapak voor maar €39,99.
2: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Een McValue menu van McDo voor €5,90, dat's... Jup, nu krijg je een frietje, een drankje en twee McValue toppers naar keuze voor maar €5,90. En dat pas. Info en voorwaarden op mcdonalds.be.
3: Knaldi. Nu bij Aldi 1 plus 1 gratis op ons varkenskalfs gehakt. Dat is 1 kilo Belgisch gehakt voor de knaldiprijs van maar €4,25. Aldi, altijd slim. En nu 1 gratis emoji per aankoopschijf van €15. Info en voorwaarden op aldi.be.
4: Amazon presenteert Anna en haar eerste weekendje weg met Peter. Voor een romantisch tripje naar Parijs keek Anna rond op amazon.com.be, waar ze een slaapmasker, een Kindle, oordopjes en een heerlijk zachte pyjama vond. Perfect om te bekomen na een lange dag slenteren. Komt goed, Peter, want voor Anna is er niks romantischer dan een goede nachtrust. Zet dus maar een lekker kopje kamillethee voor haar. Vind wat je nodig hebt op amazon.com.be.
5: Met Mobiel Plus thuis internet van Mobile Vikings heeft Eva alles wat ze nodig heeft voor maar €47 per maand. Zo kan ze zelfs een app downloaden om via AI met haar en om te praten.
6: Allee, zeg eens iets, Bruno.
7: Ik zal eens iets zeggen. Stop met die een brave jongen. Ik zijn 42.
6: Hoe zet ik dat op mute?
7: Ik mute super dringend. Doet die deur open.
6: Bruno.
8: Mobile Vikings.
9: Bij Volkswagen weten we dat in september alles terug in gang schiet. Tegelijk.
10: Goh, waar liggen die protozen nu weer?
11: Oh, mama. Snap jij iets van die passé composé?
12: Oei, het paswoord van mijn computer. Ja, wat dan?
9: Omdat jij al over genoeg moet nadenken, moet je dat niet doen over onze promoties. Want promo september bij Volkswagen, dat is al een Taigo met 3 jaar extra garantie vanaf €19.990. Ontdek meer op volkswagen.be. Volkswagen. Jij?
13: Ik wil werk maken van mijn eigen zaak. Maar ja, ik kan dat ook moeilijk tijdens de werkuren doen.
14: Wij, snappen we. Daarom kan je de experts van het startersteam van BNP Paribas Fortis op weekdagen bellen tot 20 uur voor advies. Bereikbaar hier en nu. BNP Paribas Fortis.
15: Dom, 4 chefs van Jam, we zijn weer.
16: Ja, het is voor het spotje voor de radio, hè, jongen. Maar omdat hier kan je met de shit voice-over doen.
17: Tom de Grote en Dominique Persone dus. Op culinair avontuur naar Zweden.
18: De Brusselse invasie.
19: Amai, zeg ik, we zijn er binnen.
17: Waar ze hun grote open vuurheld Niklas Ekstedt zullen ontmoeten.
19: Ah. Niklas, hallo.
17: De open vuur roadtrip naar Zweden. Nieuw en nu te bekijken met ondertiteling op je favoriete Jam-kanaal.
19: Wat toch echt wel bij een douche te pakken hier, het was.

0: Is het een vliegtuig? Is het een vogel? Is het Megamindy? Nee, geen van de drie. Het is een vliegende auto. Goedemorgen, Robert Dingemansen, CEO van Paul V. Robert, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Ja, een vliegende auto. Dat is toch wel een jongensdroom van heel veel mensen. Was dat ook bij jou het geval?
1: Nee, dat niet. En wij noemen het ook geen vliegende auto meer. Wij noemen het Flight Drive Solutions. Want het is eigenlijk een oplossing om politiediensten, hulpdiensten, first response, dokters, grensbewaking, defensie. Er zijn ongelooflijk veel toepassingen voor iets wat rijdt en vliegt. En ja, op die manier dingen beter, veiliger te maken.
0: Ja, jullie zijn daar al even mee bezig, denk ik. Dat is niet van de een op de andere dag gebeurd.
1: Nee, dat klopt. Ik kreeg in 2006 een telefoontje. En toen was het al ontwikkeld en gepatenteerd met een businessplan. Zo van, joh, typisch iets voor jullie, want jullie hebben revolutionaire dingen gedaan. Willen jullie als ondernemers dat niet oppakken? En in eerste instantie dachten wij, ja, vliegende auto, daar gaan we echt niet aan beginnen. Maar de bewering was, het kon binnen bestaande regelgeving met bestaande infrastructuur.
0: Ja?
1: En dat onderzoek hebben wij gedaan. Dat bleek te kloppen en zo zijn we er in 2006 aan begonnen. En ja, nu zijn we bijna aan het uitleveren, want we gaan nu de productie opstarten.
0: Ja, maar dat is toch al een goed nieuws. Want ik ga hem voor gemakkelijkheidshalve een vliegende auto noemen. Robert, die vliegende auto, hoe moet ik mij dat voorstellen? Dat rijdt op een autosnelweg en dan stijgt er plots op? Of is dat een beetje te eenvoudig, te simpel?
1: Nee, zo zal het nooit gaan gebeuren. Ook al zie je dat wel in films. Maar dat is natuurlijk levensgevaarlijk om wegverkeer en luchtverkeer te gaan mengen. Dus de manier waarop het werkt is, hij rijdt al 6 jaar volledig goedgekeurd op de Europese wegen. En dat geldt ook voor 50 landen buiten Europa.
0: Ja.
1: En straks mag hij ook gewoon vliegen in uncontrolled airspace. De naam zegt het al, dus je kan daar vrij vliegen. Maar ook de huidige vliegtuigjes vliegen. En je maakt gebruik van alle veldjes die er zijn. Dus je Paul V-app plan je gewoon mee wat het beste is om te rijden, wat om te vliegen. En je bent 2 tot 3 keer sneller van elke deur naar elke deur in heel Europa.
0: Mm-hmm. Rijdt hij op benzine? Vliegt hij op benzine of op elektrisch helemaal?
1: Nee, kijk, wat wij ontwikkelen is wij noemen dat een platform. Dus daar kun je allerlei motoroplossingen in stoppen. Maar voorlopig kan ik alleen maar benzine tanken aan de weg. Dus ja, dan moet er dus een benzinemotor in of een dieselmotor. Dus hij start met 2 benzinemotoren voor de veiligheid.
0: Ja?
1: En daar kan je ook CO2-neutrale benzine in stoppen. Die wordt ook gemaakt, gewoon benzine uit zonne-energie. En we zijn zelfs in gesprek om een pomp op CO2-neutrale energie te hebben daar waar onze klanten zitten. Want onze klanten zijn best wel bereid om iets meer te betalen als ze kunnen fly drive. En wij gebruiken natuurlijk ook veel minder benzine, want wij vliegen rechte lijn.
0: Ja. Dat recht hoort, dat is natuurlijk altijd wel de kortste weg. Zeg, hoe ver kan hij vliegen?
1: Je kan op 1 tank 500 kilometer en dan kan je hem nog weer een keer volgooien. Dus wij zeggen altijd in een straal van 1000 kilometer... ben je deur naar deur 2 tot 3 keer sneller dan welke andere vorm van vervoer nu ook.
0: Ja, en hoe hoog gaat die?
1: Ja, je vliegt dan in uncontrolled airspace. Dat is tussen 1000 en 300 meter. Maar je kan ook de bergen in Zwitserland over, want daar hebben ze uncontrolled airspace hoger.
0: Ja.
1: Je kan tot 3,5 kilometer hoogte.
0: Ja, maar je hebt wel wat infrastructuur nodig om het ding in de lucht te krijgen natuurlijk. Hè. Moet er overal ergens een startbaan liggen of een vliegveld?
1: Nee, het mooie is, er zijn al 12.000 van dat soort airstrips, zoals wij die noemen, plekjes in Europa waar je kan landen en vliegen. Jullie hebben er ook best wel veel in Vlaanderen en België. En je hoeft er alleen maar eentje net in de buurt te hebben. Dat mag best 20 kilometer rijden zijn. Want daarna vlieg je naar Londen, zet je hem voor Londen neer, rij je Londen weer in of Parijs. Dus ja. Je hoeft hem niet naast de deur te hebben. Gewoon een veldje in de buurt waar je moet zijn is er altijd.
0: Ja.
1: Zelfs bij jou in de buurt is er eigenlijk ook altijd. En zelfs is het mogelijk om op privéland buiten te bouwen om toestemming te krijgen om op de stijgende landen. En dat is ook in België mogelijk met een rotorcraft.
0: Ja. Zeg, die vliegende auto's, wanneer gaan we die zien in België en in Nederland?
1: In 2018 gaan wij de eerste klanten de sleutels geven. En die klanten die zijn nu al aan het trainen op onze school in Breda. Dus de klanten in België kunnen hem gewoon bestellen, kunnen bij ons komen lessen. En dan zijn ze helemaal klaar voor als de eerste gemaakt worden.
0: Ja. Zeg, en gaan jullie die ook buiten Europa maken? Leveren bedoel ik?
1: We gaan hem zeker buiten Europa regelen. We hebben al in 12 landen, geloof ik, bestellingen op 4 continenten. Maar we starten gewoon heel dichtbij, want dat wil je als fabrikant, om je eerste producten zo dicht mogelijk bij te hebben. Dus België en Nederland zijn bevoorrecht, want dat zal wereldwijd in de historie de landen zijn die de eerste vliegende auto's hebben.
0: Ja, als ik zo'n toestel wil aanschaffen, wat gaat mij dat dan kosten?
1: De toestellen reserveert men nu, dan zitten ze ergens. Nou ja, dat hangt een beetje af van wat je er allemaal in bijkoopt natuurlijk aan mogelijkheden. Maar je moet aan een 400 tot 500.000 euro denken.
0: Ja, en gaat dat nog zakken,
1: dat
0: die prijs?
1: Voor politie en brandweer echt veel goedkoper dan de huidige helikopteroplossingen die ze gebruiken.
0: Oké, ja. Die komt eraan, die vliegende auto. Het is niet eens zo lang meer. Of we gaan hem ook zien, en we gaan hem niet alleen zien vliegen, we gaan hem ook zien rijden.
1: Absoluut. Je kan hem nu al zien rijden, want dat doen we al 6 jaar. En hij staat gewoon geregistreerd op een Europees kenteken.
0: Ja, ik ben heel benieuwd om die te zien. Robert, ik dank je voor het gesprek. En veel succes, hè?
1: Dank je wel.
0: Dag Robert.
2: Nostalgie Plus.

0: niet eens verre toekomstmuziek. Het lijkt morgen al. En het is er al. En er wordt al mee geoefend. Binnenkort zie je hem ook op onze wegen. Boven onze wegen. In de lucht. De vliegende auto. Dan kom je niet echt in de file terecht. Zoals op dit moment. 67 kilometer nog op de E17 Gent-Sint-Niklaas. Verlies je 1,5 uur van Gentbrugge tot Lokeren. Komt door een ongeval daar. Op de E34 Eindhoven-Rand 27 minuten erbij. Van Oud-Turnhout tot Turnhout-West. Ook daar gebeurde een ongeval. En op de E34 Rand-Turnhout plus 24 minuten van Beersen tot Turnhout-Centrum. Op de Brusselse binnenring 13 minuten trager. Van Expo tot Vilvoorde Koningslo. En 12 minuten trager. Op de E19 Mechelen-Brussel van Sems tot Machelen. 11 minuten erbij op de Antwerpse ring richting Gent van Antwerpen-Noord tot Borgerhout. En op de R4 van Gent, van Mariakerke tot Oostakker, daar verlies je 11 minuten van Zelzaten-Noord tot Gent-Zeevaven. En andere vertragingen nergens meer dan 10 minuten.
1: De Good Morning Show met Johan Henneman.

0: De Big Five, nu vrijdag, die draait rond disco en soul. En een van onze luisteraars heeft weer voor een goede plaat gekozen. Drie goede platen door te stemmen. Ik ga hem zo meteen eens bellen. Na The Ronettes, Be My Baby, van de geniale producer Phil Spector, die iets minder geniaal op het einde van zijn leven achter de tralies belandde.
1: Tot en met 18 oktober bij Yuzu, -15% tijdens het eerste jaar op je nieuwe woningverzekering. Scherpe prijs, strafverzekerd. Woningverzekering aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.
2: Ga voor onze smeuïge promo, nu bij Colruyt. 3 has avocado's voor 3 euro.
3: 3 avocado's voor 3 euro? Dat wordt lekker veel guacamole dippen.
2: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.
4: Heb jij renovatieplannen? Go, go, go naar Impermo. Laat je adviseren in onze toonzalen en schrijf je in voor één van onze gratis renovatieworkshops. Kijk op impermo.be.
5: Tegels, natuursteen, parket, Impermo.
4: Go, go, go voor onze vinyltegel met handig kliksysteem aan €19,99 per vierkante meter.
6: Kent je dat gevoel wanneer je in een auto stapt en alles klopt? Het design, het comfort, de technologie?
7: Ja, dat had ik precies toen ik de Nissan SUV's ging testen. En wist je dat Nissan tot 10 jaar garantie biedt?
6: Tot 10 jaar?
7: Ja, en nu in september tijdens de Nissan Days zijn er aanbiedingen die je echt niet mag missen.
6: Maar nu heb je echt mijn aandacht.
2: Profiteer tijdens de Nissan Days van de Nissan Juke vanaf €19,455. Ontdek ook onze uitzonderlijke aanbiedingen op het volledige SUV-gamma bij uw Nissan concessiehouder. Info en voorwaarden op nissan.be.
8: Jij, die altijd een oplossing vindt. Jij, die altijd anderen wil helpen.
9: Nog even, alles goed.
8: Jij, die altijd de juiste reflexen hebt. Jij, die altijd tot het uiterste gaat.
10: Come on.
8: Er zit defensie in jou. Vind de job die bij jou past op mil.be. Werken bij Defensie. Meer dan een job. Een missie.
11: Recycleer mee. Breng je oude smartphone binnen en ontvang tot €500. Meer info op proximus.be. Proximus. Think possible.
12: Het beste uit de 60s, 70s en 80s.

0: Opstaand. Waarmee Phil Spector bijzonder bekend werd. De Ronettes en Be My Baby. Goedemorgen, Benny.
1: Goedemorgen, Johan.
0: Benny Appeltans, je woont in Heist op den Berg. En dan komt het om te stemmen voor de Big Five, hè?
1: Ah ja, de Big Five. Daar heb ik voor gestemd ondertussen. En ik hoor u daar even Phil Spector noemen. Dat is een van de kraken van de muziek uit de jaren 60, maar voor de rest was hij knettergek, heb ik begrepen.
0: Ja, de meeste geniale mensen zijn knettergek, denk ik dan soms. Maar dat is niet altijd het geval.
1: Ik reken mij hopelijk en gelukkig tot de iets minder geniale.
0: Ja, dat wordt van Napoleon ook beweerd dat hij knettergek was, maar geniaal. Maar zo geniaal dan weer niet, want het is misgelopen daar in Waterloo, waar die leeuw nu staat. Ja. Goed. Benny, zullen we het even over muziek hebben? Welke drie platen wil jij in de 100, in de Big Five Disco en Soul horen vrijdag?
1: Ik stem daarvoor, Johan.
0: Daarvoor stem je, hè?
1: De eerste is, ze zijn alle drie uit 74. George McGrae met Rock Your Baby. Dan de Hughes Corporation met Rock the Boat. En ten derde, When Will I See You Again van de
0: Three Degrees. Ja. Allemaal toevallig uit 1974 of het was geen toeval?
1: Nee, ik brei daar voor mijzelf en voor eventuele commentaar een verhaaltje aan vast. Die geven zo wat weer wat dat er mij in 1974 is overkomen. Het laatste jaar van mijn tienerjaren. Met een geweldige zomer die eigenlijk nogal slecht afliep. Enfin, slecht afliep. U kent dat. De vakantielieven en dergelijke. Hè. Rock Your Baby, daarmee begon het verhaal. Een tijdje nadien ging de boot aan het kantelen. Rock the Boat. En op het einde vroeg ik mij af, net zoals de Three Degrees zich dat afvroegen, When Will I See You Again? En het antwoord is nu, meer dan 50 jaar later, nooit meer.
0: Wat een onwaarschijnlijk mooi verhaal aan drie platen heb je nu verbonden.
1: Dus het is niet dat ik per se die drie platen daarin wil. De soul en de disco, dat is. Ja. Dit zijn alle drie disco's, maar de soul, dat is. Dat is nog een andere koek. Trouwens, een verhaaltje. Ik weet niet hoeveel tijd dat we hebben. In de jaren 70 heb ik ontzettend veel naar de radio geluisterd. Naar onder andere

0: de u ongetwijfeld bekende Nederlandse Willem van Beuzenkom, die dat daar in dat decennium een heeft honderden afleveringen gemaakt van popreconstructie. En die heeft in die afleveringen zoveel info gestuurd. En ik heb daar zoveel van opgenomen dat ik het voor het kleine beetje dat ik er nu nog van weet. Dat is altijd interessant. Komt altijd links of rechts wel eens terug. Bijvoorbeeld George McGray met zijn Rock Your Baby. Zou opgenomen worden door Casey en de Sunshine Band. En wat bleek toen ze gingen opnemen, dat Casey niet hoog genoeg kon zingen om dat op te nemen. Dus werd rondgekeken en kwamen ze bij George McGray uit, die daar in de studio rondliep. Zegt George, uw vrouw, waar zit die? Want die kan geweldig hoog springen. Dat die zingen, dan kan die wel eens inspringen. George bellen naar zijn vrouw, onbereikbaar. Ja, zitten met de handen in het haar. En ondertussen zingt George McGray een demo-versie daarvan.
1: Ja?
0: Met die studiomuzikanten of met die muzikanten die daar zijn. En Casey krijgt dat achteraf te horen. Die zegt, dat is het. En dat is de versie die uitgekomen is. En dat is de versie die dat het gemaakt heeft.
1: Oh, ongelooflijk verhaal is dat, hè. Zeg, Benny, welke wil je horen? Rock Your Baby of When Will I See You Again?
0: U mag kiezen, maar ik zou zeggen, When Will I See You Again?
1: When Will I See You Again? Oké, dan komt hij eraan. En het antwoord is nooit, hè?
0: Nooit meer.
1: Nooit meer. Oké, goed, Benny. Ik wens je nog een hele fijne woensdag. En geniet ervan van de Big Five vrijdag. Afgesproken.
0: Dank u vriendelijk. Tot genoegen, Johan.
1: Dag, Benny.
2: Vijf vrijdagen. Vijf toplijsten. Vijf genres. Dat is de Big Five.

Doe mij een plezier. Doe Benny een plezier. Doe ons allemaal een plezier en stem hem in de Big Five. 3 Degrees met When Will I See You Again. Leen staat klaar. Ja, ze is terug. Het is maar één dagje afwezig geweest. Dus vrouwentongen zometeen om 10 uur. En van mij nog met Dynamite.

0: Oh nee, ik ben vergeten waar dan mijn auto geparkeerd staat.
1: Amai, dat valt mee.
0: Waarom?
1: Omdat je nu bij Proximus een Google Pixel 11 krijgt voor maar 9 euro. Met gratis accessoirepak bovenop.
0: Ja, en?
1: En met de Superzoom maal 30 camera kun je dan vanuit je raam de hele buurt afspeuren naar je auto.
0: Ah ja.
1: Kijk, wordt net weggesleept.
0: Oh nee.
2: Amai.
3: Aanbod voor klanten en niet-klanten. Bij een mobiel abonnement met 24 maanden optiedatafoon. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible.
4: Vul je voorraad wasmiddel makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals bijvoorbeeld Robijn. 120 capsules voor maar 25 cent per wasbeurt. Score alle aanvuldeals bij Bol.
5: De brandstofprijzen schommelen continu, maar niet je budget. Bij Renault vind je vandaag verschillende manieren om zuinig te rijden. Ontdek 100% elektrisch rijden met Renault E-Tech Electric en geniet van een rijbereik tot 625 kilometer. Of kies voor Renault Full Hybrid E-Tech zonder opladen en bespaar tot 40% brandstof. In september uitzonderlijke condities op het hele gamma. Open deur weekend op 12 en 13 september. Info op Renault.be.
6: Renault. Vol energie, het nieuwe schooljaar in. Het is back to school bij Mediamarkt. Haal nu een Domo airfryer, krokwafelijzer en blender samen voor maar 99 euro. Vandaag besteld, morgen in huis. Mediamarkt.
7: Ook tijdens het wijnfestival bij Carrefour neemt de prijsbijter een hap uit de prijzen. Ontdek meer dan 30 wijnen aan 1 plus 1 gratis. Zoals onze Bordeaux Château Franc Couplet. In jouw Carrefour, ook open op zondag. Carrefour, alcoholmisbruik schaadt de gezondheid.
8: Bij Luminus krijg je een heldere blik op je energieverbruik.
9: Zo helder als het aquarium van mijn goudvisfonds?
8: Ja.
9: Wauw.
8: Met de juiste info krijg je nog meer controle over je energieverbruik.
9: Na 6 seconden is Fonds toch alles vergeten.
8: En daarom sturen we updates over uw verbruik.
9: Om de 6 seconden?
8: Nee, 1 keer per maand.
9: Ah.
8: Meer info op luminus.be.
4: Vul je voorraad wasmiddel makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals bijvoorbeeld Coloreus. 100 wasbeurten voor maar 12 cent per wasbeurt. Score alle aanvuldeals bij Bol.
10: Vandaag kon niet beter beginnen. 1 minuut voor je wekker afging, was je al wakker.
11: Oh, dat is goed.
10: De temperatuur van het douchewater was perfect.
11: Oh, dat is goed.
10: En je had eindelijk eens tijd om te ontbijten.
11: Dat was goed.
10: Dus vol energie neem je de auto naar het werk om te vragen, nee te eisen, voor een fameuze loonsverhoging.
12: Oei, dat is niet goed.
13: Dringend een nieuwe auto nodig? Vind snel jouw droomauto op autoscout24.be. Met meer dan 100.000 direct beschikbare auto's.
14: Ah, de zussen. Zal ik beginnen met het uurwerk uit te breken? Hier is dat gratis.
15: Dank u, meneer Robert. Onze notaris zei dat we met de juwelen van mama bij u moesten zijn.
16: Ja, want het meeste is al in de familie verdeeld. En dit draagt niemand. Dus willen we verkopen.
14: Dat begrijp ik. Kijk maar eens mee op het scherm. Voor het goudgehalte en het gewicht.
15: Oh, maar dat is correct.
17: Vragen over goud en zilver? Bel 03-226-93-93. Of maak een afspraak via robertdenexpert.be.
18: Yes! Hallo, zo snel het, jong. Een nieuwe computer?
19: Ja, helemaal persoonlijk samengesteld. Bij Alternate.
18: Echt?
19: Ah, wel, ik had zelf wat ideetjes, maar bij Alternate hebben ze experts die echt advies geven en meedenken.
18: Oei, dus niet gewoon een computer en een doos?
19: Nee. Volledig afgestemd op wat je nodig hebt.
18: Maar ja, dan moet jij toch...
19: Een echte IT-nerd zijn. Nee, jongen.
18: En die steken dat helemaal in één. En waar is dat?
20: Bij Alternate natuurlijk. Officieel voor schoolwerk, onofficieel voor gaming. Stel jouw perfecte pc samen op alternate.be of in de winkel.
21: Een mooie, stijlvolle en energiebesparende woonkameruitbreiding of veranda, nieuwe ramen of deuren. Bruinzeels Vochten zet de deuren open op zaterdag 12 en zondag 13 september. Ontdek meer dan 40 jaar vakmanschap en kom eens praten over uw droomproject. Bezoek ons nu zaterdag of zondag in Kalmthout van 10 tot 5.
22: Het is Fijnbonen met Bruinzeels Vochten.
21: Ontdek onze realisaties op bruvo.be.
23: Zeer goedemorgen iedereen, dat we geen misverstanden willen, dat gaan we zo meteen muzikaal omzetten.
22: Your golden years, nostalgie plus.
23: Maar eerst het nieuws van 10 uur, dat krijgen we van Bart van Langenhoven. Goedemorgen.
0: Goedemorgen. Minister van Overheidsbedrijven Vanessa Mats wil een 30-tal postkantoren sluiten. Zo'n 20 daarvan in Vlaanderen, vooral dan in Antwerpen en Vlaams-Brabant, de rest in Wallonië. Het gaat om gemeenten met minder dan 16.000 inwoners. Dat staat allemaal in haar nieuw plan dat de ministerraad overmorgen bespreekt. Op die manier wil minister Mats per jaar 50 miljoen euro besparen bij Bpost. Vooral de rustige en afgelegen postkantoren dreigen te verdwijnen, waar minder klanten passeren en de postbedienden vooral pakjes verwerken. Het heeft vanmorgen serieus gebrand in een appartementsgebouw aan de Louisalaan in Brussel. En daarbij is ook iemand gestorven helaas, bevestigt de brandweer. Het vuur brak uit rond 5:30 in een flat op de 7e verdieping. Hulpdiensten konden wel de meeste inwoners in veiligheid brengen, maar het appartement zelf is onbewoonbaar. Het is niet duidelijk wat de brand veroorzaakte. En jonge tieners rijden al maar vaker met de elektrische fiets naar school, want ze vinden dat stoerder, hipper en sexier dan met een gewone fiets toekomen aan de schoolpoort. En ook sport- en fietswinkels spelen daar meer en meer op in, want ze weten en zien ook dat ouders daar extra willen in investeren. De e-bike is voor schoolkinderen ook het alternatief om tijd te winnen, want de schoolbus en de trein heeft te vaak vertraging, waardoor ze soms te laat in de klas zitten. Brede opklaringen, maar deze namiddag meer bewolking met plaatselijke kans op een bui. 14 tot 20 graden vandaag. Morgen opnieuw eerst brede opklaringen, daarna wisselend bewolkt en tot 21 graden. Ook vrijdag overheersen de wolken en kan het soms lichtjes regenen. 20, 21 graden vrijdag.
1: Vrouwentongen met Leen de Marais.

Misverstanden, zo hebben we het graag. Ik ben een beetje opgelapt. De eerste serieuze valling is een feit van dit najaar. En ik ben niet de enige. De dokters weten wat te doen, vermoed ik. Maar we gaan erdoor. We gaan er altijd door met een beetje zon op ons bolletje. Een beetje muziek dat ons aanstaat. En straks wat foldertips van Chris. Dan zijn we al een heel eind vooruit. Hè. De maan mag zich zo meteen nog even laten zien voor Showaddy Waddy. Maar eerst de Yardbirds. Een goeiemorgen en welkom bij Nostalgie Plus en Vrouwentongen. Tot 12 uur zijn we samen.

0: hebben onze stappen.
1: Gaat vreemd.
0: Voor vandaag ook alweer gezet. Under the Moon of Walk. Maandag hebben twee Italiaanse playboys, zijn de Tozzi en Raf, losgelaten met Gente di Mare. In Leen gaat vreemd. Onze Vlaamse, ja, playboy ga ik hem niet noemen. Ik ga hem ministreel noemen. Philippe Robrecht, die bleef maandag ook.

Daar was maandag al zeer veel animo voor, al heel veel enthousiasme voor. Je kan het opnieuw kiezen. Hè. Het kan opnieuw blijken, al dat enthousiasme. Want dat is helemaal terecht natuurlijk. Zo'n mooi liedje. Maar het kan ook voor iets zotter gaan vandaag. Namelijk iets zotter van Duitse makelij.

0: Skandaal in het sperrbezirk van de Spider-Murphy-gang. Ze komen uit München, de jongens van de Spider-Murphy-gang. Waar gaan we voor kiezen? Voor het wondermooie magie van Philip Robrecht op deze woensdag? Of mag het auf Deutsch in Skandaal im Sperrbezirk? Je weet mij ondertussen te vinden en dat kan ook via een WhatsAppje.
1: Wat kies jij? Stuur A of B via onze site nostalgie.plus.

0: You know the drill, hè. Je weet wat je moet doen. Je kan een WhatsAppje sturen. Je kan ook naar onze site gaan om je keuze bekend te maken. Indien gaat vreemd. Twee niet-Engelstalige keuzes, zoals elke dag magie. Die hebben we meegenomen. Magie van Filip Robrecht. Ook het animo is daar groot voor vandaag, zie ik. Maar Skandaal im Sperrbezirk is natuurlijk ook wel een leuke. De Spider-Murphy-gang is B en A is Filip Robrecht. Wat kies je? Laat me je keuze nu weten. En dan horen we dat straks wat het wordt na Cloud en Stevie Wonder.
1: Want we gaan weer terug naar school en het werk. Van brooddozen tot kantoorspullen. Bij Bol vind je alles

0: Goedkoper en toch zo goed als nieuw.
1: Een gezonde portie voordeel bij Kruidvat. Nu, Lucovitaal vitamine en huidverzorging, 1 plus 1, gratis. Je gaat beter naar Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
2: De favoriet voor de nieuwe start vind je bij Orange. Voor maar 9 euro met de Smart Data optie krijg je de nieuwe Samsung Galaxy S26 FE. Nu met een gratis Galaxy Tab 11 LTE tablet. Er weer in vliegen met een nieuwe smartphone. Orange is er. Info en voorwaarden op orange.be.
3: Carglass herstelt, Carglass vervangt.
4: Een autoruit herstellen of vervangen, dat is echt precisiewerk. Bij Carglass doen we dat 100.000 keren per jaar, elke dag opnieuw. Vertrouw daarom op de expertise en ervaring van Carglass, jouw autoruitspecialist.
5: Maak je afspraak op carglass.be.
6: Kent je dat gevoel wanneer je in een auto stapt en alles klopt? Het design, het comfort, de technologie?
7: Ja, dat had ik precies toen ik de Nissan SUV's ging testen. En wist je dat Nissan tot 10 jaar garantie biedt?
6: Tot 10 jaar?
7: Ja, en nu in september tijdens de Nissan Days zijn er aanbiedingen die je echt niet mag missen.
6: Hé, maar nu heb je echt mijn aandacht.
7: Profiteer tijdens de Nissan Days van de Nissan Qashqai vanaf €25.990. Ontdek ook onze uitzonderlijke aanbiedingen op het volledige SUV-gamma bij uw Nissan concessiehouder. Info en voorwaarden op nissan.be.
8: Jij regelt de vakantiekriebels, wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en de zekerheid van de TUI vakantiegarantie. Boek nu voor de scherpste prijs op TUI.be, de TUI-app of je reisagent. TUI, live happy.
9: Krijg nu 20% korting op AVV najaarsmeststof voor je gazon. AVV, tuin, dier, bakplezier. Voorwaarden op avv.be.
10: Krevel. Klaar voor de les? Met de Back to School en Back to Kot bundels van Krevel stel je zelf de bundel samen die het best bij je past. Ook op krevel.be.
11: Krevel. Leef beter.
12: Happy! Maarten!
13: Op 26 september viert ImoWeb zijn 30e verjaardag in Bobbejaanland. Kom mee vieren en krijg toegang tot het park voor slechts €19 per persoon. Wees er snel bij. De plaatsen zijn beperkt. Voorwaarden en reservatie via blog.imoweb.be.
12: Dank u!
14: Breng de zon in huis met de stijlvolle leefveranda's van All Seasons. All Seasons Veranda's ontwerpt en realiseert van pastorie tot strak design. Tover met licht in uw veranda of leefruimte en geniet het hele jaar door van de lente in huis.
15: Bezoek ons bij de opening van onze nieuwe toonzaal aan de Steenhovenstraat in Malle van 11 tot en met 13 september.
14: Kijk voor alle info op allseasonsverandas.be. Bij All Seasons schijnt altijd de zon.
6: Ja, zeg, hoe laat kom jij zaterdag voor de 100ste verjaardag van ons mee?
16: Ja, maar kom niet, hè.
6: Oeh, hij komt niet.
16: Oh nee, zaterdag zijn het de Wheel of Cinema Days. En deze keer ga ik...
17: De Wheel of Cinema Days met BNP Paribas Fortis. Van 23 tot en met 26 september. Alle films voor iedereen. 1 ticket kopen, 1 ticket gratis. Meer info op wheelofcinema.be.
18: Het beste uit de 60s, 70s en 80s.

0: Ik hoorde hier net van Domi, die bij mij in de studio zit te keuvelen, dat hij op het einde van het jaar naar de Ziggo Dome in, waar is dat, Amsterdam zeker, komt. Stevie Wonder en Uptight.
1: Lien, gaat vreemd.
0: We gaan vreemd, maar welke richting gaan we uit? Gaan we richting Duitsland met de Spider Murphy Gang en Skandaal im Sperrbezirk? Of blijven we gewoon in eigen land met Philip Robrecht, die een tijdje in Ierland gewoond heeft, maar ik hoorde van iemand dat hij terug is, maar die blijkbaar nog wel regelmatig optreedt. En die optredens zijn altijd fantastisch, hoor ik van jou. Met magie, Philip Robrecht met magie of de Spider Murphy Gang. Maandag was het al vandaag en vandaag is het helemaal beslecht. Natuurlijk, die mooie magie. Daar kunnen we niet aan voorbij gaan. Mooie keuze van jullie. Dankjewel.
2: Het zonnetje in je interieur. Depameubelen. Jouw keuze in wonen. Sint-Niklaas en op Depameubelen.

Wondermooi. Philip Robrechts, magie, dat wil zeggen. Dat skandaal im Sperrbezirk van de Spider-Murphy-gang overgaat naar morgen. Daar kan je morgen opnieuw voor kiezen. En dan heb ik een Spaanstalig dingetje erbij gestoken van de Manhattan Transfer. Ook wel tof. Hier is Randy Van Warmer en Just When I Needed You Most.

0: niet schoon van haar, hè, om weg te gaan als iemand je nodig heeft. Op het hoogtepunt van zijn nood, echt niet schoon.
1: Lekkers met Leen.
0: Maandag heeft chef Timon boterhammetjes voor ons klaargemaakt met als beleg zelfgemaakte kipcurry. Dat is al druk herbeluisterd, heb ik gezien. Dat kan trouwens met alle gesprekjes. Hè. Die kan je opnieuw beluisteren door bij Nostalgie Plus, onze site, te klikken op Lekkers met Leen en Timon. En kan kiezen uit het rijke bestand, ook van verleden jaar nog. Of rechtstreeks naar de app van het Nieuwsblad te gaan, naar Luister. En daar staan alle podcasten van het Nieuwsblad op. En ook Lekkers met Leen en Timon. Zo meteen. Een klassieker met een heerlijke groente van het moment.
1: Al je favoriete stemmen zijn terug bij Nostalgie Plus. Johan Henneman in de ochtend tot 10 uur.
2: Fijn dat je luistert. Dit is de Good Morning Show.
3: Nadine Leen de Marais in Vrouwentongen tot 12 uur.
0: Welkom bij Nostalgie Plus en Vrouwentongen.
3: Michel Follet over de middag met een eigenzinnig 100% Follet.
4: Ik had je nogal wat rariteiten beloofd vandaag.
1: Ook Domi, Sepp, Ambert, Serge en Tony staan opnieuw paraat.
3: En we maken september extra feestelijk met de Big Five.
1: 5 vrijdagen, 5 toplijsten, 5 genres. Met nu vrijdag de Big Five Soul en Disco.
5: Voor een goede nachtrust laat je nu je slaap-DNA meten. Kies met ErgoSleep voor een bedbodem en matras afgestemd op jouw lichaam. ErgoSleep, exclusief bij Sleep Life.
6: Peugeot. Gezien de krimpende aandachtspannen is deze info over de Peugeot Days in korte berichten onderverdeeld.
7: Klaar?
6: Heel september uitzonderlijke kortingen op alle modellen.
7: Ja?
6: Plus de speciale Peugeot Care garantie van 8 jaar.
7: Nog mee?
6: Op alle SUV's een overnamebonus van 7000 euro bovenop de waarde van uw wagen.
7: Gaat het nog?
6: Van 7 tot 19 september open doors bij alle dealers.
7: Kortom?
6: Peugeot Days. Doen. Voorwaarden op Peugeot.be.
7: Dat was alles. Kijk nu maar wat door het raam.
6: Peugeot.
1: Proximus stelt voor het snelste 5G voor je zaak. Wat een verschil.
8: If you got a problem.
9: Ja, ik probeer hier foto's van de werf door te sturen. Maar wel liefst voor dat gebouw af is.
1: Upload ultrasnel met 5G. Nu met 80 gigabyte voor 16 euro per maand, 12 maanden lang. Info op proximus.be/businessmobile. Proximus.
10: Go, go, go naar Impermo. Inspiratie of advies nodig? Kom nu naar een van onze 16 toonzalen.
1: Tegels.
11: Natuursteen.
1: Parket.
11: Impermo.
12: Weet je wat ik het leukste vind aan reizen met Eurostar? Dat je niks zelf hoeft te doen. Niet in de file staan, geen parking zoeken, geen routes berekenen. Gewoon rustig zitten. Ah, zalig.
13: Mevrouw, ja, we zijn aangekomen in Parijs, maar u moet wel zelf uitstappen, hè?
12: Met Eurostar reis je in alle comfort recht het centrum van Parijs, Londen en Amsterdam in.
14: Eurostar. Together we go further.
15: De kinderen komen terug van school met grote honger.
16: Gelukkig zijn er de superhero weken van Lidl. Wat? Met superveel superacties die jouw eerste schoolweken komen redden.
15: Oh.
16: Zoals deze week via de Lidl Plus app 50% korting op 5 botersandwichen, gemengd kaakt,
15: oh,
16: op conferenceperen en op nog zoveel meer.
15: Oh, Lidl, met een held.
16: Lidl, dat kan tellen.
12: Zie het.
15: Groter!
12: Voor uw spaargeld. Want bij KeyTrade Bank verhogen we alweer de rente op een van onze spaarrekeningen. KeyTrade Bank, dat is evident. Info, risico's en voorwaarden op keytradebank.be.

0: Lekkers met Leen.
1: Goedemorgen, Timon.
2: Goedemorgen, ja.
1: Ja,
2: zeer goed.
1: We gaan koken, maar niet te ingewikkeld, want het is nog altijd begin september. September is zo'n maand waar iedereen van hot naar her loopt.
2: Ja.
1: En die boeken moeten nog gekaft worden en er zijn nog bikken te weinig. En die turnpantoffels moeten toch nog vervangen worden. Ja.
2: Dat heb ik allemaal nog niet, hè.
1: Ik geef je nu al stress. Dus we gaan koken. We gaan goed koken, gezellig koken.
2: Ja.
1: Maar niet te ingewikkeld.
2: Nee, en we gaan een gerecht maken dat ik vind, eigenlijk moet je dat in het groot maken. En je kunt dat perfect in portietjes nog invriezen.
1: Ah, oké.
2: Als je zo een keer later, een keer een avond hebt dat je niet veel tijd hebt, dat je kunt uithalen en gewoon terug kunt opwarmen. En dan hebben we weer een topgerecht. En wat ik maak dat altijd groot, is zo'n ovenschotel.
1: Oké.
2: Okay. Ja, en een ovenschotel, je kunt dat ook niet klein maken. Hè.
1: Nee.
2: En ik vind die klassieker nog altijd de lekkerste. Waar dan gewoon puree, gegratineerde bloemkool en veel gehakt. Ik vind in een ovenschotel moet er veel gehakt zitten.
1: En het is de tijd van de bloemkolen. Ze zijn lekker,
2: nu.
1: Ze zijn mooi.
2: Ja, ze zijn zoet, hè.
1: En heerlijke groenten, hè.
2: Ja. Ja. Dus eigenlijk, als basis maakt een goede puree. Ik maak wel enkel mijn puree, dus als ik mijn aardappelen ga koken... Goeie tip trouwens, als ik puree maak, kook ik mijn aardappelen met de schel aan.
1: Ah.
2: Ja, iedereen zit dat te schillen,
1: maar
2: dat is super, dat is één, veel werk.
1: Ja.
2: En eigenlijk is dat veel gemakkelijker als je je water opzet. Je aardappeltjes moet dat wel spoelen en wassen. Hè.
1: Ja.
2: Maar dan met schil meekookt, totdat ze gaar zijn. En als die aardappel gaar is, dan kun je dat pelken daar gewoon zo afhalen.
1: Ja, dat is waar. Ja, ja, ja.
2: Eén, het heeft veel meer smaak.
1: Ah,
2: en
1: ja,
2: twee, het is veel minder werk.
1: Ja, absoluut. Dat ik daar zelf nog niet op gekomen ben, inderdaad. Voilà,
2: en dan voor mijn hoofdschotel ga ik mijn puree wel enkel gaan opwerken met boter.
1: Mag ik nog even iets over de aardappelen vragen? Ook bloemige aardappelen, Frieslanders of zoiets?
2: Ja, het liefst wel. Hè. Ja, de bintjes hebben het moeilijk, hè.
1: Ah,
2: onze Belgische bintjes.
1: Ja.
2: Dus maak niet helemaal altijd een goede kruimige aardappel die goed... Ja, mengt als je een puree wilt maken, wilt geen vaste aardappel.
1: Nee, ik haal die bij mijn boer Leo op de markt, Frieslanders.
2: Ja, dat top.
1: Ja, die zien mij al afkomen van ver.
2: En die
1: vraagt juist hoeveel kilo.
2: Voilà, zie. Maar ik doe er nooit geen melk bij voor mijn ovenschotel. Enkel boter, omdat ik vind dat anders uw ovenschotel te liquide wordt. Als je, dus enkel aardappel, meshen. Genoeg boter bij.
1: Ja.
2: Peper, zout, nootmuskaat. Dat gewoon echt een goede stevige puree. Dat heb ik graag in die ovenschotel.
1: Okay.
2: Dat dan stevige puree is. Dan maak je een mengeling van varken en runs gehakt. Ik bak dat ook al een keer goed aan. En ik zeg dat vaak in recepten. Ik ga er niet te veel gaan. Ik ga er echt een dikke stukje in mijn pan leggen.
1: Ah ja, dikke stukje. Ja.
2: Dat is echt
1: niet
2: zo,
1: helemaal dat fijn.
2: Maar dat je echt schone, dikke, krokante stukken kunt bakken van dat gehakt. En dan bloemkool. Ik zeg altijd eerst in roosjes gaan doen. En een minuut.

0: of 5, 6 in kokend water. En een goede tip daar is een beetje melk bij doen. Klein beetje melk in uw water voor bloemkool te koken. Waarom? Dan blijft dat schoon wit.
1: Ah, echt?
0: Ja, en in uw hoofdschotel maakt dat nu wat minder uit. Mm-hmm. Maar als je zo een keer een witte groente wil maken,
1: doe je
0: een klein schutje melk.
1: Ja.
0: Dan kookt het dat op. Uw bloemkooltjes, 5, 6 minuutjes. En die blijven super wit en gaan schoon gaar zijn. Ja. Ja, en dan klassieke. En dan opbouwen. Hè. Eerst mijn puree. Ik heb graag dat dan mijn gehakt daarin zit. Dat die jus van dat gehakt een beetje in mijn puree. Daar mijn bloemkooltjes die gegaard zijn. En dan maak ik een klassieke kaassaus. Kaassaus op basis van roe. Misschien, hebben we dat al kruidgerecht door de kaassaus moeten maken?
1: We kunnen
0: dat misschien nog wel een keer doen binnenkort.
1: Door. Ja, dat gaan we doen.
0: Dan binnenkort een kruidlijn hoe je kaassaus maakt. Dus kaassaus erover, roe, wat gras op de kaas. En ik doe er een klein beetje paneermeel bij.
1: Dat het korstje...
0: Dat korstje
1: iets...
0: moet daarvoor vechten. Hè.
1: Ja,
0: dat is vroeger met mijn zus. Ik vechtte voor de korstje.
1: Ja, ja.
0: En dan afbakken in de oven. Ik zeg, ik durf dat wel dan in porties in vriezen. Omdat als ik
1: en
0: zo'n
1: die bloemkool
0: keer...
1: wordt niet te waterig? Of...
0: Nee, dat valt ik goed mee. Maar je moet zorgen dat je puree niet te waterig is. Ja. En je bloemkool echt nog... beetgaar is als je hem kookt.
1: Ja, en als je dat doet, dan ga je zo blij zijn de volgende keer als je geen tijd hebt om te koken,
0: dat
1: je gewoon je vriezer moet opentrekken.
0: En vers.
1: En daar dat lekker ding uithaalt. Voilà. Dankjewel, tot morgen.
0: Ja, tot morgen.

0: Met mobiel plus thuisinternet van Mobile Vikings heeft Tony alles wat hem nodig heeft voor maar 47 euro per maand. Zo kan hij probleemloos oneindig veel streamen.
1: Echt zalig, ze al die films en series bingen.
0: Hoe praat jij nu?
1: Ah, om nog meer te kunnen streamen speel ik alles af op anderhalve snelheid. En sinds een paar weken praat ik dus ook zo.
0: En vind je vrouw dat niet lastig?
1: Ja, die zei dat ik sowieso al anderhalf keer sneller was dan de meeste mannen.
2: Mobile Vikings.
0: Play it smart.
3: Vul je voorraad wasmiddel makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals bijvoorbeeld Coloreus. 100 wasbeurten voor maar 12 cent per wasbeurt. Score alle aanvuldeals bij Bol.
4: Kent je dat gevoel wanneer je in een auto stapt en alles klopt? Het design, het comfort, de technologie?
5: Ja, dat had ik precies toen ik de Nissan SUV's ging testen. En wist je dat Nissan tot 10 jaar garantie biedt?
4: Tot 10 jaar?
5: Ja, en nu in september tijdens de Nissan Days zijn er aanbiedingen die je echt niet mag missen.
4: Hé, maar nu heb je echt mijn aandacht.
5: Profiteer tijdens de Nissan Days van de Nissan Qashqai vanaf 25.990 euro. Ontdek ook onze uitzonderlijke aanbiedingen op het volledige SUV-gamma bij uw Nissan concessiehouder. Info en voorwaarden op nissan.be.
6: Tot en met 18 oktober bij Yuzu min 15% tijdens het eerste jaar op je nieuwe woningverzekering. Scherpe prijs, strafverzekerd. Woningverzekering aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.
7: Ga voor onze smakelijke promo. Nu bij Colruyt. 43% korting op 1,5 kilo varkens kalfsgehakt.
8: 43% op gehakt? Zeg kindjes, gaan we balletjes rollen?
7: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.
9: Beleef de herfst bij Centerparks. Volg je innerlijke kleurige herfstlandschapontdekker. Blijf dicht bij de spelletjesfreak in jezelf die zo graag medespelers uitdaagt. Oh ja, en vergeet de vogelspotter in jou niet. Want zowel je innerlijke binnen- als buitenliefhebber zijn hier. Boek nu je herfstverblijf op centerparks.be.
10: Notities maken in het nieuwe schooljaar? Let's go! Het is back to school bij Mediamarkt. Nu de Lenovo 11-inch ID-Tab tablet met folio cover en pen voor 239 euro. Vandaag besteld, morgen in huis. Mediamarkt.
3: Vul je voorraad wasmiddel makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals bijvoorbeeld Robijn. 120 capsules voor maar 25 cent per wasbeurt. Score alle aanvuldeals bij Bol.
11: We gaan zo meteen een dutje doen. Wat zeg ik? We gaan samen een dutje doen. Dat klinkt niet slecht, vind ik. Samen met Labelle. Your golden years. Nostalgie. Het is 11 uur, we krijgen het nieuws van Bart van Langenhoven. Goedemiddag.
12: Goedemorgen. In Brussel is iemand gestorven bij een brand in een appartementsgebouw aan de Louisa-laan. Het vuur brak uit rond 5:30 in een flat op de 7e verdieping. Hulpdiensten konden de meeste inwoners wel in veiligheid brengen, maar het appartement zelf is onbewoonbaar en er viel dus een dode. Het is niet duidelijk wat de brand veroorzaakte. Het parket onderzoekt dat nu in Brussel. Door de hevigheid reden er vanmorgen ook een tijdje geen trams in onze hoofdstad. Er stond het voorbije jaar elke werkdag gedurende 1 uur gemiddeld 875 kilometer file. Daarmee moesten chauffeurs iets minder lang aanschuiven dan tijdens de absolute filepiek in februari vorig jaar. Toen mat het verkeerscentrum gemiddeld 980 kilometer file in 1 uur. De meeste en langste files, geen verrassing, staan uiteraard in Antwerpen en Brussel. En dan nog tennis. De Spanjaard Carlos Alcaraz zal zijn titel niet verlengen op de US Open in New York, het vierde en laatste Grand Slam toernooi van het jaar. De Spaanse titelverdediger en tweede reekshoofd verloor in de kwartfinales in een vijfzetter van de Amerikaan Ben Shelton, nummer 10 van de wereld. Alcaraz won de US Open 2 keer dus, vorig jaar en in 2022. Hij maakte in New York zijn comeback na een peesontsteking aan zijn rechterpols, waardoor Alcaraz 4 maanden niet kon tennissen. Deze namiddag wisselend bewolkt met vooral in de Ardennen kans op een bui, maximaal tot 20 graden. Vanavond brede opklaringen en droog. Ook morgen klaart het overal op. In de namiddag wat meer bewolking bij zo'n 21 graden. Ook vrijdag bewolkt met soms lichte regen en opnieuw 21 graden. Zaterdag dan vrij zonnig. Zondag kans op wat regen. Weekend maximaal rond 23 graden.
11: Op de E17 Kortrijk-Gent is er een probleem. Daar verlies je 25 minuten van Deinze tot Zwijnaarden. Daar is een ongeval gebeurd met een vrachtwagen. En op de R1 Antwerpen-Nederland 10 minuten van Sint-Anna-Linkeroever tot Antwerpen-West. Ook op de N16 Willebroek-Sint-Niklaas verlies je 10 minuten van Breendonk tot Puurs. Daar is ook een ongeval gebeurd.
13: Tongen met Leen de Marie.

soir, ce soir, zo'n klein ochtendtutje rond dit uur of vlak na het eten kan zo'n deugd doen, hè. Morgen worden in de app van het Nieuwsblad de folderaanbiedingen onder de loep genomen door foldervreter Chris. Maar straks al in primeur hier in Vrouwentongen hebben we het over kippetjes en potten hebben.

0: Monday, Monday past ook op Wednesday, Wednesday, de mama's en de papa's.
1: Foldervreter Chris.
0: Dag Chris, een goeiemorgen.
2: Goeiemorgen Leen.
0: Alles in orde?
2: Zeker, zeker. Alles goed.
0: Ik heb een dikke valling, jij nog niet?
2: Oei, nee, ik heb er al een gehad. Maar dat is voorlopig weg.
0: Ja, oké. Okay. Ieder zijn valling, hey. Najaar. Ja. Ja. Wat zeggen de folders? Ik heb al een beetje geteased naar kippetjes en potten.
2: Ja, vorige week hebben we een beetje gelachen met Albert Heijn, maar deze week hebben ze echt wel iets strafs.
0: Ah, oké. Okay. Ja. Goed.
2: Een gebakken braadkip.
0: Ja.
2: Zo in een microgolfschaaltje met jus erbij voor €4,99.
0: En is die nog een beetje warm?
2: Nee, moet die nog in de microgolf steken.
0: Ja, okay.
2: Dus die is klaar.
0: Ja.
2: Kant en klaar.
0: €4,99, ja. Zeg.
2: En dat is €4,54 per kilo. En als ik dan een keer kijk hoeveel dat een verse braadkip kost die je nog moet bakken, dan is dat €4,29 per kilo. Dus 25 cent verschil.
0: Ja. En je moet niet meer bakken.
2: Daar kun je thuis niet aan beginnen. Nee. Ik heb dat uitgerekend, zo ben ik. Als je een uur je oven wil laten draaien...
0: Amai, kunt je dat uitrekenen?
2: Ja, dat kan. Dan kost dat 38 cent. Dus dat lukt al niet.
0: Ah, nee,
2: want... Ja,
0: en de arbeidstijd?
2: Enfin, voilà. En een beetje vetstof en kruiden. Dus ja...
0: Nee.
2: Goedkoper dan thuis, het kan.
0: Nee, en ik heb het er met Timon ook al een paar keer over gehad. Dat zo'n gebraden kiksje van ergens, dat anders smaakt dan een gebraden kiksje.
2: Ja, je kunt dat thuis kunnen dan niet. Ik weet niet hoe dat hij dat doet.
0: Nee.
2: Maar dat is wel lekker, hè?
0: Ja, zeker.
2: Oh, zeker dat kroetje zoet. Oh.
0: Ja, dus een gebraden kiksje. En ga dan eens naar onze site om dat receptje voor kipcurry van Timon. Maandag heeft hij een zelfgemaakte kipcurry met overschotjes van kip, hè?
2: Oh, we eten vaak de zondagkip, dus de maandagkip.
0: Ja, boterham, om dat tussen boterhamjes te doen.
2: Lekker.
0: Ja, heerlijk. Bij Albert Heijn.
2: Ja,
0: goeie punten voor Albert Heijn. Zeer goed.
2: Geen zweepje deze week voor Albert Heijn.
0: Ik sta niet klaar, hè. Mijn zweepjes staan niet klaar. Hè.
2: En dan hebben we nog een gietijzeren pot. Je hebt zo...
0: Ik kook daar graag in.
2: Ja, maar dat kost geld, hè?
0: Ja, dat kost geld.
2: Dus we hebben, denk ik, een half jaar geleden met Stijn Bouwens van de Kruidenmolen, daar hebben we een keer een test gedaan. Die heeft zo maandenlang Le Creuset en Staub getest, maar ook de goedkope. En die een van de Lidl, een sauteuze van €19,99, die was goed.
0: Ah,
2: dus
0: echt?
2: Dat was beste, ja, de winnaar prijskwaliteit. En nu staat hij ook nog in reclame. €14,99. Een goede pot.
0: En dat is een goede pot volgens hem.
2: Dat is een goede pot, ja.
0: Maar.
2: Le Creuset is natuurlijk... Ja, dat
0: is dat nog beter dan?
2: Dat gaat mee totdat je dood bent. Hè.
0: Ja.
2: Maar dat kost €200.
0: Ja,
2: dat is een dikkere laag.
0: Ja. Ik heb er zo wel een paar zo.
2: Maar
0: Le Creuset. Ja, ik spaar daar bijna voor.
2: Ah, voilà.
0: Dat is als ik mijn eigen een cadeautje wil doen.
2: Dan
0: kijk ik zo in de dingen van Le Creuset. Verdien ik het of niet?
2: Oh, zo die kleintjes zijn ook mooi. Hè?
0: Alles. Ik heb zo een roze, zo een soort sauteuze, maar met twee oren aan.
2: Ja.
0: In het roze. Die hebben ook zo'n toffe kleuren.
2: Ja, bij de Lidl is het wit of groen of zo, maar het is geen geld.
0: Ja, het is geen geld. Hoeveel?
2: €14,99 voor zo'n sauteuze. Dat is zo'n beetje een lager model.
0: Ja, zeker.
2: Ja. Ik krijg honger.
0: En ook tof om als cadeautje te geven.
2: Ja,
0: dus als je een cadeautje ergens moet geven aan iemand binnenkort. Ga naar de Lidl.
2: Ja.
0: Ik koop daar een gietijzer sauteuze. Altijd goed.
2: Ja, en zeg dat die van het nieuwsblad zeggen dat het een goeie is.
0: Voilà, als Chris het gezegd heeft, hè, dan is het
2: dan
0: zo.
2: Dan is het zo.
0: Allemaal na te lezen in de app van het nieuwsblad vanaf morgen. Tot volgende week.
2: Tot volgende week.

0: aan het lachen zijn, aan het giechelen zijn van de genot van al deze fijne muziek. We kunnen nog even doorgaan met James Lloyd zometeen.
1: Weet je wat ik mis na de vakantie?
2: De zon?
1: Nee.
2: Het strand?
1: Nee, het comfort.
2: Dat komt goed uit. Profiteer met Citroën van een heel comfortabele septemberstart. Met uitzonderlijke condities en een interessante voorwaardelijke overnamebonus op het hele gamma. En van de speciale Citroën Care Garantie tot 8 jaar. Vertrek al met een Citroën C3 vanaf €15.290. Overnamebonus van €1.250 inbegrepen. Open deurdagen van 7 tot 19 september.
1: Citroën.
2: Info en voorwaarden op citroën.be.
1: Bebat. Zeg, is de milieubijdrage voor je thuisbatterij betaald? Zodat die klaar is om binnen enkele jaren opgehaald te worden en jij extra kosten bespaart.
3: Oh.
1: Geen paniek. Check gewoon of je thuisbatterij recyclaar is.
3: Check.
1: Gebruik onze handige tool op recyclaar.be. Bebat. Samen recycleren, beter voor ons allemaal.
4: Dom, vier chefs van Jam, we zijn weer.
5: Ja, het is voor het spotje voor de radio, hè, jongen. Hè. Maar omdat hier een keer met de shit voice over doen.
6: Tom de Grote en Dominique Persode dus. Op culinair avontuur naar Zweden.
5: De Brusse invasie.
4: Amai, zeg, kijk, we zijn er binnen.
6: Waar ze hun grote open vuurheld Niklas Ekstedt zullen ontmoeten.
4: Oh. Niklas, daar, joh.
6: De open vuur roadtrip naar Zweden. Nieuw en nu te bekijken met ondertiteling op je favoriete Jam-kanaal.
4: Wat toch echt proberen een douche te pauwen hier, het was.
7: Vrouwentongen met Linda.

Iedere talkshow-host die haar te gast krijgt, Carly Simon, heeft maar één vraag. Over wie gaat het nummer Yours So Vain? In haar memoires heeft ze ooit verteld dat het over drie verschillende mannen gaat. Het tweede couplet gaat over Warren Beatty, maar die is zo ijdel om te denken dat het hele nummer over hem gaat. Niet zo. En een van de twee andere mannen zou Mick Jagger kunnen zijn, maar ook James Taylor, zei allemaal Carly Simon. Dus kandidaten genoeg. Zometeen is er James Lloyd met Keep On Smiling na Arthur Conley. Met een ode aan die soul music.

0: lachen tot achter je oren met James Lloyd. Het is niet moeilijk. Op de E17 Kortrijk-Gent verlies je kwartier van Deinzen tot Zwijnaarde. Er is een ongeval gebeurd met een vrachtwagen. En op de N16 Willebroek-Sint-Niklaas ook 10 minuten verlies van Breendonk tot in Puurs.
1: Vrouwentongen met Leen

Een hele dag disco en soul, daar moet je vrijdag voorbij Nostalgie Plus zijn met deze The Night People. En again, we weet, want Tony die is zich stilletjes aan mentaal aan het voorbereiden om een marathon te doen van 10 uur, de 100 beste disco en soul platen met deze er misschien wel in. Of voor Louisa mag dat Sweet Soul Music van Arthur Conley zijn. Mijn nummer 1 stuurde ze mij in een berichtje. Ga vooral naar onze site. Bekijk daar eens waarop je allemaal kan stemmen. Of zoek jouw favorieten en je vindt hem waarschijnlijk wel. Stem erop en dan hebben wij vrijdag de mooiste 100 lijst, de mooiste, beste en meest populaire disco- en soulplaten die jij wil kiezen. De 100 beste. Vanaf 10 uur begint Tony eraan. En deze hier, dat is er één voor de week nadien. Daar begin ik om 10 uur aan de Big Five. Franstalig, waar deze Dave hopelijk niet zal ontbreken.

0: de tofste Franse liedjes, vind ik. Zal zeker niet ontbreken als jij hem erin stemt. Du côté de chez Swan Dave. En dan hoor je hem volgende week vrijdag in de Big Five Franstalig.
1: Zet uw twijfel om in durf en ga van ja maar ja naar ja. Met een persoonlijke lening op afbetaling van Europabank. De bank die durft. Let op, geld lenen kost ook geld.
2: Ramen, deuren, verandas.
3: Reinaars Aluminium.
4: Grote glaspartijen, slanke profielen en optimale isolatie. Vind je vakman op reinaars.be.
5: Schone vaat voor een mooi prijsje? Ga snel naar Kruidvat. Nu, Dreft vaatwascapsules Platinum Gigapak voor maar €39,99.
6: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
7: Oké, kop. Je stapt over op een hybride. Munt, je stapt ook over op een hybride. Bij Toyota stap je van een benzine over op een hybride voor maar €1 extra. Geniet ervan tot eind september. Aanbod geldig op bepaalde modellen. Meer info op toyota.be.
8: Amazon presenteert Erik's Hardcore Wandeltrip. Voordat hij de steile Alpenpaden opging, bereidde Erik zich goed voor op amazon.com.be. Hij vond stevige wandelschoenen, een rugzak met ruimte voor tent en slaapzak, een waterdichte broek, een kampeerkookstel, een waterzuiveringsset, proteïnerepen, een zonnehoedje, zonnecrème, klimtouwen, kompas, walkie-talkies, een opblaasbaar paddleboard en een reddingsvest. Rustig aan, Erik. Het is 5 kilometer wandelen met je mama. Vind wat je nodig hebt op amazon.com.be.
9: Heb jij renovatieplannen? Go, go, go naar Impermo. Laat je adviseren in onze toonzalen en schrijf je in voor één van onze gratis renovatieworkshops. Kijk op impermo.be.
10: Tegels, natuursteen, parket, Impermo.
9: Go, go, go voor onze vinyltegel met handig kliksysteem aan €19,99 per vierkante meter.
11: Generatie Plantrekkers kiest wat ze nodig heeft. Bij Base heb je al internet vanaf €29 per maand. Heb je sneller internet nodig? Dan is er nu ook Unlimited Plus. Dat is nog sneller, onbeperkt internet. Info en voorwaarden op base.be. Base. Based on you.
12: Ook tijdens het wijnfestival bij Carrefour neemt de prijsbijter een hap uit de prijzen. Ontdek meer dan 30 wijnen aan 1 plus 1 gratis. Zoals onze Bordeaux Château Franc Couplet. In jouw Carrefour, ook open op zondag. Carrefour, alcoholmisbruik schaadt de gezondheid.
13: Zeg Donald, een Dovi-keuken, is dat wel voor iedereen?
14: Natuurlijk, we leveren topkwaliteit. En de prijs is zeker niet meer dan elders.
13: Hoe komt dat?
14: Keukens gemaakt tot op de millimeter. Afgewerkt langs buiten en binnen met laminaat. En we maken alles zelf, zonder tussenpersonen. Rechtstreeks bij de klant. Zo hebben we de beste prijskwaliteit.
15: Bestel nu en krijg 20% korting op kasten, werkbladen en toestellen.
14: Wij maken uw keuken in België.

Ondertussen krijg ik hier tussen de soep en de patatjes door de groetjes van Philippe en Simon, die in het Spaanse Cambrils zitten. Ach, dat doet een belletje rinkelen. Ik denk dat ik daar met mijn ouders geweest ben in de jaren 60, waar er waarschijnlijk nog niks was.

0: via het WhatsAppjes krijg ik hier allerlei berichtjes van waarvoor jullie gaan stemmen in de Big Five Soul en Disco van vrijdag. Mag natuurlijk, maar doe dat vooral via onze site. Dat wil zeggen dat morgen de laatste vrouwentong is met chef Timon, die, ik weet dat nu al, heeft me dat daar juist ingefluisterd, een hartige versie van iets zoets gaat maken. Dat is voor morgen rond 11:15. Domi zat hier daar net al een beetje te keuvelen bij mij. Straks tussen 1 en 4 bezet hij hier de studio met de beste muziek natuurlijk. En de beste muziekverhalen, die krijgen we ook van Michel, zoals wij elke dag gewoon zijn, tussen 12 en 1 in 100% vol. Hè?
1: Prettige middag, of is het nog altijd prettige morgen? Zit zo in een plooi, hè? Ik breng een crooner mee uit Canada, want hij is jarig. Michael Bublé wordt vandaag 51.

Ik zou hem al helemaal willen laten horen, want je mag het gerust weten. Ik ben super, super, super fan van Michael Bublé. En hier zingt hij een nummer van The Drifters, maar hij maakt elk nummer beter en mooier. Man heeft niet veel nodig, zijn présence en zijn stem en een goed repertoire. Ik weet het, deze muziek van deze eeuw. En dat spelen we normaal niet bij Nostalgie Plus, maar je m'en fous. Dit klinkt toch alsof het tijdloos is en dat zal het ook altijd blijven. Michael Bublé, Some Kind of Wonderful, straks in 100% volledig.

0: Renoveren doe je het liefst vol vertrouwen.
1: Daarom is Rijnaars Aluminium de perfecte investering voor jouw woning.
0: Onze ramen, deuren en veranda's gaan een leven lang mee en vragen weinig onderhoud.
1: Ze bieden grote glaspartijen, slanke profielen en optimale isolatie voor maximaal wooncomfort.
0: En ze passen perfect bij elke stijl, van landelijk tot modern.
1: Ontdek alle voordelen van renoveren met Rijnaars Aluminium.
0: Ramen, deuren, veranda's? Rijnaars
1: Aluminium. Vind je vakman op Rijnaars.be.
2: Kia verwelkomt je tijdens de Inspiration Days. Het moment om je te laten inspireren zonder compromissen.
3: Ah, dat kan.
2: Ja, ja. Zo is er onze Sportage SUV. Als hybride of benzine.
3: Oh, zalig, want ik ben nog niet zo zeker van elektrisch.
2: Maar uitgerust met de allernieuwste technologie. En een voordeel tot wel €9.100 tijdens de Inspiration Days. Kom al onze modellen en aanbiedingen ontdekken van 9 tot 16 september bij je Kia-verdeler.
4: Kia. Movement that inspires.
2: Voorwaarden op kia.be.
5: DSM. Het is back to cook bij DSM Keukens. Bij aankoop van je nieuwe keuken krijg je nu een gratis keramisch werkblad en een koekerkraan.
6: DSM Keukens.
5: Maak een afspraak op dsmkeukens.be.
7: Tada! Het exclusieve Studio 100 stickerboek nu bij jou oké. Want bij elke €15 krijg je een pakje stickers. Zelfs op zondag verzamel ze allemaal. Oké, makkelijk mag. Voorwaarden in de winkel.
8: Een mooie, stijlvolle en energiebesparende woonkameruitbreiding of veranda, nieuwe ramen of deuren. Bruinzeels Vochten zet de deuren open op zaterdag 12 en zondag 13 september. Ontdek meer dan 40 jaar vakmanschap en kom eens

0: Ontdek onze realisaties op bruvo.be.
1: Vandaag kon niet beter beginnen. 1 minuut voor je wekker afging, was je al wakker.
2: Oh, dat is goed.
1: De temperatuur van het douchewater was perfect.
2: Oh, dat is goed.
1: En je had eindelijk eens tijd om te ontbijten.
2: Dat was goed.
1: Dus vol energie neem je de auto naar het werk om te vragen, nee te eisen, voor een fameuze loonsverhoging.
3: Oei. Dat is niet goed.
4: Dringend een nieuwe auto nodig? Vind snel jouw droomauto op autoscout24.be. Met meer dan 100.000 direct beschikbare auto's.
5: Een half minuutje voor 12 uur. Maar dan krijgt Bart van Langhoven zo dadelijk meer tijd voor het nieuws. Your golden years. Nostalgie plus. Als er natuurlijk genoeg nieuws is. Dat is maar de vraag. Dag Bart.
6: Een goeiemiddag. Noorwegen neemt afscheid van zijn geliefde koning Harald. Die stierf 2 weken geleden en zat 35 jaar op de troon. Harald was 89 en de oudste regerende vorst van Europa. Begrafenisstoet vertrekt rond deze tijd vanuit het Koninklijk Paleis in Oslo naar de belangrijkste kathedraal van de Noorse hoofdstad. Duizenden Nooren en honderden belangrijke binnen- en buitenlandse gasten worden verwacht. Onder wie ook koning Philip en koningin Mathilde. De Noorse politie noemt het een van de grootste veiligheidsoperaties ooit. In Groot-Brittannië verloopt het vliegverkeer opnieuw normaal na een grote storing gisteren en afgelopen nacht. Toen moesten luchthavens zo'n 2000 vluchten annuleren en tienduizenden passagiers moesten noodgedwongen overnachten of gingen op hotel. Britse luchtverkeersleiding sluit een cyberaanval uit als oorzaak van de problemen. Reizigers in Groot-Brittannië moeten vandaag wel nog rekening houden met vertragingen. Minister van Overheidsbedrijven, Vanessa Mats, wil een 30-tal postkantoren sluiten, zo'n 20 daarvan in Vlaanderen, vooral dan in Antwerpen en Vlaams-Brabant, de rest in Wallonië. Het gaat om gemeenten met minder dan 16.000 inwoners, staat in haar nieuw plan dat de ministerraad overmorgen bespreekt. Op die manier wil minister Mats per jaar 50 miljoen euro besparen bij Bpost. Vooral de rustige en afgelegen postkantoren dreigen te verdwijnen, waar minder klanten passeren en de postbedienden vooral pakjes verwerken. Een eerste klasse voetbalclub Antwerp moet een nieuwe technische directeur zoeken, want de Nederlander Mark Overmars die stopt ermee. Hij schrijft dat in een open brief. Overmars sukkelt serieus met zijn gezondheid nadat hij 4 jaar geleden een hartaanval kreeg. Overmars behaalde als technisch directeur met Antwerp onder meer de kampioenstitel en de beker in 2023. Op 20 september neemt hij afscheid van de supporters in de wedstrijd tegen Union. Deze namiddag wisselend bewolkt met vooral in de Ardennen kans op een bui, maximaal tot 20 graden. Vanavond brede opklaringen en droog. Ook morgen klaart het overal op. In de namiddag meer bewolking bij zo'n 21 graden. Ook vrijdag bewolkt met soms lichte regen en opnieuw die 21 graden. Zaterdag vrij zonnig, zondag kans op wat regen. Weekend maximaal rond 23 graden.
5: Dankjewel Bart. Een paar heikele punten in het verkeer. Op de Brusselse binnenring verlies je 16 minuten van Wezenbeek op hem tot het Leonardkruispunt. Willebroek, Sint-Niklaas, dat is de N16, verlies je 12 minuten van Breendonk tot Puurs. Dat is een beetje ongewoon. Op de A12, Boom, Antwerpen nog 9 minuten van Aartselaar tot Kleidalaan, Kontigste Steenweg. En op de E17, Kortrijk-Gent, 8 minuten van De Pinte tot Zwijnaarde. Verder hooguit nog 5 minuten file.
7: Follet.
8: Met Michel Follet.

Ja, ja, ieder zijn smaak. She likes sweets. En ook al bleven de heren van T-Set ontkennen dat het over wiet ging, ze zongen wel They are easy to grow. Makkelijk om te groeien. Banvloek in Amerika, waar T-Set een top 5 hit had gescoord met My Bellamy. Vandaag, 9 september, is het de sterfdag van zanger Peter Tatero, zo heette die. Hij overleed in 2002 op amper 55 jaar en hij was ook gemeenteraadslid in zijn geboortestad, heel mooie stad trouwens, Delft. Je zal maar Tatero heten. Het is een zeldzame Nederlandse achternaam die afstamt van de vroegere plaatsnaam Tetterode. Och ja, Follet betekent naar het schijnt stoute dwerg, dus het kan nog erger. Welkom, je hoort voor 1 uur Rock Voici, de Eurythmics, Michael Bublé en Wiltura en vele anderen. Eerst Peter Kent met Stop and Go, dat is niet iemand aanmoedigen, maar ontmoedigen. Stop en maak dat je wegkomt.

0: De zomer van 1981. Een jaar na zijn It's a Real Good Feeling, zijn bekendste Peter Kent. Ik weet niet of dat in aanmerking komt voor de disco top 100 van vrijdag. Niet echt disco. Peter Kent, hij was vorige zondag jarig, werd 78 jaar en die geblondeerde lok, een beetje zijn handelsmerk, heeft hij nog altijd. 9 september vandaag, het is internationale teddyberendag. Dat staat voor warmte en troost, want ja, de teddybeer is de meest geliefde knuffel ter wereld. Voor kinderen is een teddybeer vaak het eerste vriendje dat overal mee naartoe gaat. Elvis wist waarover hij zong in 1957.
1: 100% rock and roll.

Elvis, voor één keer van Zagemeel, Let Me Be Your Teddy Bear. Bonnie Tyler, ze overleed op 8 juli, maar haar begrafenis was pas op 17 augustus. Ging opvallend veel tijd overheen. Wel een indrukwekkende gebeurtenis. Je kan er beelden van terugvinden op YouTube. Hier zwingt ze er nog een keer op los met haar Shakin' Stevens. Yeah.

Shaky en Bunny. Iedereen was het erover eens dat dit een perfecte tandem was. Ze komen overigens allebei uit Wales, want Shaky Stevens is alive and kicking. Jammer genoeg, Bonnie Tyler niet meer jarig vandaag. Michael Bublé, ik ben een grote fan. En hier een voortreffelijke cover van een nummer van de Drifters van 61. Michael Bublé. Oh,

0: Gouden stem, mooie présence, klasse zonder capsones. Michael Bublé in 2009. Ik denk dat hij 51 wordt. Zometeen de Hollies.
1: Peugeot Days, dat is de hele maand september uitzonderlijke kortingen op alle modellen. De speciale Peugeot Care garantie van 8 jaar en op SUV's een overnamebonus van 7000 euro bovenop de waarde van uw wagen. Voorwaarden op Peugeot.be.
2: Peugeot. Ah, zalig.
3: Breng de zon in huis met de stijlvolle leefveranda's van All Seasons. All Seasons Veranda's ontwerpt en realiseert van pastorie tot strak design. Tover met licht in uw veranda of leefruimte en geniet het hele jaar door van de lente in huis.
4: Bezoek ons bij de opening van onze nieuwe toonzaal aan de Steenhovenstraat in Malle van 11 tot en met 13 september.
3: Kijk voor alle info op allseasonsverandas.be. Bij All Seasons schijnt altijd de zon.
5: Dag meneer Robert, vertel eens, is deze ketting nog iets waard?
6: Zeker, kijk maar eens mee op het scherm. Dit is 18 karat.
5: Echt? En dat ligt al 20 jaar in mijn schuif.
6: Och, maar die uitspraak hoor ik elke dag, mevrouw.
5: En ik heb thuis nog goud liggen en zilver. Kan dat ook?
6: Ja hoor, zilver kopen wij in, of het nu bestekken zijn, juwelen of zilveren munten.
7: Vragen over goud en zilver? Bel 03-226-93-93. Of maak een afspraak via robertdenexpert.be.
8: 100% volle.

The Hollies in 75 met een prachtige ballade geleend van Bruce Springsteen, die toen nog maar net doorbrak. The Hollies, misschien gelezen in de krant, ze houden ermee op na 63 jaar van toeren en optreden. Benieuwd wat die in hun oude dag gaan doen. Nog oudere dag, zeg maar. Ze kennen alleen maar muziek, vrees ik. Na Sandy, Hélène, ook voisine.

0: De single die Canadees rock voisin openbaarde aan een groot publiek. Hij nam het op in het Engels en het Frans. Maar de Franse versie heeft een voetje voor na Sandy en Hélène Tracy. En daarmee wordt het weer wat vrolijker, want we zijn aan het indommelen op het middaguur. Kan niet, de Cufflinks.
1: 100% onbezorgd.

The Cufflinks en Tracy hit in 69, top 10 in Amerika, top 5 in Engeland, zelfs nummer 1 in Canada. En wie zingt op het volgende nummer mee? Tracy. En Tracy Young, een heerlijk liedje van The Style Council, groep die Paul Weller na de Jam and Hunt boven het hoofd hield. Dit is Boy Who Cried Wolf.

Wat blijft dit goed, hè? The Style Council en Boy Who Cried Wolf in 1985. Over één maand verschijnt een boek, 100% Follet, met Nostalgie Plus. Dit nummer bejubel ik er natuurlijk in. Het boek is, zoals het programma, hier en daar eigenzinnig. Inchecken voor deze Vlaamse superhit van 1970. Wiltura.

0: Dura en zijn airhostess. Was het Sandy, Tracy of Helene? Zometeen Frankie Miller.
1: Al je favoriete stemmen zijn terug bij Nostalgie Plus. Johan Henneman in de ochtend tot 10 uur.
2: Fijn dat je luistert. Dit is de Good Morning Show.
3: Nadine Leen de Marais in Vrouwentongen tot 12 uur.
4: Welkom bij Nostalgie Plus
5: en Vrouwentongen.
3: Michel Follet over de middag met een eigenzinnig 100% Follet.
0: Ik had je nogal wat rariteit beloofd vandaag.
1: Ook Domi, Sepp, Anne, Bert, Serge en Tony staan opnieuw paraat.
3: En we maken september extra feestelijk met de Big Five.
1: 5 vrijdagen, 5 toplijsten, 5 genres. Met nu vrijdag de Big Five Soul & Disco.
6: 12 dagen, 3 sterke argumenten, 1 keuze, Opel. Een voorwaardelijke overnamebonus tot 5000 euro. Tot 8 jaar speciale garantie en 2 jaar gratis onderhoud. 3 sterke argumenten om van deze uitzonderlijke aanbieding te profiteren. Het Opel Big Event. Van 7 tot 19 september met exclusieve aanbiedingen op het hele Opel gamma, inclusief de nieuwe Opel Astra. Ga snel langs bij je Opel verkooppunt voor het te laat is. Voorwaarden op opel.be.
7: Zie het! Grazer! Voor uw spaargeld. Want bij KeyTrade Bank verhogen we alweer de rente op een van onze spaarrekeningen. KeyTrade Bank, dat is evident. Info, risico's en voorwaarden op keytradebank.be. Leontis.
8: Heb ik een vergunning nodig voor mijn zaak?
9: Ik gun je zeker een eigen zaak.
10: Liever mensentaal? Leontis helpt je gerust starten met ondernemen.
11: Ga voor onze smeuïge promo. Nu bij Colruyt. 3 has avocado's voor 3 euro.
12: 3 avocado's voor 3 euro? Dat wordt lekker veel guacamole dippen.
11: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.
1: 100% volledig.

Een meezinger, maar met karakter, van Frankie Miller. De Schot heeft overigens de nodige bewonderaars onder zijn collega's. Niet de minste Rod Stewart en Elton John. En je kent het misschien ook als Willem. De oer-Hollandse versie gezongen door Willem Duin. Alias Mout van het duo Mout en McNeil. Dat was niet zo'n hecht duo. Deze twee wel. Eurythmics.

0: van Eurythmics die je zelden of nooit meer hoort. Het mooie The Miracle of Love. Je moet er niet voor naar Lourdes. Dus het gebeurt elke dag. Soms dichterbij dan je denkt. Vraag maar aan Paul en Paula.
1: 100% romantisch. Hey.

Geweldige plakker. Op elke jukebox in 64. Paul heette Ray, Paula, officieel Jill. Maar Paul en Paula klonk beter. Het was geen koppel, ook al gaven ze die indruk. Nog eentje jarig, Hugh Grant. Maar die kan niet zingen. Dus maak ik een wat gekke bocht, herinner Love Actually, waarin hij als prime minister in een onvergetelijke scène even het protocol vergeet en zijn danskunsten demonstreert op dit nummer van The Pointer Sisters.

lijflied van Hugh Grant in de fantastische film Love Actually, The Pointer Sisters. En Hugh wordt vandaag 66. Ook idolen worden ouder. Zijn 5 kinderen zullen zijn verjaardag zeker niet vergeten. Billy Preston, die zou vandaag 80 geworden zijn. Hij overleed precies 20 jaar geleden op 59 jaar, veel te jong. De verborgen Beatle, Will It Go Round in Circles? Daarmee rond ik vandaag af. Dank aan technicus Sen de Papen. Veel plezier met Domi, Seb en...

0: Goede nachtrust. Laat je nu je slaap-DNA meten. Kies met ErgoSleep voor een bedbodem en matras afgestemd op jouw lichaam. ErgoSleep. Exclusief bij Sleep Life.
1: Europa Bank. Droomt u van een expeditie naar de Himalaya?
2: Wauw, ja!
3: Maar ja...
1: 365 dagen wellness in uw eigen spa.
4: Ja! Maar ja...
1: Een nieuwe haardos transplanteren die schreeuwt, oh la la.
4: Ja!
3: Maar ja...
1: Ga van ja maar ja naar ja. En zet uw twijfel om in durf met een persoonlijke lening op afbetaling van Europa Bank. Europa Bank, de bank die durft. Let op, geld lenen kost ook geld.
5: De brandstofprijzen schommelen continu, maar niet je budget. Bij Renault vind je vandaag verschillende manieren om zuinig te rijden. Ontdek 100% elektrisch rijden met Renault E-Tech Electric en geniet van een rijbereik tot 625 kilometer. Of kies voor Renault Full Hybrid E-Tech zonder opladen en bespaar tot 40% brandstof. In september uitzonderlijke condities op het hele gamma. Open deur weekend op 12 en 13 september. Info op Renault.be.
6: Renault. Proximus stelt voor het snelste 5G voor je zaak. Wat een verschil. If you got a
7: problem. Ja, ik probeer hier foto's van de werf door te sturen. Maar wel liefst voor dat gebouw af is.
6: Upload ultrasnel met 5G. Nu met 80 gigabyte voor 16 euro per maand, 12 maanden lang. Info op proximus.be/businessmobile. Proximus.
8: Bij Luminus krijg je een heldere blik op je energieverbruik.
9: Zo helder als het aquarium van mijn goudvisfonds?
8: Ja.
9: Wauw.
8: Met de juiste info krijg je nog meer controle over je energieverbruik.
9: Na 6 seconden is fonds toch alles vergeten.
8: En daarom sturen we updates over uw verbruik.
9: Om de 6 seconden?
8: Nee, nee. 1 keer per maand.
9: Ah.
8: Meer info op luminus.be.
10: Jij, die altijd een oplossing vindt. Jij... die altijd anderen wil helpen.
11: Nog even, alles goed.
10: Jij, die altijd de juiste reflexen hebt. Jij, die altijd tot het uiterste gaat.
12: Come on.
10: Er zit defensie in jou. Vind de job die bij jou past op mil.be. Werken bij Defensie. Meer dan een job. Een missie.
13: Ook tijdens het wijnfestival bij Carrefour neemt de prijsbijter een hap uit de prijzen. Ontdek meer dan 30 wijnen aan 1 plus 1 gratis. Zoals onze Bordeaux Château Franc Couplet. In jouw Carrefour, ook open op zondag. Carrefour, alcoholmisbruik schaadt de gezondheid.
14: Goedemiddag, het is alweer donderdag 9 september. Dankjewel Michel voor het afgelopen uur. 100% voluit tot 4 uur. Mag ik je op deze namiddag begeleiden met de lekkerste muziek. Straks Melanie en de Edwin Hawking Singers. En zometeen de US Corporation. Your golden years. Nostalgie
15: plus. Goedemiddag. De douane ligt op koers voor een absoluut recordjaar in de strijd tegen illegale tabak in ons land. Bij een inval vanochtend in Ninove zijn 11 mensen opgepakt. 7 Oekraïners en 4 Polen. En werden ruim 4,5 miljoen sigaretten in beslag genomen. Het is dit jaar al de 12e illegale fabriek die wordt opgerold. En daarmee evenaart de douane nu al het eerdere record uit 2024. Sinds januari werden in België al 171 miljoen illegale sigaretten in beslag genomen. In Noorwegen wordt rond deze tijd koning Harald begraven. De vorst overleed 2 weken geleden op 89-jarige leeftijd, na 35 jaar op de troon. In de kathedraal van Oslo wonen duizenden genodigden de staatsbegrafenis bij, onder wie ook ons koningspaar. Na de plechtigheid wordt de oudste regerende vorst van Europa bijgezet in de koninklijke crypte van het kasteel Akershus. De prijs voor een vat ruwe Brentolie is vanochtend voor het eerst sinds eind juli weer boven de $100 geklommen. De forse stijging volgt na een nieuwe militaire escalatie in het Midden-Oosten. Nadat de Verenigde Staten 5 Iraanse olietankers hadden vernietigd, bestookte Iran Amerikaanse doelwitten in Jordanië en schepen in de strategische straat van Hormuz. De Europese gasprijs is ook opnieuw gestegen naar €78 per megawattuur. Wisselen bewolkt deze namiddag, vooral in de Ardennen kans op een bui tot 20 graden. Vanavond klaart het op en droog weer. Ook morgen eerst opklaringen, in de loop van de dag wisselen tot zwaar bewolkt van 17 tot 21 graden. Ook vrijdag bewolkt met soms wat lichte regen en opnieuw 21 graden. Het weekend start vrij zonnig.

was even tijd om stil te staan bij de kracht van samen zijn. Met dank aan Melanie en de Edwin Hawkins Singers. En een liedje over hoop en verbondenheid dat ze in 1970 de hitparade in katapulteerde. Dat was Lay Down hier bij Nostalgie Plus. Anne Christie in 1984 scoorde ze met het mooie Ik Leef Voor Jou. Die heb ik voor je klaarstaan voor na Bob Marley en The Wailers.

0: Je hebt van die liedjes die niet spectaculair geproduceerd moeten zijn om mooi te klinken. Alleen al die stem doet je smelten. Anne Christie in 1984. Een van haar laatste hits was dat Ik leef voor jou bij Nostalgie Plus. Met zometeen een van de grootste hits van de jaren 70 van de Rubettes. Jukebox Jive staat klaar.
1: Zet uw twijfel om in durf en ga van ja maar ja naar ja. Met een persoonlijke lening op afbetaling van Europabank. De bank die durft. Let op, geld lenen kost ook geld.
2: Ramen, deuren, veranda's. Reinaars
3: Aluminium. Grote glaspartijen, slanke profielen en optimale isolatie. Vind je vakman op reinaars.be.
4: Weet je wat ik mis na de vakantie?
5: De zon?
4: Nee.
5: Het strand?
4: Nee, het comfort.
5: Dat komt goed uit. Profiteer met Citroën van een heel comfortabele septemberstart. Met uitzonderlijke condities en een interessante voorwaardelijke overnamebonus op het hele gamma. En van de speciale Citroën Care Garantie tot 8 jaar. Vertrek al met een Citroën C3 vanaf €15.290. Overnamebonus van €1.250 inbegrepen. Open deurdagen van 7 tot 19 september. Citroën. Info en voorwaarden op citroën.be.
6: Want we gaan weer terug naar school en het werk van Bro.

0: en toch zo goed als nieuw.
1: De favoriet voor de nieuwe start vind je bij Orange. Voor maar 9 euro met de Smart Data optie krijg je de nieuwe Samsung Galaxy S26 FE. Nu met een gratis Galaxy Tab 11 LTE tablet. Er weer in vliegen met een nieuwe smartphone. Orange is er. Info en voorwaarden op orange.be.
2: Go, go, go naar Impermo. Inspiratie of advies nodig? Kom nu naar een van onze 16 toonzalen.
3: Tegels, natuursteen, parket, Impermo.
4: Verzekeren volgens Argenta. Je van het kastje naar de muur sturen bij schade?
5: Ja, maar daarvoor moet u bij een andere dienst zijn, hoor. Ik verbind u alvast door met de dienst doorverbinden.
4: Doen we niet. Voor je klaarstaan wanneer jij overstuur bent.
6: Oei, dus uw kast is door de muur gevallen. Ga maar zitten, ik help u verder.
4: Doen we wel. Argenta.
7: Zo simpel kan het zijn.
8: Knaldi! 44% korting op verse Belgische aardbeien. Dat is 500 gram aardbeien voor de knaldiprijs van maar €2,50. Aldi, altijd slim. En nu één gratis emoji per aankoopschijf van €15. Info en voorwaarden op aldi.be.
9: Samen zorgen voor een goede start? Let's go! Het is back to school bij Mediamarkt. Maak bij elke aankoop het verschil voor jongeren in moeilijkheden. Doe een gift in onze winkels en geef zo iedereen een extra duwtje in de rug. Mediamarkt.
10: Bebat. Zeg, is de milieubijdrage voor je thuisbatterij betaald? Zodat die klaar is om binnen enkele jaren opgehaald te worden en jij extra kosten bespaart.
11: Goh.
10: Geen paniek. Check gewoon of je thuisbatterij recyclaar is.
11: Check.
10: Gebruik onze handige tool op recyclaar.be.
12: Bebat.
10: Samen recycleren, beter voor ons allemaal.
13: Het is uw linkeroor hier, hè.
14: En uw rechteroor.
13: Wij denken dat jij een klein beetje ziek bent eigenlijk.
14: Ja, volgens ons heb jij wat blefitis.
13: Maar dat is gemakkelijk opgelost. Je moet u geen zorgen maken.
14: Ga gewoon naar Hans Anders, daar hebben ze hoortoestellen.
13: Voilà, ze. En die zijn keigoed en die kosten niet veel.
14: En als je nu 2 hoortoestellen koopt, krijg je 2 zelfs aan halve prijs. Hans Anders.
13: Ja, ja, het kan anders.
15: Ja, zeg, hoe laat kom jij zaterdag voor de onderste verjaardag van ons mee?
16: Ja, maar kom niet, hè.
15: Oeh, hij komt niet.
16: Oh nee, zaterdag zijn het de Wheel of Cinema Days. En deze keer ga ik...
17: De Wheel of Cinema Days met BNP Paribas Fortis. Van 23 tot en met 26 september. Alle films voor iedereen. 1 ticket kopen, 1 ticket gratis. Meer info op wheelofcinema.be.
18: Vandaag kon niet beter beginnen. 1 minuut voor je wekker afging, was je al wakker.
19: Oh, dat is goed.
18: De temperatuur van het douchewater was perfect.
19: Oh, dat is goed.
18: En je had eindelijk eens tijd om te ontbijten.
19: Dat was goed.
18: Dus vol energie neem je de auto naar het werk om te vragen, nee te eisen, voor een fameuze loonsverhoging.
20: Oei, dat is niet goed.
21: Dringend een nieuwe auto nodig? Vind snel jouw droomauto op autoscout24.be met meer dan 100.000 direct beschikbare auto's.
22: Op 26 september viert ImoWeb zijn 30e verjaardag in Bobbejaanland. Kom mee vieren en krijg toegang tot het park voor slechts €19 per persoon. Wees er snel bij. De plaatsen zijn beperkt. Voorwaarden en reservatie via blog.imoweb.be.
23: Dank u, ImoWeb!
24: Het beste uit de 60s,
25: 70s
24: en 80s.

0: George Martin, die wist het briljant te produceren. En dat was er ook echt aan te horen. Het is een van mijn favoriete Beatles-nummers aller tijden. Eleanor Rigby was dat.
1: Vergeet de groeven.
0: Het is vandaag 9 september, woensdag. En we vieren de verjaardag vandaag van Otis Redding. Die werd geboren op deze dag in 1941. En zou dus vandaag 85 jaar geworden zijn. Otis Redding, die veel te vroeg om het leven kwam, je weet het wel. En die postuum nog een nummer 1 had met Sitting on the Dock of the Bay. Maar deze rubriek zou deze rubriek niet zijn als we zo'n vergeten pareltje van een van de soul-legendes naar boven zouden toveren. Fa, fa, fa, fa, sad song. Otis Redding als vergeten groef naar aanleiding van zijn 85ste geboortedag vandaag.

Ten met Bruce Springsteen bevonden we ons weer in de jaren 80. En dat de legendarische classic album Born in the USA met de grootste hit daarop. Dat was Dancing in the Dark. De Big Five. Met aanstaande vrijdag overmorgen dus de Big Five Soul en Disco. De Big Five, dat zijn 5 vrijdagen, 5 genres en 5 verschillende lijsten die jij mee bepaalt. Jij bepaalt mee wat er gedraaid wordt op die vrijdag. Aanstaande vrijdag dus de Big Five Soul en Disco. En tips kan ik je altijd wel wat meegeven. Zoals deze uit 1971, die in de jaren 90 opnieuw bekendheid kreeg in de versie van MC Hammer, want hij nam er een versie van op voor zijn debuutalbum. De Shy Lights zongen het origineel in 71. Have You Seen Her?

0: Het is British Week bij Mini. Dus, keep left. Als je ons komt bezoeken, zeg gerust a blimey. Als je voor de Mini van je dromen staat. En vooral, keep calm als je hem koopt. Want wie weet, betalen we hem terug. Kom tussen 19 en 26 september langs bij je Mini-partner en krijg je Mini misschien terugbetaald. Info en voorwaarden op mini.be.
1: Krijg nu 20% korting op AVV najaarsmeststof voor je gazon. AVV. Tuin, dier, bakplezier. Voorwaarden op avv.be.
2: Het zijn voordeelweken bij La Perre. Met kortingen tot wel €750 op hoortoestellen. La Perre. Wij maken alle oren blij.
3: Word zelfstandige met Xerius. Start nu en krijg €111 kbo-inschrijving terug. Voorwaarden op xerius.be.
4: Achter jou staat Xerius.
5: Alles voor iedere werkplek en meer dan 200.000 artikelen op voorraad, dat is Manutan. En heb je hun duurzame producten al ontdekt? Manutan, Manutan. Alles voor kantoor, magazijn en buitenterrein. Manutan, Manutan. Bestel op manutan.be.
6: Jij? Mijn eigen zaak starten? Ja, liefst zo snel mogelijk, hè. Maar in de week heb ik geen tijd om daarmee bezig te zijn, hè.
7: Wij. Daarom kan je de experts van het startersteam van BNP Paribas Fortis ook op zaterdag bellen voor advies tot 17 uur. Bereikbaar hier en nu. BNP Paribas Fortis.
8: Oh nee, mijn nieuw appartement is superklein.
9: Amai, dat valt mee.
8: Waarom?
9: Omdat je nu bij Proximus €100 cashback krijgt op de Samsung Galaxy Z Flip 8.
8: Ja, en?

0: Hoe komt dat?
1: Keukens gemaakt tot op de millimeter. Afgewerkt langs buiten en binnen met laminaat. En we maken alles zelf, zonder tussenpersonen. Rechtstreeks bij de klant. Zo hebben we de beste prijskwaliteit.
2: Bestel nu en krijg 20% korting op kasten, werkbladen en toestellen.
1: Wij maken uw keuken in België.
3: De kinderen komen terug van school met grote honger.
4: Gelukkig zijn er de Superhero Weken van Lidl. Ja? Met superveel superacties die jouw eerste schoolweken komen redden. Oh. Zoals deze week via de Lidl Plus app 50% korting op 5 botersandwichen, gemengd gehakt, op conferenceperen en op nog zoveel meer.
3: Oh, Lidl, ben een held.
4: Lidl, dat kan tellen. Your

Andrew Gold met een van zijn goede voornemens. Never Let Her Slip Away bij Nostalgie Plus. Met straks de band van Paul Carrack in 1974. How Long van Ace. En nu eerst een plaat van een band die er meer bekend om stond om wat meer ingewikkelde liedjes te maken. Maar in 1985 bewezen ze dat ze ook vrolijke gitaarlicks en een aanstekelijk ritme aankonden. Ik heb het uiteraard over Dire Straits. Hier is Walk of Life.

0: Recycleer mee. Breng je oude smartphone binnen en ontvang tot €500. Meer info op proximus.be. Proximus. Think possible.
1: Tot en met 18 oktober bij Yuzu -15% tijdens het eerste jaar op je nieuwe woningverzekering. Yuzu. Scherpe prijs, strafverzekerd. Woningverzekering aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.
2: Een McValue menu van McDo voor €5,90, dat is... Yup, nu krijg je een frietje, een drankje en twee McValue toppers naar keuze voor maar €5,90. En dat pas... Info en voorwaarden op mcdonalds.be.
3: Een gezonde portievoordeel bij Kruidvat. Nu, Lucovitaal vitamine en huidverzorging. 1 plus 1, gratis. Je gaat beter naar
4: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig. Carglass herstelt, Carglass vervangt.
5: Je moet naar de keuring en hebt een sterretje in de ruit. Vermijd een tweede controle. Kom eerst naar Carglass. Wij herstellen het sterretje in 45 minuten. Zo bespaar je tijd en geld.
6: Maak nu een afspraak op carglass.be.
7: Krevel. Met de Back to School bundles van Krevel heb je altijd de beste deal op zak. Bestel op krevel.be en haal je aankoop binnen een uur op in je winkel.
6: Krevel. Leef beter.
8: Peugeot. Gezien de krimpende aandachtspannen is deze info over de Peugeot Days in korte berichten onderverdeeld.
9: Klaar?
8: Heel september uitzonderlijke kortingen op alle modellen.
9: Ja?
8: Plus de speciale Peugeot Care garantie van 8 jaar.
9: Nog mee?
8: Op alle SUV's een overnamebonus van €7000 bovenop de waarde van uw wagen.
9: Gaat het nog?
8: Van 7 tot 19 september open doors bij alle dealers.
9: Kortom?
8: Peugeot Days. Doen. Voorwaarden op Peugeot.be.
9: Dat was alles. Kijk nu maar wat door het raam.
10: Peugeot.
11: Yes! Allee, zo snel het, jong. Een nieuwe computer?
12: Ja, helemaal persoonlijk samengesteld bij Alternate.
11: Echt?
12: Ah, wel, ik had zelf wat ideetjes, maar bij Alternate hebben ze experts die echt advies geven en meedenken.
11: Oei, dus niet gewoon een computer in een doos?
12: Nee. Volledig afgestemd op wat je nodig hebt.
11: Maar ja, dan moet jij toch...
12: Een echte IT-nerd zijn. Nee, jongen.
11: En die steken dat helemaal in één. En waar is dat?
13: Bij Alternate natuurlijk. Officieel voor schoolwerk. Onofficieel voor gaming. Stel jouw perfecte PC samen op alternate.be of in de winkel.
14: Een mooie, stijlvolle en energiebesparende woonkameruitbreiding of veranda, nieuwe ramen of deuren. Bruinzeels Vochten zet de deuren open op zaterdag 12 en zondag 13 september. Ontdek meer dan 40 jaar vakmanschap en kom eens praten over uw droomproject. Bezoek ons nu zaterdag of zondag in Kalmthout van 10 tot 5.
15: Het is Fijnbonen met Bruinzeels Vochten.
14: Ontdek onze realisaties op bruvo.be.
16: Goedemiddag, straks een lekkere van Yesu Situation. Dat is voor na Leo Sayer, want daar ga ik dit uur mee beginnen.
17: Your golden years, nostalgie.
16: Long Tall Glasses staat klaar na het nieuws van 2 uur. Goedemiddag.
18: Goedemiddag. De hittegolf van eind juni eiste meer dan 2100 extra levens. En dat is een oversterfte van 31%. Dat blijkt uit een nieuwe analyse van gezondheidsinstituut Cienzano. Het gaat om de hoogste oversterfte tijdens een hittegolf sinds 2000. Opvallend is dat de hitte niet alleen ouderen trof, maar ook meer mannen op arbeidsleeftijd. Vooral Wallonië werd zwaar getroffen. Omdat de tol veel hoger lag dan voorspeld, kondigt minister van Volksgezondheid Frank van den Broeke een nieuw, strenger federaal hitteplan aan tegen de zomer van volgend jaar. In de Noorse hoofdstad Oslo komen vandaag meer dan 4000 mensen samen om een laatste groet te brengen aan koning Harald. Na een rouwstoets door de stad is in de kathedraal de herdenkingsdienst aan de gang. De premier sprak zijn diepe dankbaarheid uit voor de 35 jaar dat de vorst op de troon zat. Onder de honderden koninklijke en internationale gasten bevinden zich ook koning Filip en koningin Mathilde en de streng beveiligde Oekraïense president Zelensky. Harald wordt later vanmiddag bijgezet in de crypte van kasteel Akershus. In overleg met het voedselagentschap FAVV haalt Alfiero zijn diepvrieschocolademousse uit de rekken. Er is gevaar voor een mogelijke besmetting met de listeria-bacterie. De terugroeping geldt voor de plastic potjes van 90 gram met houdbaringsdatum 3 december 2027 en lotnummer 1388. Heb je zo'n potjes in huis, eet ze dan zeker niet op, maar breng ze terug naar de winkel. Wisselvallig weer deze namiddag, vooral in de Ardennen kans op een bui tot 20 graden. Vanavond opklaringen en droog, ook morgen eerst opklaringen. In de loop van de dag wisselen tot zwaar bewolkt, van 17 tot 21 graden. Vrijdag opnieuw bewolkt met soms kans op lichte regen bij dezelfde temperatuur. Het weekend start gelukkig vrij zonnig.
10: Dominique Krommen.

Heerlijk, zo'n bijna vergeten pareltje van Yazoo en Situation hier bij Nostalgie Plus, waar we nu overschakelen naar een heerlijk en dromerig moment. En dat is misschien wel leuk op deze woensdagnamiddag. Minnie Riperton gaat ervoor zorgen met Loving You.

0: dat zachte, dromerige Loving You van Minnie Riperton gingen we een hele andere muzikale richting in op deze woensdagnamiddag met de Rolling Stones. Een echte classic, Paint It Black. Straks Lionel Richie, All Night Long. En zometeen al, als je een paar minuten wacht, Joe Dassin, Ça va pas changer le monde.
1: Zet uw twijfel om in durf en ga van ja maar ja naar ja. Met een persoonlijke lening op afbetaling van Europabank. De bank die durft. Let op, geld lenen kost ook geld.
2: Ramen, deuren, veranda's. Reinaerts
3: Aluminium. Grote glaspartijen, slanke profielen en optimale isolatie. Vind je vakman op reinaerts.be.
4: Met Mobiel Plus thuis internet van Mobile Vikings heeft Eva alles wat ze nodig heeft voor maar 47 euro per maand. Zo kan ze zelfs een app downloaden om via AI met haar non te praten.
5: Allee, zeg eens iets, Bruno.
6: Ik zal eens iets zeggen. Stop met die een brave jongen. Ik ben 42.
5: Hoe zet ik dat op mute?
6: Ik mute super dringend. Doet die deur open.
5: Bruno.
7: Mobile Vikings.
8: In de disco.
9: Nee, niet in de disco. Studio 100 stickers, die spaar je gewoon bij, oké?
10: Draai een keer in het rond.
9: Ook niet nodig. Bij elke 15 euro krijg je gewoon een pakje stickers. Zelfs op zondag.
11: Oké,
9: makkelijk mag. Voorwaarden in de winkel.
12: Zie het. Grazer! Voor uw spaargeld. Want bij KeyTrade Bank verhogen we alweer de rente op een van onze spaarrekeningen. KeyTrade Bank, dat is evident. Info, risico's en voorwaarden op keytradebank.be.
13: Bij Xerius geloven dat er in ieder van ons een ondernemer zit, zelfs wanneer die twijfelt.
14: Als ik nou eens kok word in bijberoep. Nee, dat gaat ze op het werk niet zien zitten.
13: Goed bezig. Kritisch zijn is de eerste stap. Help de zelfstandige in jou en start vandaag nog op Xerius.be.
15: Achter jou staat Xerius.
16: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week 1 kilo trolleysnoep voor maar €4,39. Of een Airwick geurkaars voor maar €1,92. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen, grote glimlach.
17: Renault. De brandstofprijzen schommelen continu, maar niet je budget. Bij Renault vind je vandaag verschillende manieren om zuinig te rijden. Ontdek 100% elektrisch rijden met Renault E-Tech Electric en geniet van een rijbereik tot 625 kilometer. Of kies voor Renault Full Hybrid E-Tech zonder opladen en bespaar tot 40% brandstof. In september uitzonderlijke condities op het hele gamma. Open deurweekend op 12 en 13 september. Info op Renault.be.
18: Renault.
19: Het beste uit de 60s,
18: 70s
19: en 80s.

0: Vorige week was hij nog naar het ziekenhuis waar hij ondertussen van thuis is, omdat hij zich niet zo heel erg lekker voelde. Lionel Richie van het album Can't Slow Down, dat was All Night Long.
1: Vergeten groeven.
0: In de vergeten groeven nu een soul classic uit die jaren 60 die echt wel naar de achtergrond verdwenen is. We gaan zo meteen terug naar 1962 met een liedje van Dee Dee Sharp. En als een soullegende die vandaag 81 jaar geworden is. Een aanstekelijk ritme en een dansje dat iedereen meteen in beweging krijgt, is deze Mashed Potato Time.

0: and a pepper sprout.
1: Speels klonk het met een man die in country middens echt wel gewaardeerd was. Zijn naam was Lee Hazlewood, die prachtig weerwerk leverde bij deze van Nancy Sinatra. En later nog opnieuw een hit in de versie van Johnny Cash en June Carter. Dat was Jackson uit 1967. David Bowie die beleefde een heropleving in het begin van de jaren 80. En een commerciële heropleving met Let's Dance. Dat album, daar ga ik zo meteen de titelsong van draaien. Na

0: favoriete stemmen zijn terug bij Nostalgie Plus. Johan Henneman in de ochtend tot 10 uur.
1: Fijn dat je luistert. Dit is de Good Morning Show.
2: Nadine Leen de Marais in Vrouwentongen tot 12 uur.
3: Welkom bij Nostalgie Plus
4: en Vrouwentongen.
2: Michel Follet over de middag met een eigenzinnig 100% Follet.
5: Ik had je nogal wat rariteiten beloofd vandaag.
0: Ook Domi, Sepp, Anne, Bert, Serge en Tony staan opnieuw paraat.
2: En we maken september extra feestelijk met de Big Five.
0: 5 vrijdagen, 5 toplijsten, 5 genres. Met nu vrijdag de Big Five Soul en Disco.
6: Er is een telenet op maat voor iedereen.
7: Ik heb een open relatie met mijn streamingdiensten. Als ik uitgekeken ben op de ene, dan zet ik die uit. En dan chill ik wel met een andere. Dat houdt het interessant.
6: Pas jouw telenet aan wanneer je wil op telenet.be.
8: Code Yellow!
0: 12 dagen, 3 sterke argumenten, 1 keuze, Opel. Een voorwaardelijke overnamebonus tot 5000 euro. Tot 8 jaar speciale garantie en 2 jaar gratis onderhoud. 3 sterke argumenten om van deze uitzonderlijke aanbieding te profiteren. Het Opel Big Event. Van 7 tot 19 september met exclusieve aanbiedingen op het hele Opel-gamma, inclusief de nieuwe Opel Astra. Ga snel langs bij je Opel-verkooppunt voor het te laat is. Voorwaarden op opel.be.
9: Schone vaat voor een mooi prijsje? Ga snel naar Kruidvat. Nu, Dreft vaatwascapsules Platinum Gigapak voor maar €39,99.
10: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
11: Europabank. Droomt u van een expeditie naar de Himalaya?
12: Wauw, ja!
13: Maar ja...
11: 365 dagen wellness in uw eigen spa.
13: Ja! Maar ja...
11: Een nieuwe haardos transplanteren die schreeuwt... Oh, la, la.
13: Ja! Maar ja...
11: Ga van ja maar ja naar ja. En zet uw twijfel om in durf met een persoonlijke lening op afbetaling van Europabank. Europabank. De bank die durft. Let op, geld lenen kost ook geld.
14: Bebat. Zeg, is de milieubijdrage voor je thuisbatterij betaald? Zodat die klaar is om binnen enkele jaren opgehaald te worden en jij extra kosten bespaart.
15: Oh.
14: Geen paniek. Check gewoon of je thuisbatterij recyclaar is.
15: Check.
14: Gebruik onze handige tool op recyclaar.be. Bebat. Samen recycleren, beter voor ons allemaal.
16: Krijg nu 20% korting op AVV najaarsmeststof voor je gazon. AVV. Tuin, dier, bak plezier. Voorwaarden op avv.be.
17: Leontis.
18: Hoe vraag ik een BTW-nummer aan?
19: BTW staat voor by the way.
20: Liever mensentaal? Leontis helpt je gerust starten met ondernemen.
21: Beleef de herfst bij Centerparks. Volg je innerlijke kleurige herfstlandschap ontdekker. Blijf dicht bij de spelletjesfreak in jezelf die zo graag medespelers uitdaagt. Oh ja, en vergeet de vogelspotter in jou niet. Want zowel je innerlijke binnen- als buitenliefhebber zijn hier. Boek nu je herfstverblijf op centerparks.be.
8: Code Yellow!
6: Nu bij Telenet Internet. 1 jaar gratis tot 3 mobiele abonnementen met 15 gigabyte data.
13: Wat? 3?
6: Yep. Info op telenet.be.

De zanger die zich als een chameleon gedroeg en altijd wel nieuwe gedaantes aannam. En in 1983 betekende dit album een nieuwe fase in zijn carrière. Toen hij samen ging werken met Nile Rodgers voor de productie van zijn nieuwe album Let's Dance, David Bowie. De Big Five. Vijf vrijdagen, vijf genres en dat levert vijf lijsten op vrijdag. We noemen dat de Big Five hier bij Nostalgie Plus. En overmorgen is het de beurt aan Tony voor de Big Five Soul en Disco. Waarvoor je natuurlijk kan gaan stemmen via onze website nostalgie.plus. Waar je op al die andere lijsten ook al je stem kan gaan uitbrengen. Als je daar zin in hebt. Meer nog, je zou dat eigenlijk gewoon moeten doen. Om mee te bepalen wat je hoort op vrijdag in die lijsten. Tips geef ik je mee iedere dag hier in dit programma. En dit is er eentje uit 1975 die in de jaren 80 nog opnieuw een hit werd in de versie van Boogie Box High. Maar de originele waren natuurlijk de mannen die de disco een gezicht gaven. De Bee Gees.

0: Voor een goede nachtrust laat je nu je slaap-DNA meten. Kies met ErgoSleep voor een bedbodem en matras afgestemd op jouw lichaam. ErgoSleep, exclusief bij Sleeplife.
1: Ga voor onze smakelijke promo. Nu bij Colruyt. 43% korting op 1,5 kilo varkens kalfsgehakt.
2: 43% op gehakt? Zeg kindjes, gaan we balletjes rollen?
1: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.
3: DSM. Het is back to cook bij DSM Keukens. Bij aankoop van je nieuwe keuken krijg je nu een gratis keramisch werkblad en een koekerkraan.
4: DSM Keukens.
3: Maak een afspraak op dsmkeukens.be.
5: Kent je dat gevoel wanneer je in een auto stapt en alles klopt? Het design, het comfort, de technologie.
6: Ja, dat had ik precies toen ik de Nissan SUV's ging testen. En wist je dat Nissan tot 10 jaar garantie biedt?
5: Tot 10 jaar?
6: Ja, en nu in september tijdens de Nissan Days zijn er aanbiedingen die je echt niet mag missen.
5: Nu heb je echt mijn aandacht.
7: Profiteer tijdens de Nissan Days van de Nissan Juke vanaf 19.455 euro. Ontdek ook onze uitzonderlijke aanbiedingen op het volledige SUV-gamma bij uw Nissan concessiehouder. Info en voorwaarden op nissan.be.
8: De favoriet voor de nieuwe start vind je bij Orange. Voor maar 9 euro met de Smart Data optie krijg je de nieuwe Samsung Galaxy S26 FE. Nu met een gratis Galaxy Tab 11 LTE tablet. Er weer in vliegen met een nieuwe smartphone. Orange is er. Info en voorwaarden op orange.be.
9: Tot en met 18 oktober bij Yuzu. -15% tijdens het eerste jaar op je nieuwe woningverzekering. Yuzu. Scherpe prijs, strafverzekerd. Woningverzekering aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.
10: Dom, vier chefs van Jam, we zijn weer.
11: Ja, het is voor het spotje voor de radio, hè, jongen. Maar omdat hier kan je met de shit voice-over doen.
12: Tom de Grote en Dominique Persode dus. Op culinair avontuur naar Zweden.
13: De Brusselse invasie.
14: Amai, zeg ik, we zijn er binnen.
12: Waar ze hun grote open vuurheld Niklas Ekstedt zullen ontmoeten.
14: Ah, Niklas, saai, joh.
12: De open vuur roadtrip naar Zweden. Nieuw en nu te bekijken met ondertiteling op je favoriete Jam-kanaal.
14: Want dat is wel binnen douche te pauwen hier, Toast.
15: Zalig.
16: Breng de zon in huis met de stijlvolle leefveranda's van All Seasons. All Seasons Veranda's ontwerpt en realiseert van pastorie tot strak design. Tover met licht in uw veranda of leefruimte en geniet het hele jaar door van de lente in huis.
17: Bezoek ons bij de opening van onze nieuwe toonzaal aan de Steenhovenstraat in Malle van 11 tot en met 13 september.
16: Kijk voor alle info op allseasonsveranda's.be. Bij All Seasons schijnt altijd de zon.
18: Straks na 1965 met de allereerste nummer 1 uit de Nederlandse top 40 van Sam the Sham. Kiki D staat voor je klaar.
19: Your golden years. Nostalgie.
18: I've got the music in me voor na het nieuws van 3 uur. Goedemiddag.
20: Goedemiddag. Tijdens de hittegolf eind juni zijn in ons land ruim 2100 mensen meer overleden dan verwacht. Die oversterfte ligt uitzonderlijk hoog en kan zelfs door de computermodellen van Gezondheidsinstituut Cienzano niet volledig verklaard worden. Opvallend is dat de dodelijke hitte deze keer niet alleen kwetsbare ouderen trof, maar ook opvallend veel jongere mannen. Vooral in Wallonië rond de regio Luik. Minister van Volksgezondheid Frank van den Broeke kondigt nu een nieuw, strenger federaal hitteplan aan tegen de zomer van volgend jaar. De 23-jarige man die vorige week met een geladen Kalashnikov werd opgepakt in het Brusselse Zuidstation, ontkent dat hij deel uitmaakt van een criminele organisatie. Volgens een advocaat vond hij het aanvalswapen per toeval in een onbewaakte verhuiswagen nabij het Franse Rijssel. Hij zou enkel naar ons land zijn gekomen om het wapen snel door te verkopen en geld te verdienen. De raadkamer in Brussel beslist later vandaag over de verdere aanhouding van de man en ook een tweede verdachte. In Oslo is de uitvaartsdienst voor koning Harald in de kathedraal net afgelopen. Een rouwstoets brengt de overleden vorst op dit moment naar het historische kasteel Akershus, waar hij in de koninklijke crypte wordt bijgezet. Eerder sprak de Noorse premier tijdens de dienst al zijn diepe dankbaarheid uit voor de 35 jaar dat Harald op de troon zat. Meer dan 400.000 mensen zijn in de Noorse hoofdstad samengekomen om afscheid te nemen, samen met honderden internationale gasten, onder wie ook koning Filip en koningin Mathilde. Harald overleed 2 weken geleden op 89-jarige leeftijd. Wisselvallig weer deze namiddag, vooral in de Ardennen, kans op een bui tot 20 graden. Vanavond opklaringen en droog, ook morgen eerst opklaringen. In de loop van de dag wisselen tot zwaar bewolkt, van 17 tot 21 graden. Vrijdag opnieuw bewolkt, met soms wat lichte regen bij dezelfde temperatuur. Het weekend start vrij zonnig.
13: komen.

0: Soy Plus.
1: Uno, dos, one, two, tres, cuatro.

nummer dat muziekgeschiedenis schreef, vooral in Nederland, waar het de allereerste nummer 1 was van de Nederlandse top 40 in 1965. Sam de Sham en de Pharaohs met Hole Boole. Straks trekken we naar Italië met een man uit de Italo-disco scene. Zijn naam was Gazebo. I Like Chopin. Dat is voor na Dr. Hook. Ja.

0: ode aan de Poolse componist Frédéric Chopin, samengevat in een rustig stukje Italo Dance in 1983 van Paul Mazzolini. Zijn artiestennaam was Gazebo, dat was I Like Chopin. En straks een Belgische classic in een Amerikaans jasje gegoten door Terry Jacks. Het origineel was van Jacques Brel. Seasons in the Sun, daar scoorde Terry Jacks in 74 een hit mee.
1: Met mobiel plus thuis internet van Mobile Vikings heeft Tony alles wat hem nodig heeft voor maar 47 euro per maand. Zo kan hij probleemloos oneindig veel streamen.
2: Echt zalig, ze al die films en series bingen.
1: Hoe praat jij nu?
2: Ah, om nog meer te kunnen streamen speel ik alles af op anderhalve snelheid. En sinds een paar weken praat ik dus ook zo.
1: En vind je vrouw dat niet lastig?
2: Ja, die zei dat ik sowieso al anderhalf keer sneller was dan de meeste mannen.
3: Mobile Vikings.
1: Play it smart.
4: Een gezonde portie voordeel bij Kruidvat. Nu, Lucovitaal Vitamine en Huidverzorging. 1 plus 1.

0: school bij Mediamarkt. Nu de Acer 24 inch Full HD monitor voor €59. Vandaag besteld, morgen in huis. Ontdek nu de slimste deals bij Mediamarkt.
1: Weet je wat ik mis na de vakantie?
2: De zon?
1: Nee.
2: Het strand?
1: Nee, het comfort.
2: Dat komt goed uit. Profiteer met Citroën van een heel comfortabele septemberstart. Met uitzonderlijke condities en een interessante voorwaardelijke overnamebonus op het hele gamma. En van de speciale Citroën Care Garantie tot 8 jaar. Vertrek al met een Citroën C3 vanaf €15.290. Overnamebonus van €1.250 inbegrepen. Open deurdagen van 7 tot 19 september.
1: Citroën.
2: Info en voorwaarden op citroën.be.
3: Jij regelt de vakantiekriebels? Wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en de zekerheid van de TUI vakantiegarantie. Boek nu voor de scherpste prijs op TUI.be, de TUI-app of je reisagent. TUI, live happy.
4: Want we gaan weer terug naar school en het werk. Van brooddozen tot kantoorspullen. Bij Bol vind je alles op

0: goedkoper en toch zo goed als nieuw. Knaldi! Nu bij Aldi 1 plus 1 gratis op ons varkenskalfs gehakt. Dat is 1 kilo Belgisch gehakt voor de knaldiprijs van maar 4,25 euro. Aldi, altijd slim. En nu 1 gratis emoji per aankoopschijf van 15 euro. Info en voorwaarden op aldi.be.
1: Het beste uit de 60s,
2: 70s
1: en 80s.

0: not to love is to you're fine. So kind, got to tell this world that you mind, ain't you trying to kill that I quit on my thumb. Real rap is a bloody show is fun. Come on, baby, drive me crazy. Goodness gracious, it's great balls of fire.
1: Vergeten groeven. Jerry Lee Lewis, Great Balls of Fire hier bij Nostalgie Plus op deze woensdag, de 9e september. Vandaag is het de verjaardag van Dave Stewart. 74 jaar wordt hij, de man die wereldberoemd werd aan de zijde van Annie Lennox als een van de leden van Eurythmics. In de jaren 80 rijden ze hit aan hit aan elkaar. Hij viert vandaag dus zijn 74ste verjaardag. Ja, we konden wel wat bekend kiezen van Eurythmics. Hebben we niet gedaan. We gaan terug naar 1986. Naar een plaat van Eurythmics die niet zo heel erg vaak gedraaid wordt. Dat is deze hier. Thorn in My Side.

1976 werd het Eurovisie Songfestival in Den Haag georganiseerd en werd gewonnen door The Brotherhood of Man met Save Your Kisses for Me. En dit was het liedje dat op de tweede plaats terecht kwam voor Frankrijk, Catherine Ferry en 1, 2, 3. Get Sexy van Paul Kelly. Dat is misschien een goede tip voor onze Big Five van overmorgen, die je in je lijstje kan zetten. Net als deze overigens, Aretha Franklin.

0: uit de tijd dat je met een uitdagende titel al aandacht kon trekken. 1975. Maar een goede tip voor onze Big Five Soul en Disco van overmorgen hier bij Nostalgie Plus. Je kunt er misschien op gaan stemmen via onze website Get Sexy van Paul Kelly. En straks naar de hit musical Grease 1978. Hopelessly Devoted to You van Olivia Newton-John.
1: Oh nee, ik ben vergeten waar dan mijn auto geparkeerd staat.
2: Amai, dat valt mee.
1: Waarom?
2: Omdat je nu bij Proximus een Google Pixel 11 krijgt voor maar 9 euro. Met gratis accessoirepakker bovenop.
1: Ja, en?
2: En met de Superzoom maal 30 camera kun je dan vanuit je raam de hele buurt afspeuren naar je auto.
1: Ah ja.
2: Kijk, je wordt net weggesleept.
1: Oh nee.
3: Amai. Aanbod voor klanten en niet-klanten. Bij een mobiel abonnement met 24 maanden optiedatafoon. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible.
4: Vul je voorraad persoonlijke verzorging makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals bijvoorbeeld L'Oréal Paris Glycolic Gloss Shampoo voor maar 6,30 euro. Score alle aanvuldeals bij Bol.
5: Bij Luminus krijg je een heldere blik op je energieverbruik.
6: Zo helder als het aquarium van mijn goudvisfonds?
5: Ja.
6: Wauw.
5: Met de juiste info krijg je nog meer controle over je energieverbruik.
6: Na 6 seconden is fonds toch alles vergeten.
5: En daarom sturen we updates over je verbruik.
6: Om de 6 seconden?
5: Nee, 1 keer per maand.
6: Ah.
5: Meer info op luminus.be.
7: Verzekeren volgens Argenta. Je als een nummer behandelen bij schade?
8: Even geduld. Er zijn nog 89 wachtende voor u.
7: Doen we niet. Jouw gemoedsrust op nummer 1 zetten?
9: Ja, daar gaan we niet mee wachten, hè. Spring maar binnen en dan bekijken we het samen.
7: Doen we wel. Argenta.
10: Zo simpel kan het zijn.
11: Peugeot Days, dat is de hele maand september uitzonderlijke kortingen op alle modellen. De speciale Peugeot Care garantie van 8 jaar en op SUV's een overnamebonus van 7000 euro bovenop de waarde van uw wagen. Voorwaarden op Peugeot.be.
12: Peugeot. Heb jij renovatieplannen? Go, go, go naar Impermo. Laat je adviseren in onze toonzalen en schrijf je in voor één van onze gratis renovatieworkshops. Kijk op impermo.be.
13: Tegels, natuursteen, parket, Impermo.
12: Go, go, go voor onze vinyltegel met handig kliksysteem aan €19,99 per vierkante meter.
4: Vul je voorraad persoonlijke verzorging makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals bijvoorbeeld L'Oréal Paris Glycolic Gloss Shampoo voor maar 6,30 euro. Score alle aanvuldeals bij Bol.

de hitlijsten levert dat op. Dat zijn de Big Five hier bij Nostalgie Plus. De mondiaal lijst hebben we al achter de rug. En overmorgen mag Tony eraan beginnen om 10 uur 's ochtends in de Big Five Soul en Disco. En je kan nog altijd meehelpen om die lijst samen te stellen. Dat kan door even te surfen op naar onze website nostalgie.plus. Waar je ook kan stemmen op al die andere lijsten die we gaan doen. Soul en Disco, dat is dus voor overmorgen. En dan mag deze man uiteraard niet ontbreken. The Godfather of Soul. Zijn naam James Brown. This is a-

En zo zaten we in 1979 met dat waargebeurde verhaal. I Don't Like Mondays van de Boomtown Rats hier bij Nostalgie Plus. Met straks na 4 uur Sepp en Good Vibrations. En dit is Chicory Tip nog met Son of My Father.

0: is British Week bij Mini. Dus, keep left. Als je ons komt bezoeken, zeg gerust a blimey. Als je voor de Mini van je dromen staat. En vooral, keep calm als je hem koopt. Want wie weet, betalen we hem terug. Kom tussen 19 en 26 september langs bij je Mini-partner en krijg je Mini misschien terugbetaald. Info en voorwaarden op mini.be.
1: Goed bereikbaar in het nieuwe schooljaar? Het is back to school bij Mediamarkt. Krijg tot €50 extra inruilvoordeel bij aankoop van een iPhone 17 Pro en 17 Pro Max series. Vandaag besteld, morgen in huis. Alleen bij Mediamarkt.
2: De favoriet voor de nieuwe start vind je bij Orange. Voor maar €9 met de Smart Data optie krijg je de nieuwe Samsung Galaxy S26 FE. Nu met een gratis Galaxy Tab 11 LTE tablet. Er weer in vliegen met een nieuwe smartphone. Orange is er. Info en voorwaarden op orange.be.
3: Ook tijdens het wijnfestival bij Carrefour neemt de prijsbijter een hap uit de prijzen. Ontdek meer dan 30 wijnen aan 1 plus 1 gratis. Zoals onze Bordeaux Château Franc Couplet. In jouw Carrefour, ook op zondag. Carrefour, alcoholmisbruik schaadt de gezondheid.
4: Schone vaat voor een mooi prijsje? Ga snel naar Kruidvat. Nu, Dreft vaatwascapsules Platinum Gigapak voor maar €39,99.
5: Kruidvat, steeds verrassend, altijd verrassend.
6: Jij, die altijd een oplossing vindt. Jij, die altijd anderen wil helpen.
7: Nog even, alles goed.
6: Jij, die altijd de juiste reflexen hebt. Jij, die altijd tot het uiterste gaat.
8: Come on.
6: Er zit defensie in jou. Vind de job die bij jou past op mil.be. Werken bij Defensie. Meer dan een job. Een missie.
9: Yes! Allee, zo snel het, jong. Een nieuwe computer?
10: Ja, helemaal persoonlijk samengesteld bij Alternate.
9: Echt?
10: Ah, wel, ik had zelf wat ideetjes, maar bij Alternate hebben ze experts die echt advies geven en meedenken.
9: Oei, dus niet gewoon een computer en een doos?
10: Nee. Volledig afgestemd op wat je nodig hebt.
9: Maar ja, dan moet jij toch...
10: Een echte IT-nerd zijn. Nee, jongen.
9: En die steken dat helemaal in één. En waar is dat?
11: Bij Alternate natuurlijk. Officieel voor schoolwerk. Onofficieel voor gaming. Stel jouw perfecte pc samen op alternate.be of in de winkel.
12: Een mooie, stijlvolle en energiebesparende woonkameruitbreiding of veranda, nieuwe ramen of deuren. Bruinzeels Vochten zet de deuren open op zaterdag 12 en zondag 13 september. Ontdek meer dan 40 jaar vakmanschap en kom eens praten over uw droomproject. Bezoek ons nu zaterdag of zondag in Kalmthout van 10 tot 5.
13: Het is Fijnwonen met Bruinzeels Vochten.
12: Ontdek onze realisaties op bruvo.be.
8: Ja, zeg, hoe laat kom jij zaterdag voor de onderste verjaardag van ons mee?
14: Ja, maar kom niet, hè.
8: Oh, hij komt niet.
14: Oh nee, zaterdag zijn het de Wheel of Cinema Days. En deze keer ga ik.
15: De Wheel of Cinema Days met BNP Paribas Fortis. Van 23 tot en met 26 september. Alle films voor iedereen. 1 ticket kopen, 1 ticket gratis. Meer info op wheelofcinema.be.
16: Ik wil gewoon zeker zijn dat het taxeren van mijn juwelen eerlijk verloopt.
17: Terecht, mevrouw. Daarom gebeurt de taxatie in uw bijzijn. We wegen op een geëikte weegschaal en het goudgehalte verschijnt op het scherm.
16: Oké. En het geld? Wordt dat gestort?
17: Ja, het bedrag staat binnen de 24 uur op uw rekening en u krijgt van mij een bewijs mee. Zo doen we dat al 45 jaar, mevrouw.
16: Vragen over goud en zilver? Bel 03-226-93-93. Of maak een afspraak via robertenexpert.be.
18: Goedemiddag, heb jij nog genoeg energie voor een dansje? Wel, je mag schudden met je lijf samen met de Jacksons.
19: Your golden years, nostalgie plus.
18: Het is 4 uur nieuws met Simon van Elslander.
20: Goedemiddag. De douane ligt op koers voor een absoluut recordjaar in de strijd tegen namaaksigaretten in ons land. Bij een inval in Ninoven vanochtend zijn 11 verdachten opgepakt en vonden speuters 4,5 miljoen illegale sigaretten. Het is al de 12e fabriek die dit jaar wordt opgerold, waarmee de teller nu al gelijk staat met het recordjaar 2024. Volgens de douane blijft België door zijn centrale ligging en goede verbindingen met Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk een populaire uitvalbasis voor internationale smokkelbendes. Sinds januari nam de douane bij ons al ruim 170 miljoen illegale sigaretten in beslag. Tijdens de hittegolf van eind juni zijn in ons land ruim 2100 mensen meer overleden dan verwacht. Die oversterfte ligt uitzonderlijk hoog en kan zelfs door de computermodellen van Gezondheidsinstituut Cienzano niet volledig verklaard worden. Opvallend is dat de dodelijke hitte deze keer niet alleen de kwetsbare ouderen trof, maar ook opvallend veel jongere mannen. Minister van Volksgezondheid Frank van den Broeke kondigt daarom een nieuw en strenger hitteplan aan, met betere en snellere waarschuwingen voor risicogroepen. Dat plan moet tegen eind mei volgend jaar klaar zijn. In het zuiden van Zwitserland zijn meerdere gewonden gevallen bij een explosie in een oude waterkrachtcentrale. Door de klap stortte een deel van het gebouw in. Zeker 2 mensen raakten zwaar gewond. Het ongeval gebeurde tijdens renovatiewerken aan de elektrische installatie. De precieze oorzaak wordt nog onderzocht. Vanmiddag wisselen zon en wolken elkaar af, mogelijk met wat lichte regen bij maxima rond 19 graden. Morgen verloopt eerst droog met geregeld zon, later bewolkt en zon 21 graden. Vrijdagochtend trekt er opnieuw een regenzone over het land, maar in de namiddag wordt het droog vanuit het westen. Het weekend begint zaterdag zonnig bij 22 graden. Zondag stijgt opnieuw de kans op regen.
18: Dankjewel Simon. De files met een kwartier vertraging of meer. Het zijn er 4 op de Antwerpse ring richting Nederland. Verlies je 3 kwartier tussen Antwerpen-West en Berchem. Daar staat namelijk een brandend voertuig. 3 rijstroken zijn daar afgesloten. En dat zorgt ook voor vertraging naar Antwerpen op de E17. Tussen Haasdonk en Antwerpen-West. Verlies je 35 minuten op de A12 naar Antwerpen. Een half uur van de Jules Moretuslei tot Antwerpen-Zuid. En op de E34 naar Antwerpen 20 minuten tussen Melcele en Sint-Anna Linkeroever.
0: Good Vibrations
21: met Sebastian de Krop.

0: Kiss.
1: Een verwelkomingszoentje van Prince. Dit was Kiss. Goedemiddag, het is 4:11. Ik ben vanochtend met zowat een ziek gevoel opgestaan. Je kent dat wel, snot in het hoofd, doodmoe, niet veel honger ook. Maar kijk, het is stilaan beter geworden. Het lijkt wel alsof de muziek van Nostalgie Plus het perfecte medicijn is. Ik ben klaar voor een nieuwe Good Vibrations met vandaag in de show mijn tv-watcher Isabel van het Nieuwsblad. Samen hebben we het over het veelbesproken knokkentof. Ik vertel je straks over een stunt in Kortrijk die een beetje uit de hand gelopen is. Dat heeft dan weer te maken met een ander tv-programma. Luisteraar Johan uit Oostende stelt zijn top 3 voor de Big Five Sol en Disco van nu vrijdag. En als ik zijn lijstje alles bekijk, dan denk ik dat Johan een echte danser was en misschien nog wel is. En verder verwen ik je met de beste classics uit 60s, 70s en 80s. Hermits bijvoorbeeld over de melkboer. En dit is Paul McCartney met The Wings. Listen to what the man said.

0: Het doet mij zin krijgen in een goede koffie. Een latte macchiato bijvoorbeeld. Ideaal als 4 uurtje. No Milk Today van Herman's Hermit. Vorig weekend hebben we de geboortedag van Freddie Mercury gevierd. Hij zou 80 geworden zijn. Je hoorde hier zaterdag extra veel muziek van Queen. Ik moest niet werken, maar ik maak het nu graag goed met een van mijn favorieten. En dat is We Will Rock You. Ik heb ook een mooie 80s ballad van Linda Ronstadt en Aaron Neville.
1: Zet uw twijfel om in durf en ga van ja maar ja naar ja. Met een persoonlijke lening op afbetaling van Europabank. De bank die durft. Let op, geld lenen kost ook geld.
2: Ramen, deuren, veranda's. Reinaars
3: Aluminium. Grote glaspartijen, slanke profielen en optimale isolatie. Vind je vakman op reinaars.be.
4: Carglass herstelt, Carglass vervangt.
5: Een auto uit herstellen of vervangen, dat is echt precisiewerk. Bij Carglass doen we dat 100.000 keren per jaar, elke dag opnieuw. Vertrouw daarom op de expertise en ervaring van Carglass, jouw autoruitspecialist.
6: Maak je afspraak op carglass.be.
7: 12 dagen, 3 sterke argumenten, 1 keuze, Opel. Een voorwaardelijke overnamebonus tot 5.000 euro. Tot 8 jaar speciale garantie en 2 jaar gratis onderhoud. 3 sterke argumenten om van deze uitzonderlijke aanbieding te profiteren. Het Opel Big Event. Van 7 tot 19 september met exclusieve aanbiedingen op het hele Opel gamma, inclusief de nieuwe Opel Astra. Ga snel langs bij je Opel verkooppunt voor het te laat is. Voorwaarden op opel.be.
8: Aldi, 1 plus 1 gratis op ons varkenskalfs gehakt. Dat is 1 kilo Belgisch gehakt voor de knaldieprijs van maar 4,25 euro. Aldi, altijd slim. En nu 1 gratis emoji per aankoopschijf van 15 euro. Info en voorwaarden op aldi.be.
9: Krevel.
10: Klaar voor de les? Met de Back to School en Back to Cot bundels van Krevel stel je zelf de bundel samen die het best bij je past. Ook op krevel.be.
11: Krevel. Leef beter. Recycleer mee. Breng je oude smartphone binnen en ontvang tot 500 euro. Meer info op proximus.be. Proximus. Think possible.
12: Word zelfstandige met Xerius. Start nu en krijg 111 euro kbo-inschrijving terug. Voorwaarden op xerius.be.
13: Achter jou staat Xerius.
14: Zalig.
15: Breng de zon in huis met de stijlvolle leefveranda's van All Seasons. All Seasons Veranda's ontwerpt en realiseert van pastorie tot strak design. Tover met licht in uw veranda of leefruimte en geniet het hele jaar door van de lente in huis.
16: Bezoek ons bij de opening van onze nieuwe toonzaal aan de Steenovenstraat in Malle van 11 tot en met 13 september.
15: Kijk voor alle info op allseasonsveranda's.be. Bij All Seasons schijnt altijd de zon.

De muziek is in een romantische bui dit uur. Daarnet ook al met Kiss van Prince. En zometeen krijg je een zoen van Exile. Het is woensdagnamiddag, iets voor 16:30. En dan ga ik met jou even door het nieuws. Wat onthoud ik van vandaag? Wel, de begrafenis van de Noorse koning Harald. Hij zat 35 jaar op de troon en stierf 2 weken geleden. Harald die was de oudste regerende vorst van Europa en heel geliefd. En dat was eraan te zien vanmiddag. Regeringsleiders en koningen van over heel Europa zakten af naar Oslo om afscheid te nemen. Harald krijgt een laatste rustplaats in de koninklijke crypte. Hij komt te liggen in een gloednieuwe sarcofaag waar het voorbije jaar hard aan gewerkt is. Het is een veel besproken met een prijskaartje van 1,8 miljoen euro. En koning Harald zelf die vergelijkt het met een knipoog wel eens met de piramides van Egypte. Onze boodschappen zijn deze zomer een klein beetje goedkoper geworden. Dat blijkt uit de prijzenbarometer van Testaankoop. Vooral groente en fruit daalden in prijs. Door het koude voorjaar kwam de teelt van veel groente en fruit later op gang, waardoor er in de zomer een groot aanbod was. En dat in combinatie met veel mensen die op reis waren, zorgde voor lagere prijzen. Te vrezen bij Testaankoop wel dat onze winkelkar de komende maanden terug duurder gaat worden. En nu we toch in de supermarkt zijn, de Lidl van Kortrijk die vreest over een paar weken een overrompeling. En dat heeft alles te maken met de playreeks Nonkels. Zondag start het derde en laatste seizoen. En als je het volgt, dan ken je zeker tante Karin die in Nonkels in de plaatselijke supermarkt werkt. Wel, ze hebben geregeld dat de actrice die tante Karin speelt op zaterdag 26 september ook in het echt een uurtje aan de kassa van de supermarkt gaat zitten. De reacties op sociale media die zijn zo overdonderend, er worden zoveel klanten verwacht, dat er nu al beslist is om security en parkeerwachters in te schakelen. Of wat een populaire tv-reeks al niet teweeg kan brengen. Nonkels, het is een hype en dat is toch nog maar eens bewezen. When I get home, babe, gonna light your fire. All day I've been thinking about you, baby, my one desire. Gonna wrap my arms around you and hold

Kiss You All Over van Exile. Zometeen Louis Neefs over een dame met blauwe ogen waar hij stapelzot op was. Eerste weg op voor de files die, waarin je een kwartier aanschuift of langer. De langste file die vind je op D17 naar Antwerpen. Daar vlieg je een uur tussen Haasdonk en Antwerpen-West. Op de Antwerpse ring richting Nederland een kwartier extra van Sint-Anna-Linkeroever tot Antwerpen-West. En nog eens een half uur van Antwerpen-West tot Berchem, waar de weg intussen wel vrijgemaakt is. Op de A12 vanuit Nederland richting Antwerpen 25 minuten van Antwerpen-Haven tot Antwerpen-Noord. E19 naar Antwerpen ook 25. Van Kontich tot Antwerpen Zuid. Op de E34 naar Antwerpen komen er 25 minuten bij tussen Beveren en Sint-Anna-Linkeroever. A12 naar Antwerpen een kwartier van de Jules Moretius leidt tot Antwerpen-Zuid. En op de Antwerpse ring richting Gent ook een kwartier tussen Antwerpen-Noord en Deurne.

0: Diamond staat klaar. Cracklin' Rosie.
1: De openingszin.
0: Het is woensdag, dan komen er heel wat nieuwe films in de zalen. Onder andere Pressure vandaag. Dat is een oorlogsfilm over een D-Day. Als dat een genre is dat je wel graag ziet. Wel, ik mag opnieuw 4 filmtickets weggeven. Dus misschien kan je wel naar die film gaan of een andere. De keuze is natuurlijk aan jou. En als je filmtickets wil winnen, dan moet je meespelen met deze quiz. De openingszin. Ik geef je zometeen de eerste zin van een bekende classic uit 60s, 70s of 80s. En jij moet ze raden over welk nummer het gaat. En als extra tip kan ik je zeggen dat het vandaag een soul en disco classic is. Natuurlijk naar aanleiding van onze Big Five soul en disco van nu vrijdag. Nieuwe opgave vandaag is dat deze, luister goed. Help me escape this feeling of insecurity. Aha, I need you so much, but I don't think you really need me. Aha. Goed. Van welk nummer is dit volgens jou de allereerste zin? Het is een heel leuk en een heel dansbaar nummer. Maar herken je het ook op basis van die openingszin? Ik hoop het voor jou. De opgave, help me escape this feeling of insecurity. Aha. I need you so much, but I don't think you really need me. Aha. Van welke song, disco of... Zo is dit dus de allereerste zin, de openingszin. Laat het nu weten en dat doe je via onze website nostalgie.plus of een bericht sturen kan ook op WhatsApp 0477 900 800 en sturen, dat mag je vanaf nu.
2: Voor een goede nachtrust laat je nu je slaap-DNA meten. Kies met ErgoSleep voor een bedbodem en matras afgestemd op jouw lichaam. ErgoSleep, exclusief bij Sleep Life.
3: Het is British Week bij Mini, dus keep left. Als je ons komt bezoeken, zeg gerust a blimey. Als je voor de Mini van je dromen staat en vooral keep calm als je hem koopt. Want wie weet, betalen we hem terug. Kom tussen 19 en 26 september langs bij je Mini-partner en krijg je Mini misschien terugbetaald. Info en voorwaarden op mini.be.
4: Zie het. Grootser! Voor uw spaargeld. Want bij KeyTrade Bank verhogen we alweer de rente op een van onze spaarrekeningen. KeyTrade Bank, dat is evident. Info, risico's en voorwaarden op keytradebank.be.
5: Oh nee, ik ben vergeten waar dan mijn auto geparkeerd staat.
6: Amai, dat valt mee.
5: Waarom?
6: Omdat je nu bij Proximus een Google Pixel 11 krijgt voor maar 9 euro. Met gratis accessoirepak bovenop.
5: Ja, en?
6: En met de Superzoom maal 30 camera kun je dan vanuit je raam de hele buurt afspeuren naar je auto.
5: Ah ja.
6: Kijk, je wordt net weggesleept.
5: Oh nee.
7: Amai. Aanbod voor klanten en niet-klanten. Bij een mobiel abonnement met 24 maanden optiedatafoon. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible.
8: Deze week bij HEMA. Stapelgekke stapelkortingen. Alle dames en heren ondergoed tot 35% korting. En alle kinderjeansbroeken tot 40% korting. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt HEMA.
9: Bij Luminus krijg je een heldere blik op je energieverbruik.
10: Zo helder als het aquarium van mijn goudvisfonds?
9: Ja.
10: Wauw.
9: Met de juiste info krijg je nog meer controle over je energieverbruik.
10: Na 6 seconden is Fonds toch alles vergeten.
9: En daarom sturen we updates over uw verbruik.
10: Om de 6 seconden?
9: Nee, één keer per maand.
10: Ah.
9: Meer info op luminus.be.

Whitney Houston, als je als kind ooit nog met de Barbies gespeeld hebt. Er is sinds een paar weken een Barbie van Whitney. Dan mocht je er nog eentje willen voor in je collectie. Het is al hopeloos uitverkocht. Ze hadden bij producent Mattel niet ingeschat

0: Een van die vele grote 70s classics van Fleetwood Mac ken je zeker. En kan je ook meezingen toch, hè, dit nummer. Dan stap.
1: De openingszin.
0: Mijn quizkandidaat vandaag is Christine uit Merksem. Christine, een goede middag.
2: Hallo.
0: Hey Christine, je hebt er al een goede dag op zitten. Het is te zeggen, je hebt in het huis al wat bezig geweest, hè?
2: Ja, een beetje gepoetst, een beetje opgeruimd, een beetje oude kleding weggedaan.
0: Ja, moet ook wel eens gebeuren, hè? Kasten leegmaken met het nieuwe seizoen dat eraan komt. Hè? Dat is zo'n beetje het moment nu wel, hè? Om te switchen van kleding, denk ik.
2: Ja.
0: Ah, oké, goed. Fijn dat je dat gedaan hebt. Intussen zit je op je gemakje in de zetel. Heb je tijd om Nostalgie Plus te luisteren. En om mee te quizzen natuurlijk met de openingszin. En vandaag met een soul en disco opgave naar aanleiding van de Big Five, soul en disco, nu vrijdag. Dit is de opgave, Help Me Escape This Feeling of Insecurity. Aha, I need you so much, but I don't think you really need me. En ik vroeg jou, van welk nummer is dat de openingszin? Vertel het ons, Christine.
2: Ja. De openingszin van Relight My Fire. Deze keer, Take That zingt dat onder andere.
0: Ja, klopt inderdaad. Take That. En Dan Hartman natuurlijk ook. Hè. Dat was ook een juiste antwoord. En als we aan de disco denken, dan zitten we natuurlijk bij die versie van Dan Hartman. Goed gedaan, Christine. 4 filmtickets heb ik voor jou.
2: Heel goed. Ik ben daar heel dankbaar voor. Dank u.
0: Met plezier. Wat is het laatste dat je gezien hebt in de cinema?
2: Oh, 3 afleveringen van Nonkels.
0: Ah, oké. Okay. De serie inderdaad die dit weekend van start gaat, die kon je inderdaad onlangs in avant-première gaan bekijken, hè?
2: Met de cast erbij.
0: Is het waar? Dus je hebt de enige echte Tante Karin ontmoet?
2: Ja, inderdaad.
0: Allee, hoe leuk is dat? En is het de moeite, de nieuwe reeks?
2: Ja, het was heel... Wij lagen plat gaan plassen. Heel goed, ja.
0: Fijn.
2: Het is een 4e seizoen, hè?
0: Ah, is dat? Ik dacht dat het al een laatste was. Komt er toch een 4e?
2: Ja.
0: Hebben ze dat gezegd daar?
2: Ja, zeker.
0: Maar dat zal het zo zijn. Goed, kijk, leuk nieuws. Goed om te weten. 4 filmtickets, die zijn binnen. En Relight My Fire kan je nu...

0: Met mobiel plus thuisinternet van Mobile Vikings heeft Tony alles wat hem nodig heeft voor maar 47 euro per maand. Zo kan hij probleemloos oneindig veel streamen.
1: Echt zalig, ze al die films en series bingen.
0: Hoe praat jij nu?
1: Ah, om nog meer te kunnen streamen speel ik alles af op anderhalve snelheid. En sinds een paar weken praat ik dus ook zo.
0: En vinden vrouwen dat niet lastig?
1: Ja, die zei dat ik sowieso al anderhalf keer sneller was dan de meeste mannen.
2: Mobile Vikings.
0: Play it smart.
3: Zeg Donald, een Dovi keuken, is dat wel voor iedereen?
4: Natuurlijk, we leveren topkwaliteit. En de prijs is zeker niet meer dan elders.
3: Hoe komt dat?
4: Keukens gemaakt tot op de millimeter. Afgewerkt langs buiten en binnen met laminaat. En we maken alles zelf, zonder tussenpersonen. Rechtstreeks bij de klant. Zo hebben we de beste prijskwaliteit.
5: Bestel nu en krijg 20% korting op kasten, werkbladen en toestellen.
4: Wij maken uw keuken in België.
6: Leontis. Welke steun is er voor zelfstandigen?
7: Mijn steun heb je.
6: Oh, zeg.
5: Liever mensentaal? Leontis helpt je gerust starten met ondernemen.
8: Hoe maken we bij La Perre alle oren blij?
9: Jaan?
10: Ja?
9: Jaan?
10: Ja?
9: Oeh, je hebt mij gehoord?
10: Ja, tuurlijk dat.
9: Oh ja, dat is waar. Je bent naar La Perre geweest voor oortoestellen.
10: Jij nog niet, hè?
9: Ik weet het.
8: Wil jij ook weer alles horen? Tijdens onze voordeelweken geniet je van kortingen tot wel €750. La Perre. Wij maken alle oren blij.
11: Bij Volkswagen weten we dat in september alles terug in gang schiet. Tegelijk.
10: Goh, waar liggen die protozen nu weer?
12: Oh, mama, snap jij iets van die passé composé?
13: Oei, het paswoord van mijn computer. Ja, wat dan?
11: Omdat jij al over genoeg moet nadenken, moet je dat niet doen over onze promoties. Want promo september bij Volkswagen, dat is al een Taigo met 3 jaar extra garantie vanaf €19.990. Ontdek meer op volkswagen.be.
14: Volkswagen.
15: Alles voor iedere werkplek en meer dan 200.000 artikelen op voorraad, dat is Manutan. En heb je hun duurzame producten al ontdekt?
16: Manutan, Manutan.
15: Alles voor hygiëne, veiligheid en gereedschap.
16: Manutan, Manutan.
15: Bestel op manutan.be.
17: Ga voor onze smeuïge promo, nu bij Colruyt. 3 has avocado's voor €3.
18: 3 avocado's voor €3. Dat wordt lekker veel guacamole dippen.
17: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.
19: Dom, 4 chefs van Jam, we zijn weer.
20: Ja, het is voor het spotje voor de radio, hè, jongen. Maar omdat hier een keer met de shit voice over doen.
21: Tom de Grote en Dominique Persone dus. Op culinair avontuur naar Zweden.
20: De Brusse invasie.
19: Amai, zeg, kijk, we zijn er binnen.
21: Waar ze hun grote open vuurheld Niklas Ekstedt zullen ontmoeten.
19: Oh, Niklas, daar joh.
21: De open vuur roadtrip naar Zweden. Nieuw en nu te bekijken met ondertiteling op je favoriete Jam-kanaal.
19: Wat toch echt proberen een douche te pauwen hier, Toos.
22: Op 26 september viert ImoWeb zijn 30ste verjaardag in Bobbejaanland. Kom mee vieren en krijg toegang tot het park voor slechts €19 per persoon. Wees er snel bij, de plaatsen zijn beperkt. Voorwaarden en reservatie via blog.imoweb.be.
23: Dank u, ImoWeb!
24: Hou je gsm in de gaten, want Stevie Wonder gaat je bellen. Eerst Jeff Wayne, Justin Hayward en Richard Burton.
25: Your golden
24: met de Eve of the War.
25: Nostalgie Plus.
24: Het is 5:00 en hier is Simon van Elslander met nieuws.
26: Goedemiddag. Bijna een kwart van de Nederlandstalige crèches in Brussel voldeed de voorbije 4 jaar niet aan de veiligheidsvoorschriften. Tegenover 1 op de 10 in Vlaanderen. Dat blijkt uit een dataonderzoek van KNAK en Brus naar 1000 inspectierapporten. De problemen gaan van administratieve tekortkomingen tot onveilige situaties of personeel dat geen Nederlands spreekt. Vooral bij zelfstandige crèches met lagere subsidies. Volgens gezinspedagoog Jochen de Vlieger van UGent moeten ouders niet meteen panikeren. De strenge inspecties leggen vooral structurele knelpunten bloot, zoals het zware tekort aan geschikt personeel en betaalbare panden met buitenruimte. Honderden agenten die gewond raakten bij een arbeidsongeval wachten al maandenlang op de terugbetaling van hun medische kosten. Door een chaotische verhuizing van de medische dienst van de federale politie bleven 1000 papieren dossiers maandenlang in verhuisdozen steken. Bij sommige agenten loopt het voorgeschoten bedrag op tot meer dan €10.000. Oppositiepartij Groen reageert verontwaardigd. De politie heeft intussen een taskforce ingezet om de achterstand weg te werken. In het Nederlandse dorp Overasselt heeft de politie meerdere goed verborgen vuurwapens gevonden vlakbij een basisschool. De vondst gebeurde tijdens een zoekactie na de dodelijke schietpartij van ruim 1 week geleden, waarbij een beveiliger om het leven kwam tijdens een gewelddadige strafexpeditie tegen een drugscrimineel. De politie benadrukt dat de wapens niet op het schooldomein zelf lagen. Voor de feiten zitten momenteel 35 verdachten in de cel. Mogelijk krijgen we nog wat lichte regen, maar het klaart op vanavond, maximaal rond 19 graden. Morgen eerst droog met geregeld zon, later bewolkt en zo'n 21 graden. Vrijdag trekt opnieuw een regenzone over het land, in de namiddag wel droog vanuit het westen. Het weekend begint droog en zonnig bij 22 graden, zondag meer kans op regen.
0: Ik heb de files waar je 20 minuten verliest of meer. Op de E17 naar Antwerpen schuif je 40 minuten aan. Tussen Haasdonk en Antwerpen-West. E34 naar Antwerpen. 35 van Melsiele tot Sint-Anna Linkeroever. Op de Antwerpse ring richting Nederland komt er een half uur bij van Antwerpen-West tot Boggerhout. A12 vanuit Nederland richting Antwerpen. 25 minuten van Antwerpenhaven tot Antwerpen-Noord. Op de E19 naar Antwerpen 20 minuten extra van Reims tot Antwerpen-Zuid. En op de A12 ook al naar Antwerpen 20 minuten van Aartselaar tot in Wilrijk.
1: Good Vibrations
2: met Sebastian de Krop.

Stevie Wonder, ik ben een grote fan. En luisteraar Luc, die wees mij er gisteren op dat hij volgende maand naar Europa komt. Naar aanleiding van de 50ste verjaardag van zijn album Songs in the Key of Life heeft Stevie Wonder een aantal concerten. Donderdag 15 oktober in de Accor Arena in Parijs. Woensdag 28 oktober in de Ziggo Dome in Amsterdam. En dinsdag 3 november in de O2 Arena in Londen. Maar anslans doet hij jammer genoeg niet aan. De ticketverkoop die start nu vrijdag, dus als je er wil bij zijn en je wil er meteen een citytrip van maken, het kan. Stevie Wonder, I just call to say I love you. Ik bel straks dan weer met luisteraar Johan uit Oostende. We gaan het over muziek hebben en de Big Five, soul en disco. Mijn tv-watcher Isabel kijkt vooruit naar de tv-avond en een nieuwe aflevering van Knokken Tof. Dat is een reeks waarin een aantal flamboyante figuren uit Knokken gevolgd worden. En daar zit wat tussen, echt waar, daar zit wat tussen, geloof mij. Het is 5:12. En of je nu nog op het werk bent, in de file onderweg naar huis of al thuis, we maken het samen leuk met de ABBA nu. Does Your Mother Know? En ook Jefferson Airplane.

0: Jefferson Airplane, Somebody to Love. Er is in Engeland heel wat te doen rond de Britse versie van The Voice. Want Tom Jones is er als jurylid aan de kant geschoven. De makers die wilden zijn rol in het nieuwe seizoen dat volgend jaar op tv komt beperken. En daar past Tom Jones voor. Volgens hem reken ze hem af op zijn leeftijd. Maar is hij ondanks zijn 86 nog steeds heel goed in zijn werk? Wel, wij erkennen Tom Jones zijn kwaliteiten wel met de She's a Lady zo. En ook Viacom. Dios.
1: Peugeot. Gezien de krimpende aandachtspannen is deze info over de Peugeot Days in korte berichten onderverdeeld.
2: Klaar?
1: Heel september uitzonderlijke kortingen op alle modellen.
2: Ja?
1: Plus de speciale Peugeot Care garantie van 8 jaar.
2: Nog mee?
1: Op alle SUV's een overnamebonus van €7000 bovenop de waarde van uw wagen.
2: Gaat het nog?
1: Van 7 tot 19 september open doors bij alle dealers.
2: Kortom?
1: Peugeot Days. Doen. Voorwaarden op Peugeot.be.
2: Dat was alles. Kijk nu maar wat door het raam.
3: Peugeot.
4: Proximus stelt voor het snelste 5G voor je zaak. Wat een verschil.
5: If you got a problem.
6: Ja, ik probeer hier foto's van de werf door te sturen. Maar wel liefst voor dat gebouw af is.
4: Upload ultrasnel met 5G. Nu met 80 gigabyte voor €16 per maand, 12 maanden lang. Info op proximus.be/businessmobile. Proximus.
7: Tadaa! Het exclusieve Studio 100 stickerboek nu bij jou oké. Want bij elke €15 krijg je een pakje stickers. Zelfs op zondag. Verzamel ze allemaal. Oké, makkelijk mag. Voorwaarden in de winkel.
8: Zie het.
9: Grootser!
8: Voor uw spaargeld. Want bij KeyTrade Bank verhogen we alweer de rente op een van onze spaarrekeningen. KeyTrade Bank, dat is evident. Info, risico's en voorwaarden op keytradebank.be.
10: Ah, de zussen. Zal ik beginnen met het uurwerk uit te breken? Hier is dat gratis.
11: Dank u, meneer Robert. Onze notaris zei dat we met de juwelen van mama bij u moesten zijn.
12: Ja, want het meeste is al in de familie verdeeld. En dit draagt niemand. Dus willen we verkopen.
10: Dat begrijp ik. Kijk maar eens mee op het scherm. Voor het goudgehalte en het gewicht.
11: Oh, maar dat is correct.
13: Vragen over goud en zilver? Bel 03-226-93-93. Of maak een afspraak via robertdenexpert.be.
14: Vandaag kon niet beter beginnen. 1 minuut voor je wekker afging, was je al wakker.
15: Oh, dat is goed.
14: De temperatuur van het douchewater was perfect.
15: Oh, dat is goed.
14: En je had eindelijk eens tijd om te ontbijten.
15: Dat was goed.
14: Dus vol energie neem je de auto naar het werk om te vragen, nee te eisen, voor een fameuze loonsverhoging.
16: Oei, dat is niet goed.
17: Dringend een nieuwe auto nodig? Vind snel jouw droomauto op autoscout24.be met meer dan 100.000 direct beschikbare auto's.
18: Een mooie, stijlvolle en energiebesparende woonkameruitbreiding of veranda, nieuwe ramen of deuren? Bruinzeels Vochten zet de deuren open op zaterdag 12 en zondag 13 september. Ontdek meer dan 40 jaar vakmanschap en kom eens praten over uw droomproject. Bezoek ons nu zaterdag of zondag in Kalmthout van 10 tot 5.
19: Het is Fijnbonen met Bruinzeels Vochten.
18: Ontdek onze realisaties op bruvo.be.

0: Vaya con Dios and Just a Friend of Mine.
1: The Big Five, Soul and Disco.
0: Heb jij al gestemd op je favorieten in het genre soul en disco? Nee, wel, doe dat dan vlug, want je kan het nog maar tot morgenavond 8 uur. Nostalgie.plus, dat is onze website en daar kan je je drie favorieten selecteren voor de Big Five Soul en Disco van nu vrijdag. En Johan uit Oostende heeft dat ook gedaan. Johan, een goede middag.
2: Een goede middag, Sap.
0: Vertel eens, wat is het bij jou geworden? Hoe ziet jouw top 3 eruit?
2: Ik heb de Get Ready van Rare Earth.
0: Mm-hmm.
2: Donna Summer met Last Dance.
0: Ja.
2: En last but not least, Knock on Wood van Amy Stewart.
0: Ja, misschien eerst even naar die van Donna Summer, Last Dance. Dat zijn voor jou herinneringen aan een populaire 70s musical film.
2: Dat is inderdaad een van de mooiste discofilms naar mijn smaak.
0: Ja.
2: Dus Thank God It's Friday.
0: Ja.
2: Dus met muziek natuurlijk van Donna Summer en de Commodores. En veel meer disco-muziek. Hè.
0: Ja, en met Donna Summer die natuurlijk zelf ook meespeelt in de film. Het is een film die zich
2: en zingt, ja.
0: In een discotheek in L.A. afspeelt, dacht ik. Hè. Zo zat het, hè?
2: Ja, ik dacht in L.A., maar ja.
0: Ja. Oké, okay, goed, leuk. En je ultieme favoriet is Amy Stewart, Knock on Wood. En dat brengt ons terug naar jouw judo-verleden, Johan. Je hebt aan judo gedaan op een behoorlijk niveau.
2: Ja, dat was een redelijke tijd ook, 32 jaar. Dus,
0: ja.
2: Dus, maar als je dan gaat voor je examen voor een zwarte band, moet je eerst punten scoren in bepaalde competities.
0: Mm-hmm.
2: En die competities waren de ene maand in Oostende en de andere maand te Gent.
0: Ja.
2: Ik woonde toen in Gent. En als het in Gent was, dan ging ik met de fiets die competities gaan doen. En in het terugkomen, in plaats van naar huis te rijden, ging ik eerst een dancing aan in de Overpoort.
0: Tuurlijk, de uitgaansbuurt Gent. Van Gent. Ja,
2: ja, de campus.
0: Ja.
2: En daar, als men mij zag binnenkomen, legde men direct Amy Stewart, Knock on Wood op. Er was direct sportjak aan de kant en de dansvloer op.
0: Ja, ze wisten, Johan is daar, we gaan het plaatje opleggen.
2: Ja, oké. Okay.
0: Fijn. Goed, leuke herinneringen. En die komen helemaal terug met dat fijne nummer van Amy Stewart. We zullen zien waar het eindigt. Maar alvast bedankt voor jouw stem, Johan.
2: Oké, okay, u bedankt ook.
1: Wat zijn jouw favorieten?
3: Laat het weten via nostalgie.plus.

Knock on Wood van Amy Stewart. En het feestje gaat door met Wanda Jackson zo. Eerste files, 20 minuten vertraging of meer. Op de E17 naar Antwerpen verlies je 40 minuten van Haasdonk tot Antwerpen-West. E34 naar Antwerpen, een half uur tussen Melcelen en Sint-Anna-Linkeroever. Antwerpse ring richting Nederland, 20 minuten van Sint-Anna-Linkeroever tot Antwerpen-West. En nog eens een half uur van Antwerpen-West tot Boggerhout. A12 vanuit Nederland richting Antwerpen, 25 minuten van Antwerpen-Haven tot Antwerpen-Noord. En op de A12 naar Antwerpen ook 20 minuten tussen Boom en Wilrijk.

0: Misschien doet jou dit ook wel terugdenken aan Topop op de Nederlandse televisie. You're the greatest lover van Love, van Joël Hout, van muziek van onze noordere buren. Straks iets helemaal anders. Rob de Nijs, eerst Marvin Gaye en ook Sam Brown.
1: Er is een telenet op maat voor iedereen.
2: Begon met een swipe. Dan werden we Insta-official. En nu staan er ineens 6 verhuisdozen in mijn living. En vanmorgen noemde hij mijn mama ook mama. Ja, ik zal dan maar een extra mobiel abonnement erbij nemen voor mijn lief, zeker?
1: Pas jouw telenet aan wanneer je wil op telenet.be.
3: Go Yellow!
4: Vol energie, het nieuwe schooljaar in? Let's go! Het is back to school bij Mediamarkt. Haal nu een Domo airfryer, krokwafelijzer en blender samen voor maar €99. Vandaag besteld, morgen in huis. Mediamarkt.
5: Weet je wat ik mis na de vakantie?
6: De zon?
5: Nee.
6: Het strand?
5: Nee, het comfort.
6: Dat komt goed uit. Profiteer met Citroën van een heel comfortabele septemberstart. Met uitzonderlijke condities en een interessante voorwaardelijke overnamebonus op het hele gamma. En van de speciale Citroën Care Garantie tot 8 jaar. Vertrek al met een Citroën C3 vanaf €15.290. Overnamebonus van €1.250 inbegrepen. Open deurdagen van 7 tot 19 september.
5: Citroën.
6: Info en voorwaarden op citroën.be.
7: De kinderen komen terug van school met grote honger.
8: Gelukkig zijn er de superhero weken van Lidl. Ja? Met superveel superacties die jouw eerste schoolweken komen redden.
7: Oh.
9: Zoals deze week via de Lidl Plus app 50% korting op 5 botersandwichen, gemengd gehakt, op conferenceperen en op nog zoveel meer.
7: Oh, Lidl, ben een held.
9: Lidl, dat kan tellen.
3: Go Yellow!
1: Nu bij Telenet Internet, 1 jaar gratis mobiel met 15 gigabyte data.
10: Dus ook voor klanten?
1: Yep, go for info naar telenet.nl.

0: Marvin Gaye, die begaan is met het klimaat en onze natuur. Het blijft actueel. Mercy, mercy me. Rob de Nijs is onderweg. Hou me vast. Maar eerst al even vooruitkijken naar je tv-avond met mijn tv-watcher. En dat is Isabel de Ridder, de chef showbiz en tv van het Nieuwsblad. Iedere woensdag komt ze langs met een kijktip. Isabel, goedemiddag.
1: Hey.
0: Isabel, een nieuwe tv-avond wacht ons. Het is het, ja, ook een beetje zweer ernaar natuurlijk. Het is wat grijs weer vandaag, dus dat is ideaal. En je hebt iets gevonden voor vingers en duimen bij aflikken. En dat is knokketof op Play vanavond.
1: Ja, Sip, je weet, ik ben dan al een paar weken aan het pushen, dus ik ben heel blij dat ik het nu eindelijk mag vertellen. Maar ja, I love it. Het is geweldig, dat programma. Ja. Het is Peter Boeks die dus bij een aantal mensen gaat die in Knokke wonen en die dan laten zien hoe zij hun dagen doorbrengen, wat zij eigenlijk doen.

0: op zoek in heel knokken naar een bodywarmer.
1: Hij ging met een vriendin op zoek naar een bodywarmer, inderdaad. Ja, waarom dat dan een exemplaar moet zijn van bijna 1000 euro met een rechtopstaande kraag in een speciaal stofje, beats me. Ik zou het ook nooit dragen, maar ja, kijk, ik woon ook niet in knokken. We hebben er daar net nog mee gelachen. Op mijn slippers ga ik waarschijnlijk ook knokken niet binnen mogen. Hè.
0: Dat is ook waar. Je zegt Peter Boeks, de documentairemaker, heeft deze reeks gemaakt. We kennen die van nog wel meer reeksen. Hè?
1: Peter Boeks is heel goed in dat soort televisie. Ja. Je hebt van hem Don't Worry, Be Happy, maar ik denk dat hij nog bekender is van The Sky is the Limit. Uh-huh. Het leuke is ook dat we in Knokken Tof gaan we een van de personages van The Sky is the Limit zien terugkeren.
0: Oké, okay,
1: wie
0: zit
1: er momenteel nog niet in, maar dat is de kunstenaar Sigurd Tang.
0: Ja.
1: Die zat in het zesde seizoen en dat was toen de man die ervoor zorgde dat Jean-Claude Van Damme in The Sky zat.
0: Geweldig, goed. Dus die gaan we inderdaad terug zien opduiken in Knokken Tof. Lijkt het jou zelf iets om in Knokken te gaan wonen, Isabel?
1: Ik denk dat ik daar veel te hard zou opvallen.
0: Want omdat je uit de toon valt, of hoe
1: Ja, inderdaad. Ik denk dat
0: je bent meer zo nonchalant.
1: Nonchalant,
0: niet bedoeld, maar gewoon in de betekenis van je pakt de dag zoals het komt. Hè,
1: ja, terwijl... en we hebben er daar net nog mee gelachen. Ik denk in mijn Adidas vestje en op mijn slippers dat de gemiddelde knokkenaar toch net iets chiquer gewend is. En ja, dat doe ik niet zo.
0: Nee, begrijp ik. Goed, vanavond nieuwe, derde aflevering intussen al. Er komen een paar nieuwe personages in voor.
1: Klopt, we krijgen Oceaan te zien. Dat is een juwelenontwerpster. Dan is er Charlotte, die een Pilates-studio heeft. En dan is er ook Seppe. En Seppe heeft een eigen granola-merk.
0: Oké. Okay.
1: En ja, laten we zeggen, ik heb de aflevering al kunnen zien. Dat is een van de voordelen van deze job. Maar Seppe gaat het wel domineren vanavond.
0: Oké, okay, op welke manier? Hij pakt het grote woord.
1: Ik denk wel dat het een figuur is waar mensen een mening over gaan hebben. Ik zal het zo zeggen, want ik wil het ook niet spoilen natuurlijk. Ja. Hè?
0: Dus hij doet uitspraken waar je wel eens bij fronst, de wenkbrauwen fronst.
1: Misschien wel, mogelijk wel. Ja, jij wilt mij gewoon ontlokken dat ik zeg wat er gaat gebeuren
0: nee,
1: straks.
0: Nee, zover gaan we niet gaan. Goed, nieuwe aflevering van Knokken Tof, de derde. Maar je kan de voorgaande uiteraard ook in de Play-app bekijken. De derde vanavond om 9:15 op Play. Dankjewel, Isabel, en tot volgende week.
1: Salut!

Het is bijna 6 uur, Ann komt eraan met jouw verhaal. Het is vandaag blijkbaar 70 jaar geleden dat Elvis Presley voor het eerst op tv verscheen in Amerika. En Ann wil wel eens weten wie jouw eerste grote idool was. Van wie hing er een poster boven je bed? En op wie was je misschien stiekem ook wel een beetje verliefd? Laat het weten, stuur een bericht via nostalgie.plus of op ons WhatsApp-nummer 0477-900-800. En dan hoor je jouw verhaal misschien wel straks bij Ann. Veel plezier, dit is Ten CC nog.

0: Deze smakelijke promo, nu bij Colruyt. 43% korting op 1,5 kilo varkens kalfsgehakt.
1: 43% op gehakt? Zeg kindjes, gaan we balletjes rollen?
0: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.
2: Peugeot Days, dat is de hele maand september uitzonderlijke kortingen op alle modellen. De speciale Peugeot Care garantie van 8 jaar en op SUV's een overnamebonus van 7000 euro bovenop de waarde van uw wagen. Voorwaarden op Peugeot.be. Peugeot.
3: Generatie Plantrekkers kiest wat ze nodig heeft. Bij Base heb je al internet vanaf 29 euro per maand. Heb je sneller internet nodig? Dan is er nu ook Unlimited Plus. Dat is nog sneller, onbeperkt internet. Info en voorwaarden op base.be. Base. Based on you.
4: Krevel.
5: Ga terug naar school met de beste deal op zak. Profiteer nu van de Back to School bundels bij Krevel. Er is er altijd één die perfect bij je past.
4: Krevel. Leef beter. Jij? Yeah?
6: Ik wil werk maken van mijn eigen zaak. Maar ja, ik kan dat ook moeilijk tijdens de werkuren doen.
7: Wij, snappen we. Daarom kan je de experts van het startersteam van BNP Paribas Fortis op weekdagen bellen tot 20 uur voor advies. Bereikbaar hier en nu. BNP Paribas Fortis.
8: Ja, zeg, hoe laat kom jij zaterdag voor de 100ste verjaardag van ons mee?
9: Ja, maar kom niet, hè.
8: Oeh, hij komt niet.
9: Oh nee, zaterdag zijn het de Wheel of Cinema Days. En deze keer ga ik...
10: De Wheel of Cinema Days met BNP Paribas Fortis. Van 23 tot en met 26 september. Alle films voor iedereen. 1 ticket kopen, 1 ticket gratis. Meer info op wheelofcinema.be.
11: Yes! Hallo, zo snel het, jong. Een nieuwe computer?
12: Ja, helemaal persoonlijk samengesteld bij Alternate.
11: Echt?
12: Ah, wel, ik had zelf wat ideetjes, maar bij Alternate hebben ze experts die echt advies geven en meedenken.
11: Oeh, dus niet gewoon een computer en een doos?
12: Nee. Volledig afgestemd op wat je nodig.
11: Maar ja, dan moet jij toch...
12: Een echte IT-nerd zijn. Nee, jongen.
11: En die steken dat helemaal in één. En waar is dat?
13: Bij Alternate natuurlijk. Officieel voor schoolwerk. Onofficieel voor gaming. Stel jouw perfecte pc samen op alternate.be of in de winkel.
14: Gevoelig frisser merkte ik vanochtend. Lekker soepje dus om het te warmen. En de Tiger Feet van Maat zo dadelijk. Jouw verhaal, welkom. Your golden Ruim 6 uur over temperaturen en wereldnieuws horen we Simon.
15: Goedenavond. Geld lenen wordt opnieuw duurder, want de Belgische 10-jaarsrente is vanmiddag boven de 4% geklommen. Het hoogste niveau in ruim 14 jaar. Dat komt vooral door de onrust in het Midden-Oosten en de stijgende olieprijzen, waardoor beleggers vrezen dat het leven weer duurder wordt. Het nieuws is een flinke streep door de rekening van onze begroting, want de overheid moet nu veel meer rente betalen op haar schulden. Je merkt het mogelijk ook in je eigen portemonnee. Als je een huis wil kopen of bouwen, dreigt je woonlening hierdoor duurder uit te vallen. Wie naar de rechter moet in Leuven, zal de komende maanden rekening moeten houden met flink langere wachttijden. De rechtbank van eerste aanleg kampt met een zwaar tekort aan rechters door langdurige ziektes en openstaande vacatures. Om de boel draaiende te houden, worden er voorlopig minder zittingen georganiseerd. Vooral bij de burgerlijke rechtbank en de familierechtbank lopen de achterstanden op, bijvoorbeeld bij echtscheidingen of erfeniskwesties. Dringende strafzaken en zware misdrijven krijgen wel nog altijd voorrang. Wielrennen. In de Ronde van Spanje heeft Matthew Brennan zijn 5e ritzege binnengehaald. De jonge Brit van Visma Liesebike was na een vlakke rit van 185 kilometer oppermachtig in de massasprint in de straten van Sevilla. Hij klopte onze landgenoot Jordi Meus, die strandde op de 2e plek. Met Steffen de Schuitenaar op plaats 5 eindigde er nog een Belg in de top 5. In het algemeen klassement blijft Enric Mas leider. Mogelijk nog wat lichte regen, maar op de meeste plaatsen klaart het op vanavond. Maximaal rond 12 graden. Morgen eerst droog met geregeld zon, later bewolkt en zo'n 21 graden. Vrijdag trekt opnieuw een regenzone over het land. In de namiddag wel droog vanuit het westen. Het weekend begint droog en zonnig bij 22 graden. Zondag meer kans op regen.
14: Wachttijden niet alleen bij de rechtbanken. Op de E17 Sint-Niklaas Antwerpen verlies je 34 minuten tussen Haasdonk en Antwerpen-West. Op de E34 Zeilzaten Antwerpen 32 minuten tussen Melselen en Sint-Anna-Linkeroever. Op de Antwerpsring richting Nederland zijn dat er 30 tussen Antwerpen-West en Borgerhout. Daar staat een defect voertuig. Op de A12 Boom Antwerpen 20 minuten aanschuiven van Aartselaar tot Wilrijk. Op de A12 Bergen op Zoom Antwerpen ook 20 minuten van Antwerpen Haven tot Antwerpen Noord. En op de Antwerpse ring richting Nederland, Execo 20 minuten van Sint-Anna Linkeroever tot Antwerpen West.
16: jouw verhaal.

Vandaag, precies 70 jaar geleden al, op 9 september 1956, verscheen een 21-jarige Elvis Presley voor het eerst in de Ed Sullivan Show met meer dan 60 miljoen Amerikanen voor de buis. En daarmee was een superster geboren. Ik ben vandaag benieuwd naar jouw eerste grote idool. Welke artiest of artiesten sierde jouw slaapkamermuren? Voor welk concert stond jij ooit uren in de rij te schuiven? En op welke ster was je misschien wel een heel klein beetje verliefd? Jouw idoolverhaal via nostalgie.plus of WhatsApp 0477-900-800. En hier een piepjong exemplaar nog in 86, Sandra Kim.

The Hollies, The Air That I Breathe bij Tanja uit Merchtem ademde alles ooit in David Cassidy. Hoi Anne, schrijft ze, ik had een poster van hem boven mijn bed en mijn zus mocht er absoluut niet aankomen. Elke maand kocht ik de Joepie in de hoop dat er weer een foto van hem in prijkte. En wanneer ik hem op de radio hoorde, dan leek het toen alsof hij speciaal voor mij zong. 30 jaar huwelijk later vind ik het eigenlijk wel grappig dat ik toen zo hopeloos verliefd kon zijn op iemand die niet eens wist dat ik bestond. Heb jij ook zo'n verhaal? Deel het maar via onze website of WhatsApp 0477 900 800.

0: To hustle vertaalt zich als aanpoten, proppen en hosselen. Ik hou het bij het betere draaien en zwieren. Het echt werk met Van McCoy. Zometeen nostalgie met Earth and Fire uit Nederland. Niet te verwarren met Earth, Wind and Fire, die naadloos in onze soul- en disco-lijst passen. En Fergal Sharkey haalt dat ethisch gevoel weer aan.
1: Voor een goede nachtrust laat je nu je slaap-DNA meten. Kies met ErgoSleep voor een bedbodem en matras afgestemd op jouw lichaam. ErgoSleep, exclusief bij Sleeplife.
2: Weet je wat ik het leukste vind aan reizen met Eurostar? Dat je niks zelf hoeft te doen. Niet in de file staan, geen parking zoeken, geen routes berekenen. Gewoon rustig zitten. Ah, zalig.
3: Mevrouw? Ja, we zijn aangekomen in Parijs, maar u moet wel zelf uitstappen, hè?
2: Met Eurostar reis je in alle comfort recht het centrum van Parijs, Londen en Amsterdam in.
4: Eurostar. Together we go further.
5: Go, go, go naar Impermo. Inspiratie of advies nodig? Kom nu naar een van onze 16 toonzalen.
6: Tegels. Natuursteen. Parket. Impermo.
7: Proximus stelt voor het snelste 5G voor je zaak. Wat een verschil.
8: If you got a problem. Ja,
9: ik probeer hier foto's van de werf door te sturen. Maar wel liefst voor dat gebouw af is.
7: Upload ultrasnel met 5G. Nu met 80 gigabyte voor €16 per maand, 12 maanden lang. Info op proximus.be/businessmobile. Proximus.
10: Bij Volkswagen weten we dat in september alles terug in gang schiet. Tegelijk.
11: Goh, waar liggen die protozen nu weer?
12: Oh, mama. Snap jij iets van die passé composé?
13: Oei, het paswoord van mijn computer. Ja, wat dan?
10: Omdat jij al over genoeg moet nadenken, moet je dat niet doen over onze promoties. Want promo september bij Volkswagen, dat is al een Taygo met 3 jaar extra garantie vanaf €19.990. Ontdek meer op volkswagen.be.
14: Volkswagen.
0: Het beste uit de 60s,
15: 70s
0: en 80s.

0: Memories, Earth and Fire. Op vrijdag maken we plaats voor Soul en Disco Memories op Nostalgie Plus. Maar nu vrijdag gaan de deuren wagenwijd open voor dat genre. En voor de tweede Big Five, top 100 in de rij. Tony is jouw gastheer doorheen jouw Soul en Disco lijst vanaf 10 uur 's ochtends. En als ik zeg jouw lijst, dan vraag ik om je stemmen. Zoals Mark bijvoorbeeld, die heeft al gestemd. Goedenavond, Mark.
1: Hey, dag aan.
0: Hoe gaat het met je?
1: Prima, ja.
0: Ben je al...
1: Droog aan het zetje. Zonneke komt er nog door. Dus
0: ja, het komt er nog... Ah ja, want je zit in Oostende, heb je me daarnet verteld.
1: Ja.
0: Ja, ja, daar schijnt de zon vaker, hè.
1: Ik ben een halve stond hier in Oostende, maar we wonen hier al een dikke 10 jaar.
0: Ja. Heerlijk, denk ik zo.
1: Ja, ja, dat is prima, ja.
0: Dat is prima. Ja, want dan zit je ook... Je zit in de stad en je zit toch vlakbij het strand.
1: Ja, centrum, ja. Hè. Alles bij de hand.
0: Best of both worlds.
1: Ja.
0: Ja. Maar dat heb je niet gestemd, hè, best of both worlds.
1: Nee.
0: Jouw lijstje voor de Big Five Soul en Disco. Ja, mag ik het verklappen?
1: Ja, ja.
0: Ja? Het inspireert misschien ook nog een andere luisteraar of twee of drie. De Tramps zie ik staan.
1: Mm-hmm.
0: Barry White.
1: Ja.
0: De klassieker eigenlijk, hè, van Barry White.
1: Ja.
0: The First, White, The Last, My Everything. En dan de OJ's.
1: De OJ's.
0: Heb je daar iets bijzonder, een bijzondere anekdote bij een van die nummers? Of herinnering?
1: Ja, de Tramps eigenlijk. Hun eerste hit, Zing met de Strings, of Your Heart. Eigenlijk was dat een liedje uit 1943 van Judy Garland. Weinig mensen weten dat.
0: Echt?
1: En,
0: ja.
1: Ja.
0: Geen idee.
1: En die soulgroep eigenlijk, dat is, die kwamen uit Philadelphia.
0: Ja.
1: Diezelfde Tramps. Die hebben ook in 1984 een cover gemaakt van onze eigenste Belgische Jazz and James.
0: Oké. Okay.
1: Een move. Nou, dat is wel straf. Dus, je weet, België is ook wereldbekend een beetje, hè?
0: Ja, ik vind ook dat we veel te bespreken. We hebben echt goede nummers. Hè. Als ik gewoon maar kijk wat hier voorbij komt. Goeie, ja, heel veel talent. En we blijven zo bescheiden.
1: Ja,
0: wat ook mooi is, hè, maar het mag soms toch, we mogen toch ons een beetje meer op de borst kloppen, denk ik soms.
1: Zeker, ja.
0: Hè? En dan vond je...
1: Dat waren dan de Backstabbers.
0: Ja.
1: De OJ's, hè.
0: Ja.
1: Ja. Ook een klassieker eigenlijk, hè. Ook begin jaren 70, voor iets, maar als die in een tijd gespeeld werden in de discotheken, allemaal, de konings bij de staan als die muziek gespeeld werd van de Tramps of van Barry White of van de OJ's. Iedereen stond in beweging, hè.
0: Ja, toen werd er ook nog echt gedanst, hè.
1: Ja, dat werd ik nog gedaan, wel.
0: Ja, ja. Zeg, en dan had je één nummer waar je van vond. Hoe komt het dat het niet in de lijst voorkomt?
1: Ja, eigenlijk straf. Want eigenlijk, dat is op het einde van de discoperiode, einde jaren 70. En dat is een liedje van Ronnie Dyson, Couples Only.
0: Ja.
1: Die man die is heel jong begonnen met zingen, want hij is gestart in de musical Hair.
0: Ja.
1: Waar hij acteerde en ook zong.
0: Ja.
1: En het liedje dat hij, die disco sound, dat is eigenlijk het enigste dat hij heeft ooit gemaakt. Maar dat was echt een boom, hè. Als dat gespeeld werd, dan alles ging op tijd, dus hier gedaan staan, hè.
0: Oké. Okay. Misschien heeft hij nu wel een plaats veroverd.
1: Ja, ja, ja.
0: We zullen het snel weten, hè, overmorgen.
1: Ja.
0: Ja. Ik duim voor jou in ieder geval, Mark.
1: Ah, wel, ja. Okie dokie.
0: En de groeten daar in Oostende. We gaan eens luisteren naar Couples Only.
1: Hallo,
0: en eens kijken wat het doet.
1: Bedankt.
0: Ja. Groetjes, hè.
1: Groetjes.
0: Ja, joe.
1: Tada.
0: Bye-bye.
2: Vijf vrijdagen.
3: Vijf toplijsten.
2: Vijf genres. Dat is de Big Five.
4: Ladies and gentlemen, boys and girls, this date is for couples only.

0: Vrijheid, blijheid in 69 en dus iets als Je t'aime, moi non plus voor Serge en Jane. Jouw grootste idool vanavond, het zou wel eens kunnen dat je ooit een Noorse ethisch god op je slaapkamermijken, op je slaapkamermuren, oei, spijkerde, niet letterlijk natuurlijk. Morten Harket van Aha, misschien Take On Me, zometeen na de soul en disco van Tavares.
1: Al je favoriete stemmen zijn terug bij Nostalgie Plus. Johan Henneman in de ochtend tot 10 uur.
2: Fijn dat je luistert. Dit is de Good Morning Show.
3: Nadine Leen de Marais in Vrouwentongen tot 12 uur.
4: Welkom bij Nostalgie Plus
5: en Vrouwentongen.
3: Michel Follet over de middag met een eigenzinnig 100% Follet.
6: Ik had je nogal wat rariteiten beloofd vandaag.
1: Ook Domi, Seb, Anne, Bert, Serge en Tony staan opnieuw paraat.
3: En we maken september extra feestelijk met de Big Five.
1: 5 vrijdagen, 5 toplijsten, 5 genres. Met nu vrijdag de Big Five Soul en Disco. Deze week bij HEMA. Stapelgekke stapelkortingen. Alle dames en heren ondergoed tot 35% korting. En alle kinderjeansbroeken tot 40% korting. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt HEMA. 12 dagen. 3 sterke argumenten. 1 keuze. Opel. Een voorwaardelijke overnamebonus tot 5000 euro. Tot 8 jaar speciale garantie en 2 jaar gratis onderhoud. 3 sterke argumenten om van deze uitzonderlijke aanbieding te profiteren. Het Opel Big Event. Van 7 tot 19 september met exclusieve aanbiedingen op het hele Opel gamma, inclusief de nieuwe Opel Astra. Ga snel langs bij je Opel verkooppunt voor het te laat is. Voorwaarden op opel.be.
7: Met Mobiel Plus thuis internet van Mobile Vikings heeft Eva alles wat ze nodig heeft voor maar 47 euro per maand. Zo kan ze zelfs een app downloaden om via AI met haar renom te praten.
8: Allee, zeg eens iets, Bruno.
9: Ik zal eens iets zeggen. Stop met die een brave jongen, ik ben 42.
8: Hoe zet ik dat op mute?
9: Ik mute super dringend, doet die deur open.
8: Bruno.
10: Mobile Vikings.
11: Verzekeren volgens Argenta. Een verzekering met alleen maar kleine lettertjes? Doen we niet. Een kantoormedewerker die zelfs de kleinste details simpel uitlegt? Doen we wel. Argenta.
12: Zo simpel kan het zijn. Bebat.
13: Zeg, is de milieubijdrage voor je thuisbatterij betaald? Zodat die klaar is om binnen enkele jaren opgehaald te worden en jij extra kosten bespaart.
14: Oh.
13: Geen paniek. Check gewoon of je thuisbatterij recyclaar is.
14: Check.
13: Gebruik onze handige tool op recyclaar.be.
12: Bebat.
13: Samen recycleren, beter voor ons allemaal.
15: Want we gaan weer terug naar school en het werk. Van brooddozen tot kantoorspullen. Bij Bol vind je alles op één plek. Dus even bollen voor een swingende start. En ook voor refurbished elektronica kan je gewoon even bollen. Nu tot wel 250 euro goedkoper en toch zo goed als nieuw.

Mijn kamer vroeger vooral posters van RSC Anderlecht, maar Bono en U2 hingen er ook tussen. En Duran Duran, omdat die gewoon knap waren, komt met vele groeten van Sophia. En Machtel betreurt dat er in Vlaanderen geen postermateriaal te vinden was van Jean-Jacques Goldman. De reden van mijn eerste concerten in Vorst Nationaal, voegt ze toe. Prachtige liedjesteksten en meer dan eens de liedjesschrijver voor Céline Dion. Jouw superster voorkeuren en verhalen via nostalgie.plus tot 8 uur. En kijk, net als bij Mark in Oostende komt de zon ook hier piepen in Antwerpen.

0: Zet uw twijfel om in durf en ga van ja maar ja naar ja. Met een persoonlijke lening op afbetaling van Europabank. De bank die durft. Let op, geld lenen kost ook geld.
1: Ramen, deuren, verandas. Reinaars
2: Aluminium. Grote glaspartijen, slanke profielen en optimale isolatie. Vind je vakman op reinaars.be.
3: Recycleer mee. Breng je oude smartphone binnen en ontvang tot €500. Meer info op proximus.be. Proximus. Think possible.
4: Renault. De brandstofprijzen schommelen continu, maar niet je budget. Bij Renault vind je vandaag verschillende manieren om zuinig te rijden. Ontdek 100% elektrisch rijden met Renault E-Tech Electric en geniet van een rijbereik tot 625 kilometer. Of kies voor Renault Full Hybrid E-Tech zonder opladen en bespaar tot 40% brandstof. In september uitzonderlijke condities op het hele gamma. Open deurweekend op 12 en 13 september. Info op Renault.be.
5: Renault. Tot en met 18 oktober bij Yuzu min 15% tijdens het eerste jaar op je nieuwe woningverzekering. Scherpe prijs, strafverzekerd. Woningverzekering aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.
6: Notities maken in het nieuwe schooljaar? Het is back to school bij Mediamarkt. Nu de Lenovo 11-inch ID-Tab tablet met folio cover en pen voor €239. Vandaag besteld, morgen in huis. Mediamarkt.
7: Alles voor iedere werkplek en meer dan 200.000 artikelen op voorraad, dat is Manutan. En heb je hun duurzame producten al ontdekt? Manutan, Manutan. Alles voor kantoor, magazijn en buitenterrein. Manutan, Manutan. Bestel op manutan.be.
8: Woensdag was voor mij een tijdenfeest vanwege de frietjes van mijn moeder. Vandaag vieren we met classics en verhalen in de Navy zo meteen. Eerst nieuws van 7. Goedenavond, Simon.
9: Goedenavond. Geld lenen wordt opnieuw duurder, want de Belgische 10-jaarsrente is vanmiddag boven de 4% geklommen. Het hoogste niveau in ruim 14 jaar. Dat komt vooral door de onrust in het Midden-Oosten en de stijgende olieprijzen, waardoor beleggers vrezen dat het leven weer duurder wordt. Het nieuws is een flinke streep door de rekening van onze begroting, want de overheid moet nu veel meer rente betalen op haar schulden. Je merkt het mogelijk ook in je eigen portemonnee. Als je een huis wil kopen of bouwen, dreigt je woonlening hierdoor duurder uit te vallen. Twee 16-jarige jongens zijn opgepakt na een zware aanval op een 60-jarige man aan het station van Lievegem. Het slachtoffer was maandagochtend vroeg op weg naar zijn werk om de trein te nemen, toen hij zwaar werd toegetakeld. De man werd in kritieke toestand naar het ziekenhuis gebracht en vecht nog altijd voor zijn leven. De twee verdachten, die waren weggelopen uit een jeugdinstelling, zijn intussen door de jeugdrechter in een gesloten instelling geplaatst. Het gerecht onderzoekt de zaak als diefstal met zwaar geweld. Influencer Average Rob heeft op amper 3 uur tijd een maximumbedrag van €1 miljoen opgehaald om zijn frituurketen La Patate uit te breiden. Via crowdlending konden mensen geld lenen in ruil voor een bruto rente van 5,5% en een wekelijks pak frieten. Meer dan 500 investeerders tekenden in, goed voor een gemiddelde inleg van zo'n €2000 per persoon. Na vestigingen in Antwerpen en Leuven opent binnenkort ook een zaak in Oostende. Mogelijk nog wat lichte regen, maar op de meeste plaatsen klaart het vanavond op, maximaal rond 12 graden. Morgen eerst droog met geregeld zon, later bewolkt en zo'n 21 graden. Vrijdag trekt opnieuw een regenzone over het land, in de namiddag wel droog vanuit het westen. Het weekend begint droog en zonnig bij 22 graden, zondag meer kans op regen.
8: Geregeld zon morgen, ik hoor het graag, dankjewel Simon. Nog even vertragen door een defect voertuig op de Antwerpse ring richting Nederland. 25 minuten tussen Antwerpen-West en Borgerhout.
10: Jouw verhaal.

Barry Gibb hing ooit boven mijn bed in postervorm wel te verstaan. Daarna ruilde ik de Bee Gees voor de Beatles. En in de 80's had ik het vooral voor de vier van Doe Maar en hing ik zelf vol met buttons met hun hoofden op. Vandaag, precies 70 jaar geleden, bereikte Elvis superster-status met zijn spraakmakende optreden in de Ed Sullivan Show. Werd en bleef hij ook voor jou altijd een idool of pinde je een ander aan jouw slaapkamermuren? Voor welk concert stond je ooit uren aan te schuiven? Of wiens hand heb je altijd al willen schudden of is jou dat dan ook gelukt? Jouw idoolverhaal via nostalgie.plus of WhatsApp 0477 900 800.

18 had het ooit voor Olivia Newton-John. Na Grease wilde ik haar haar, schrijft ze, haar glimlach en eerlijk gezegd haar hele leven zelf ook hebben. En Christel deelt, ik was een tiener in de 80's en de joepie was toen gewoon te duur voor mij. Ik heb dus ook nooit de kans gehad om zo'n poster te scoren. Ik kreeg er wel eens ooit eentje in de hoogdagen van Miami Vice, waar ik ook een fan van was, van een naakte Don Johnson. Maar zodanig gepositioneerd dat je niet kon zien wat hij liever niet liet zien. Naakte John Johnson, Christel, dat kan tellen. Dat telt voor

0: is bijna zover, hè? Big Five, Soul en Disco met ook Donna Summer. Could It Be Magic? Misschien jouw idolen vanavond. Frank keek als jonge puber in de 70s vooral op naar blond vrouwelijk schoon. Zoals Sally Carr, Agnetha van ABBA en net als Martien daarnet Olivia Newton-John. Maar helaas, schrijft hij, is het altijd bij die posters gebleven. Dankjewel, Frank. Had jij toevallig een voorkeur voor de Stones? Wel, blijf er dan zeker bij.
1: Oh nee, mijn nieuw appartement is superklein.
2: Amai, dat valt mee.
1: Waarom?
2: Omdat je nu bij Proximus 100 euro cashback krijgt op de Samsung Galaxy Z Flip 8.
1: Ja, en?
2: En dat is zo'n opvouwbare smartphone, dus heb je superveel plaats over.
1: Zalig, dan kan ik toch vrienden uitnodigen.
2: Zijn dat kleine vrienden?
1: Nee.
2: Videocall dan, hè.
3: Amai. Al klant of niet, profiteer van deze cashback door in te tekenen op een gezamenlijk aanbod met mobiel abonnement en datafoonoptie voor 24 maanden. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible.
4: Vul je voorraad wasmiddel makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals bijvoorbeeld Robijn. 120 capsules voor maar 25 cent per wasbeurt. Score alle aanvuldeals bij Bol.
5: Kia verwelkomt je tijdens de Inspiration Days. Het moment om je te laten inspireren zonder compromissen.
6: Ah, dat kan.
5: Ja hoor, zo is er de Picanto. Een compacte stadswagen met de meest moderne technologie. Nieuw, maar aan de prijs van een tweedehands wagen.
6: Zalig, want ik heb liever een nieuwe.
5: De Kia Picanto. Vanaf €14.490 tijdens de Inspiration Days. Kom al onze modellen en aanbiedingen ontdekken. Van 9 tot 16 september bij je Kia-verdeler.
7: Kia. Movement that inspires.
5: Voorwaarden op kia.be.
8: Krijg nu 20% korting op AVV najaarsmeststof voor je gazon. AVV. Tuin, dier, bakplezier. Voorwaarden op avv.be.
9: Herfst bij Centerparks. Volg je innerlijke kleurige herfstlandschap ontdekker. Blijf dicht bij de spelletjesfreak in jezelf die zo graag medespelers uitdaagt. Oh ja, en vergeet de vogelspotter in jou niet. Want zowel je innerlijke binnen- als buitenliefhebber zijn hier. Boek nu je herfstverblijf op centerparks.be.
10: 44% korting op verse Belgische aardbeien. Dat is 500 gram aardbeien voor de knaldiprijs van maar €2,50. Aldi, altijd slim. En nu 1 gratis emoji per aankoopschijf van €15. Info en voorwaarden op aldi.be.
11: Renoveren doe je het liefst vol vertrouwen.
12: Daarom is Reinaars Aluminium de perfecte investering voor jouw woning.
11: Onze ramen, deuren en veranda's gaan een leven lang mee en vragen weinig onderhoud.
12: Ze bieden grote glaspartijen, slanke profielen en optimale isolatie voor maximaal wooncomfort.
13: Het is back to cook bij DSM Keukens. Bij aankoop van je nieuwe keuken krijg je nu een gratis keramisch werkblad en een koekerkraan. DSM Keukens. Maak een afspraak op dsmkeukens.be.
4: Vul je voorraad wasmiddel makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals bijvoorbeeld Coloreus. 100 wasbeurten voor maar 12 cent per wasbeurt. Score alle aanvuldeals bij Bol.
14: Vandaag kon niet beter beginnen. 1 minuut voor je wekker afging, was je al wakker.
15: Oh, dat is goed.
14: De temperatuur van het douchewater was perfect.
15: Oh, dat is goed.
14: En je had eindelijk eens tijd om te ontbijten.
15: Dat was goed.
14: Dus vol energie neem je de auto naar het werk om te vragen, nee te eisen, voor een fameuze loonsverhoging.
16: Oei. Dat is niet goed.
17: Dringend een nieuwe auto nodig? Vind snel jouw droomauto op autoscout24.be. Met meer dan 100.000 direct beschikbare auto's.
18: Happy! Birthday! Imoweb!
19: Op 26 september viert Imoweb zijn 30ste verjaardag in Bobbejaanland. Kom mee vieren en krijg toegang tot het park voor slechts €19 per persoon. Wees er snel bij. De plaatsen zijn beperkt. Voorwaarden en reservatie via blog.imoweb.be.

Jouw idolen, de naam Olivia Newton-John klonk hier al twee keer. Geen olijfje, wel Frankie Valli uit en met Grease. Zometeen eerst maken we plaats voor Isabel en haar verhaal. Helemaal weg ooit van Françoise Hardy. Ik vond haar zo mooi en stijlvol. Heel anders dan de meer uitbundige sterren van toen. Heb me ooit haar kapsel willen aanmeten. Niet helemaal gelukt, maar Tous les garçons et les filles blijft voor mij pure nostalgie. Eén akkoord en ik ben weer 16. Ja, Françoise Hardy, ze mag erbij op 18 september, hè, Isabel. In onze Big Five, Franstalig.

0: Een mooie auditie voor onze Big Five Soul en Disco van vrijdag. Al 3 keer gestemd, zag ik daarnet. Mag dat wat meer zijn als de bliksem dan naar onze website nostalgie.plus om jouw top 3 te stemmen. En ga je met me mee richting Bart van den Bossen? Kom voor mekaar.
1: Amazon presenteert Erik's Hardcore Wandeltrip. Voordat hij de steile Alpenpaden opging, bereidde Erik zich goed voor op amazon.com.be. Hij vond stevige wandelschoenen, een rugzak met ruimte voor tent en slaapzak, een waterdichte broek, een kampeerkookstel, een waterzuiveringsset, proteïnerepen, een zonnehoedje, zonnecrème, klimtouwen, kompas, walkie-talkies, een opblaasbaar paddleboard en een reddingsvest. Rustig aan, Erik. Het is 5 kilometer wandelen met je mama. Vind wat je nodig hebt op amazon.com.be.
2: Zeg Donald, een Dovi keuken, is dat wel voor iedereen?
3: Natuurlijk, we leveren topkwaliteit. En de prijs is zeker niet meer dan elders.
2: Hoe komt dat?
3: Keukens gemaakt tot op de millimeter. Afgewerkt langs buiten en binnen met laminaat. En we maken alles zelf, zonder tussenpersonen. Rechtstreeks bij de klant. Zo hebben we de beste prijskwaliteit.
4: Bestel nu en krijg 20% korting op kasten, werkbladen en toestellen. Dovi
3: keuken. Wij maken uw keuken in België.
5: Proximus stelt voor het snelste 5G voor je zaak. Wat een verschil.
6: Ja, ik probeer hier foto's van de werf door te sturen. Maar wel liefst voor dat gebouw af is.
5: Upload ultrasnel met 5G. Nu met 80 gigabyte voor €16 per maand, 12 maanden lang. Info op proximus.be/businessmobile. Proximus.
7: Schone vaat voor een mooi prijsje? Ga snel naar Kruidvat. Nu, Dreft vaatwascapsules Platinum Gigapak voor maar 39.

0: Ik hoor het graag en ik neem het bijna persoonlijk, Bart van den Bossen. Ga met me mee uit 91. Ja, idolen, dat is ons onderwerp vanavond hier op Nostalgie Plus. En ik heb iemand gevonden die mij een heerlijke foto zomaar in mijn mailbox dropte. Van een prachtig uitziende David Lee Roth. Een hele goede avond, Machteld.
1: Hey dan.
0: Je hebt me er een groot plezier mee gedaan eigenlijk.
1: Ja, wel, ik stuur dat soms wel eens naar Leen ook, maar het is nu lang geleden en alle vrouwen vinden dat fijn.
0: Hij zegt. En wat was het onderwerp bij Leen dan?
1: Wat liefst, gewoon soms als ze zo een liedje oplegt dat ik graag hoor, of het is juist iets van Van Halen, ja, gegarandeerd, zelfs Mosset. Stuur ik een foto van David Lee op. Je mocht dat vragen. Zelfs Astrid vroeger die de morgen nog gedaan heeft bij Nostalgie. Och, hier, dat kind heeft van mij foto's gehad. Die denkt waarschijnlijk dat ik niet goed spoor of zo.
0: maar ik snap het nu wel. Je bent echt wel een enorme fan van David Lee Roth. Voel ik nu.
1: Ja, we kennen met haar. Ze weten dat.
0: Ah ja, ik wist dat dus eigenlijk niet.
1: Maar ik zit dan niet in de gazette.
0: Nee, en ook niet in de Joepie. Ja, nee. Dus...
1: de Joepie, dat mis ik.
0: Oké, ik snap het nu. Ja, natuurlijk, het gaat over idolen, het is eigenlijk wel logisch, maar ja, ik heb hier echt wel met een hele grote fan van David Lee Roth te maken dan.
1: Ja. Zeg, dat is de sexiest frontman ever alive.
0: Daar kan ik over discussiëren, maar goed, dat gaan we niet doen. Zeg, Machteld...
1: Jij gaat weer beginnen over Soundgarden. Ja,
0: maar dat past hier niet, dat is niet dezelfde generatie.
1: Dat is ook wel een hottie, hè.
0: Dat is waar. Hè. Zeg, maar vertel eens, David Lee Roth, behalve dat hij heel knap is, heb je hem ooit live gezien? Ja, dat is een domme vraag waarschijnlijk.
1: Nee, spijtig, ik ben van 75, dus hij was uit Van Halen uit toen dat ik nog in mijn puberteit moest komen, dus heb ik die nooit gezien en ja, moest hij in de buurt zijn, zou ik nog altijd gaan zien, maar ik denk niet dat hij ooit nog naar hier zal komen, die zit meer in Las Vegas en in Amerika van die toestand, dat hij van die optredens doet. Hij zou nu wel weer samen werken met Alex Van Halen en die zouden toch ergens iets op poten proberen zetten in een genre van tribute, al dan niet met nieuwe muziek, alleen nog niet gepubliceerde muziek van Eddie er dan bij.
0: Ja, oké. Zeg maar, ik dacht ook dat dat soort idolerie, of hoe noem je dat, dat op een tijd vervaagt, maar dat is bij jou dus duidelijk niet het geval, hè?
1: Nee, echte schoonheid wordt nooit oud, hè.
0: Wat is het dan nu? Nee, maar ik vind het heerlijk om het zo te horen. En wat een plezier.
1: Maar nee, als je die foto's ziet, je vindt toch gewoon niet meer. Zeker een manarijnse met een spanbroekje op een step. Met raar in een vrouwenkapsel. Oh, wauw, sexy, zeg. Nou, echt.
0: Ja, maar ja, dat is allemaal heel persoonlijk, denk ik dan, hè, Machteld.
1: Oké.
0: Ja. Zeg, ik wens je nog heel veel plezier met David Lee Roth. En vooral de muziek van Van Halen. Dat we het een beetje recht zetten.
1: Ja, het is goed, dank u wel.
0: En je hebt me echt iets bijgeleerd. Ik wist niet dat je zo'n grote fan was, maar je paste dus helemaal binnen het onderwerp van jouw verhaal van vanavond.
1: Ja, ik hoorde dat. Ik zei, nu moet ik wel reageren.
0: Ja. Prachtig. En stuur nog maar een paar foto's als van die foto's zijn. Zeg, ik wens je nog veel luisterplezier voor de rest van de avond en tot binnenkort, hè, Machteld.
1: Ja, tot wel.
0: Salut, hè.
2: Jouw verhaal. Nostalgie Plus.

0: Mark, voor jouw suggestie bedankt. En heb jij een mogelijk voorstel voor de Big Five? Wel, laat het dan zeker weten. Vrijdag Big Five Soul en Disco. En dat vieren we hier morgen ook al, want dan trek ik met jou naar de dansvloer van je leven. Big Disco en Soul vrijdag. En ik wil weten, waar ging jij zoal dansen en met wie in die tijd? Deel graag. Als je dat nu al wil, kan dat ook via onze website. En morgen hoor ik je dan misschien wel hier bij Nostalgie Plus. En voor nu heb ik nog een opwarmertje.
1: Wat zijn jouw favorieten?
2: Laat het weten via nostalgie.plus.

idolen vanavond in jouw verhaal, geïnspireerd door Elvis Presley's optreden in de Ed Sullivan Show. Vandaag is dat precies 70 jaar geleden alweer. Voor Johan uit Genk is Elvis nu nog steeds zijn grootste inspiratie. Dankjewel voor het delen allemaal. Your Golden Years zo dadelijk met het heerlijke geluid van ene Gary Rafferty. Maar eerst het water in. Why

Goede nachtrust. Laat je nu je slaap-DNA meten. Kies met ErgoSleep voor een bedbodem en matras afgestemd op jouw lichaam. ErgoSleep. Exclusief bij Sleep Life.

0: Allee, joh, zo snelheid, jong. Een nieuwe computer?
1: Ja, helemaal persoonlijk samengesteld bij Alternate.
0: Echt?
1: Ah, wel, ik had zelf wat ideetjes, maar bij Alternate hebben ze experts die echt advies geven en meedenken.
0: Oei, dus niet gewoon een computer en een doos?
1: Nee. Volledig afgestemd op wat je nodig hebt.
0: Maar ja, dan moet jij toch...
1: Een echte IT-nerd zijn. Nee, jongen.
0: En die steken dat helemaal in één. En waar is dat?
2: Bij Alternate natuurlijk. Officieel voor schoolwerk, onofficieel voor gaming. Stel jouw perfecte PC samen op alternate.be of in de winkel.
3: Ja, zeg, hoe laat kom jij zaterdag voor de 100ste verjaardag van ons mee?
4: Ja, maar kom niet, hè.
3: Oeh, hij komt niet.
4: Oh nee, zaterdag zijn het de Wheel of Cinema Days. En deze keer ga ik...
2: De Wheel of Cinema Days met BNP Paribas Fortis. Van 23 tot en met 26 september. Alle films voor iedereen. 1 ticket kopen, 1 ticket gratis. Meer info op wheelofcinema.be.
5: Dag meneer Robert, vertel eens, is deze ketting nog iets waard?
6: Zeker, kijk maar eens mee op het scherm. Dit is 18 karat.
5: Echt? En dat ligt al 20 jaar in mijn schuif.
6: Och, maar die uitspraak hoor ik elke dag, mevrouw.
5: En ik heb thuis nog goud liggen en zilver. Kan dat ook?
6: Ja hoor, zilver kopen wij in, of het nu bestekken zijn, juwelen of zilveren munten.
7: Vragen over goud en zilver? Bel 03-226-93-93. Of maak een afspraak via robertdenexpert.be.
8: Zalig.
9: Breng de zon in huis met de stijlvolle leefveranda's van All Seasons. All Seasons Veranda's ontwerpt en realiseert van pastorie tot strak design. Tover met licht in uw veranda of leefruimte en geniet het hele jaar door van de lente in huis.
10: Bezoek ons bij de opening van onze nieuwe toonzaal aan de Steenhovenstraat in Malle van 11 tot en met 13 september.
9: Kijk voor alle info op allseasonsveranda's.be. Bij All Seasons schijnt altijd de zon.

0: Je favoriete stemmen zijn terug bij Nostalgie Plus. Johan Henneman in de ochtend tot 10 uur.
1: Fijn dat je luistert. Dit is de Good Morning Show.
2: Nadine Leen de Marais in Vrouwentongen tot 12 uur.
3: Welkom bij Nostalgie Plus
1: en Vrouwentongen.
2: Michel Follet over de middag met een eigenzinnig 100% Follet.
4: Ik had je nogal wat rariteit beloofd vandaag.
0: Ook Domi, Seb, Anne, Bert, Serge en Tony staan opnieuw paraat.
2: En we maken september extra feestelijk met de Big Five.
0: 5 vrijdagen, 5 toplijsten, 5 genres. Met nu vrijdag de Big Five Soul & Disco.

0: Je favoriete stemmen zijn terug bij Nostalgie Plus. Johan Henneman in de ochtend tot 10 uur.
1: Fijn dat je luistert. Dit is de Good Morning Show.
2: Nadine Leen de Marais in Vrouwentongen tot 12 uur.
3: Welkom bij Nostalgie Plus
1: en Vrouwentongen.
2: Michel Follet over de middag met een eigenzinnig 100% Follet.
4: Ik had je nogal wat rariteit beloofd vandaag.
0: Ook Domi, Sepp, Anne, Bert, Serge en Tony staan opnieuw paraat.
2: En we maken september extra feestelijk met de Big Five.
0: 5 vrijdagen, 5 toplijsten, 5 genres. Met nu vrijdag de Big Five Soul & Disco.

0: Nieuwsblad Podcast. Elke week zitten we bij elkaar om de showbiz te bespreken van televisie, streaming tot waar bekend Vlaanderen en de rest van de wereld mee bezig is. En vandaag hebben we het over het nieuwe seizoen van De Verraders bij VTM. Ze hebben op de medialaan hun, mag ik dat zeggen, de mol te pakken. Zoiets een beetje...
1: Ja, het is een beetje in het liegen en bedriegen genre. Hè?
0: Ja, maar het is weer een spektakel. Ik denk dat jullie er in de krant al bijna elke dag iets over geschreven hebben.
2: Ja, ik denk dat we ook moeilijk het niet konden doen eigenlijk.
1: Het is een pangstuk, hè?
0: Ja. Kijk, naast Desna Lespinois, Febe de Brabanter... Zo is het met een T. En Isabel de Ridder. Allemaal samen de showbiz-redactie van Nieuwsblad. De ene chef extra en jullie trekken de botten aan om eens een keer in het veld gaan staan.
1: Zo is het.
0: Ja, volgens mij.
2: Dank u wel.
0: Ik ben Robin Vissenakens en dit is de Showbiz Club natuurlijk.
3: Koriander,
0: het is gebeurd.
4: Wat hebben we vandaag geleerd? Top.
0: Wie ben jij echt?
5: Ik zat het dichtst bij de 10 minuten van allemaal.
6: Staf, heeft u dat gezegd aan de telefoon?
5: Nee. Ja, nee. Ik heb een boel geflikt. Hè? Ik heb de organisatie geflikt. Ik heb nog een loodje.
7: Dat meende niet.
8: Er is een heel bekende uitspraak in het wielrennen die zegt... Het is ofwel flikken, ofwel geflikt worden. En ik heb in de mate van het mogelijke gekozen om zelf te flikken. Niet alleen mijn medestanders, maar ook de organisatie.
0: Ja, er werd al wat afgeflikt in die eerste uitzending van het VTM-programma.
1: Ik denk dat er zoveel mensen gekeken hebben en thuis naar hun tv geroepen hebben en gezegd...
0: Maar ik dacht, als er nu één iemand de boel belazert, dan kan het niet anders dan Ruben van Gucht zijn.
1: Ja, ik had niet verwacht dat we het zo snel al gingen zien in de aflevering, moet ik zeggen. Want ja, het was geweten dat hij dingen had gedaan die ruim voor interpretatie vatbaar zijn. Mm-hmm. Maar ik dacht, dat zou zo wat in de loop van het spel komen. Of zo ergens genuanceerd tussendoor. Maar het was echt full-on in your face, onmiddellijk.
2: Behind the scenes of zo. Ja. We weten wel dat hij zijn computer mee had, dat daar wel dingen zijn misgelopen. Maar dat hij effectief ook tijdens het spel zou vals spelen.
1: De openingsproef, ze moeten uit die kist komen op de nultijd. Dus er telt een klok af van 10 minuten. En als je dat zonder tijdsindicatie goed kan inschatten, tellen dus, dat je dichtst bij de nul bent, dan kan je een schild verdienen. Er zijn maar 3 schilden, wordt er gezegd, om te verdienen, immuniteit dus. En 4 seconden voor die nultijd, wat echt waanzinnig goed ingeschat is, komt Ruben van Gucht uit die kist. Dan denk je van, wat? Hoe doet hij dat?
2: Met een horloge, blijkt.
0: Maar er hangen toch cameraatjes in die doodskisten. Hè? Dus die kunnen toch opmerken dat Ruben van Gucht af en toe eens kijkt op zijn uurwerk of zo.
9: Voor hetzelfde geld heeft hij een timertje opgezet. Hè,
0: en een keukenwekkertje.
9: Nee, maar een timertje op je horloge. Dat hij even tikt als het 30 seconden is of zo. En dan weet je van, oké, nog 10 seconden wachten en ik kan...
2: Ja, of het kon hem ook gewoon niks schelen, denk ik dan.
9: Want hij vertelt het daarna
2: ook wel gewoon heel fier aan iedereen dat hij de organisatie geflikt heeft. Dan denk ik wel gewoon dat het hem niet uitmaakte dat het dan geweten was uiteindelijk.
1: Het deed mij denken aan zo'n een jongetje op de speelplaats die ze zegt, cool. En dan toch een klein beetje over wilt pochen. Zoals dat Marc-Marie ook zelf zegt. Ik wil dat eigenlijk kunnen vertellen tegen iemand dat ik een schuld heb verdiend. Eigenlijk mag je dat, kan je dat beter niet zeggen. Maar je wilt toch ergens je prestatie in de verf zetten. En dat heeft Ruben ook gedaan.
0: Ja, maar er waren wel veel mensen.
2: Ik vind dat oprecht geen prestatie. Als je wint met vals spelen.
0: Toby Alderweireld zegt ook, ik heb vals spelen.
2: Toby Alderweireld had toen beschot van gelijk.
0: Ja, want hij zei letterlijk gewoon, als je vals speelt, dan is winnen betekent niks.
1: Nee, het heeft geen waarde dan meer. Ja, ik zou ook niet tegen kunnen als ik zelf meedoe aan een spel en iemand anders speelt
2: maar
1: vals.
2: Maar jij zou wel heel fanatiek spelen, denk ik.
1: Maar ik speel nooit vals, oprecht niet. Monopoly is ook heel fanatiek, maar ik denk dat jij
2: super fanatiek zou zijn.
1: Ja, en dat vind ik dan ook, dat mag ook meedoen om te winnen. En ik vind het ook absurd dat iemand zoals Ruben van Gucht dat dan leuk vindt, want hij is een sportman, hij volgt ook professioneel het sporttakken op, en dan denk ik, daar moet je toch zeker respect hebben voor de spelregels. Dus waarom vind je dat dan hier
0: opmerking.
1: Zo makkelijk voor interpretatie vatbaar en zo rekbaar?
0: Het is natuurlijk wel meteen discussie en meteen ook heel veel fuss daar rond, want dat is goed, dat is eigenlijk aan zich goede televisie, laten we eerlijk zijn. Mm-hmm. En ook Jonathan Medaar, influencer, al meteen een reactie daarop, dus de bal is aan het rollen.
7: je mag geen online elektronische apparatuur bij hebben. Ja, dan zolang mijn laptop niet online is, is dat ook toegestaan. Hè?
10: Dat is niet waar, want ik heb dat contract hier voor mij liggen. Ik mag denk ik wel niet letterlijk voorlezen wat dat erin staat, of ik heb een schadeclaim van 100.000 euro of zo. Maar er staat dus ongeveer dat je film- en fotocamera's niet mag gebruiken of dergelijke functies in smartphone of andere apparatuur. Dus alles met een camera mag niet. Dus een laptop mag niet. Nee, dat mag niet. Tenzij dat je zo'n prehistorisch ding hebt zonder camera, maar dat denk ik niet dat geval is. Ik denk dat je wel een camera hebt op je laptop, Ruben.
0: Ja, die heeft er ook in gezeten, dus hij weet wel hoe het in elkaar zit.
1: Hij laat ook zijn contract zo een klein beetje zien en zwaait er wel mee in die video om te zeggen van ja, ik weet waarover ik spreek. Hè. En daar gaat het eigenlijk ook gewoon niet over. Dat zegt hij zelf ook, Jonathan. Het gaat over het feit dat het spel gewoon moet gespeeld worden. En of dat je nu in de details gelijk hebt of niet, ja, het is geen juridische zaak. Het gaat gewoon over, je hebt een bepaald kader en daarin moet je opereren. En volg gewoon dat kader. Je doet mee aan dat spel. Je wil dat programma toch doen slagen.
0: Want Ruben zat hier voor de zomer en toen hebben we ook gevraagd van ja, hoe is dat ook alweer? En hij zei toen dit over het contract, dat hij niks heeft gekregen toen.
11: Ik heb die spelregels nooit ontvangen, laat staan getekend. Als je dan toch mij wil nadien pakken op het feit dat ik regels overtreden heb, ja, dan komt al bijna in een soort juridische gesprek terecht van ja, maar goed, ja, welke regels heb ik mij akkoord mee verklaard? Je moet ze me niet laten tekenen. En die spelregels die kunnen misschien links of rechts wel op de kop tikken en dat staat er niet in. Mm-hmm. Dus wat erin staat is dat je geen contact met de buitenwereld mag hebben.
0: Ja.
1: Het lijkt mij sterk dat er geen spelregels op papier zullen getoond zijn geweest, maar ik kan me voorstellen dat Ruben dat wel heeft uitgezocht. Dus ja, ik heb het bij VTM nagevraagd, ze zijn er een beetje obscuur op. Het was ook niet zo makkelijk om te achterhalen. Dus ik weet het niet met 100% zekerheid hoe dat het bij hem is verlopen, maar over het algemeen worden de kandidaten wel gebriefd over de spelregels.
9: Ja, ik kan me toch ook moeilijk voorstellen dat je een contract gaat tekenen als je niet weet wat erin staat of wat er van u verwacht wordt. Ik zou niet tekenen als ik niet weet wat ik moet doen als ik mijn handtekening gezet heb.
2: Ja, en in Happy Hour zegt hij toch ook het compleet tegenovergestelde. Dat hij dan de spelregels wel had gelezen en dat ze niet genoeg in detail gingen of zoiets.
0: Dat er te veel blinde vlekken waren in het contract.
2: Ja. Dus ik denk dat sommige mensen gewoon graag moeilijk doen.
0: We weten wel dat Staf Koppes heel cool bleef op het moment dat, dat de Ruben zei van ik heb jullie geflikt.
2: Staf was echt top.
0: Want hij zei letterlijk tegen Staf, ik vertrouw u niet.
1: Ja, maar zijn blik, Staf zijn blik was ook een klein beetje zo verbazing. Is wat gebeurt het echt? En dat vond ik zo mooi, hij was daar professioneel in, maar hij had ook wel zo dat menselijke van ah ja, oké, this is happening. En
9: ik ben ook wel heel blij dat Staf niet verbannen is. Laten we dat even zeggen.
2: Staf mag blijven.
9: Staf mag blijven.
0: Zeg, en dan hoe rond dat vals spelen. Hè? Jij bent naar de watchparty geweest.
1: Ja, dat was heel leuk. Dat is dus de rode loper waar dan alle deelnemers van het nieuwe seizoen samenkomen. Ook ex-deelnemers. En allemaal samen gaan die dan kijken naar de nieuwe aflevering van De Verraders.
9: Ah ja, wat je wil, ook een grappig detail. Ruben was daar niet, want die moest al dan niet toevallig een DJ-set draaien.
1: Ja, het is een vrijdagavond geweest, dus natuurlijk het kan wel dat hij daar een opdracht heeft. Maar ik moet wel zeggen, ik heb dan al die deelnemers wel eens aangesproken over het feit, wat vond je daar nu van? Hè, dat Ruben zo creatief is geweest met de spelregels.
9: En mooie omschrijving.
0: Valspelen, dus zeg nu gewoon valspelen.
1: Ik ga het gewoon in het midden laten. Mensen moeten zelf een mening vormen. Maar de deelnemers hadden daar ook wel een mening over.
12: Als je spel speelt, dan speelt het volgens de regels. En als je dan wint, dan is het zoeter de overwinning. Anderszins als je weet dat je fairplay hebt gespeeld.
10: Ja, kijk, ik snap dat iedereen zijn eigen tactiek heeft en zijn eigen gedachten. Alleen ja, hoe dat ik persoonlijk ben, ik hou niet van valspelen. Dus ik zou dat nooit doen.
13: Ik ken de Ruben niet zo goed. Maar we hadden allemaal niet lang nodig om te beseffen dat Ruben iemand is die graag de kantjes eraf rijdt.
0: We zijn ook allemaal beleefd, hè?
1: Ja, wel, dat wou ik ook zeggen. Dat viel mij enorm op. Het is ook soms anders als je geen micro bij hebt en ik heb ook met een paar mensen gesproken. Dan merk je wel dat de meningen iets forser zijn. Maar ja, mensen zeggen allemaal, kijk, Ruben is Ruben. Ja, hij heeft ook wel een redelijk groot monopolie op dit moment in het medialandschap.
9: Ja, het is,
1: dus je wilt
9: het is
1: hem
9: eigenlijk toch,
1: tegen
9: wat Jonathan met daar ook zegt, het is toch waanzinnig dat die man het zo uithangt bij de Verraders en er dan toch nog in slaagt om een eigen talkshow vast te krijgen.
0: Bij dezelfde zender.
9: Bij dezelfde zender, inderdaad.
1: Dus ja, op zich denk je dat heel veel mensen ook wel zoiets hebben van, goh, het is een fenomeen op zich. Hij kan zich dat blijkbaar permitteren. En hij is wie hij is. Wij gaan daar ook geen spel van maken, maar wij zouden het niet doen. Iedereen is daar heel voorzichtig
0: in. Ik ga eerlijk zijn, ik ben blij blij dat er zo iemand is een keer. Ha, een beetje...
1: Misschien een schop.
0: Ja, omdat Vlaanderen is al zo braaf. Je moet eens de media in Nederland volgen. Wat daar al elke week gebeurt. En in Vlaanderen... Oeh, Ruben van Gucht heeft vals gespeeld.
1: Het is sowieso een godsgeschenk voor VTM. Want dit programma heeft wel een gouden start gekend hierdoor.
2: TV. Het is TV tot en met. Hè.
0: Maar ik zou hem er heel lang in laten gewoon. Om afwas te blijven maken.
1: We weten nog niet wanneer hij naar huis gaat. Maar natuurlijk, het moet werkbaar blijven voor de productie ook. Hè.
9: Ja, en ik denk ook, het mag ook niet de andere kandidaten negatief gaan beïnvloeden. Want uiteindelijk maak je dat programma wel met meerdere mensen. En het kan niet zijn dat één iemand zodanig die sfeer bepaalt dat dat spel niet meer leuk
0: is. Dat is waar.
2: Ja,
0: dat is waar.
2: Begint iedereen daar vast te spelen.
1: Voilà, ik wil wel zeggen, Otto, dat er iemand tegen de schenen schopt. Leuke televisie, maar als iedereen dat doet, is het geen leuke televisie
0: meer. Nee, dan is het ook het laatste seizoen van de Verraders. Want als iedereen het gaat doen. Begin juni zaten we op de begrafenis bij Margriet. Ik denk dat jullie waren er allemaal, toch?
9: Ja, Feben en ik waren daar.
0: Voilà, en daar zag ik al de kandidaten van de Verraders.
9: Wij hebben dat toen ook gedacht. Ja. Van, oh, waarom zijn deze mensen hier? Die doen mee aan de Verraders.
0: Ik zag Kurt Rogiers en daarnaast Toby Alderweireld. Ja, die twee samen. Dat kan niet anders zijn dan dat ze gaan meedoen aan de Verraders bij VTM, toch?
2: Ja, wij hadden dezelfde bedenking. Ja. Tijdens die uitvaart, toen ze dan effectief zeiden van... Ja, Margriet gaat nog te zien zijn in het volgende seizoen. Vielen de puzzelstukjes wel een beetje samen voor ons. Nu, je zit wel nog steeds op een begrafenis, op een uitvaart. Dus dat is nu niet ideaal om meteen mee aan de slag te gaan. Maar ja, een Toby Alderweireld... Mark-Marie kende Margriet wel al ervoor. Maar een Toby Alderweireld, Danira Boerkris, Terkesidis ook. Dan begin je wel te denken, hoe kennen die elkaar? En ja, zo hebben we wel puzzelstukjes kunnen samenleggen.
0: En dan zag je Margriet in de uitzending in een doodskist liggen. Dat is toch...
1: Ik vond dat een heel luguber beeld. Ik heb dat toen ook meteen naar jou gestuurd, Isabel. Want ik moet die afleveringen voor het kijkverslag ook al een keer op voorhand bekijken. En ik dacht, raar dat dat erin zit op die manier. Dus ik had Staf Koppes en Céline Hermans allebei eens aangesproken op die watchparty. En ik zei, vonden jullie dat niet een klein beetje riskant? Of zelfs misschien een beetje ongemakkelijk? En Staf zei zelf ook van, we hebben daar uitvoerig op voorhand mij erover gesproken, met Margriet zelf dus. En die zei ook van, nee, ik wil daar volledig zo in zoals het voor het programma bedoeld was. Want het lag blijkbaar even op tafel van, gaan we haar er gewoon uitknippen dan? Hè? Dat is moeilijk, maar dat kan. Hè? We kunnen dat beeld volledig uithalen. Maar ze was zelf geen voorstander daarvan. Ze zei zelf van, nee, het moet getoond worden zoals het was. En Céline zei ook van, ik vind het is deel van dat programma, het is deel van die proef, gezien mama ook zoals ze was. Dat moet volledig behouden blijven.
0: Ja, het was ook een mooie pancarte daarvoor, zeker, voor het programma. Een mooie pancarte. Dit is zoals Margriet het ook wou tonen. Mm-hmm, hè? Dus,
2: exact.
9: Ja, dat was een topvrouw. Hè? We hebben dat toen gezegd, we kunnen dat nu nog eens zeggen, maar dat blijft. Ja. Dat ziet je ook, vind ik, heel erg in de uitzendingen. Dat echt zo een goeie mens was. Ja,
0: Weet je wie een andere goeie mens was? Dat was een ander oud mannetje dat naast haar liep.
1: Ik vond dat wel een beetje oneerbiedig. Ja,
0: wie zei dat in de
1: uitzending? Jasmijn of was dat Veerle?
0: Veerle. Die zei van, ik liep en ik zag voor mij twee oude mensjes.
1: Bomma en Bompa.
0: Bomma en Bompa. Dat was Kurt Rogiers en Margriet Hermans.
2: Een opvallende
0: uitspraak. Maar Kurt is wel zo lief.
2: Echt een enorm lieve man. Ik heb met hem gesproken over zijn deelname. En hij wilde echt al heel lang deelnemen. En eigenlijk lag zijn deelname, denk ik, als eerste van de groep dit seizoen vast.
14: Het was zo dat ze mij al een paar jaar geleden hadden gebeld.
2: Okay.
14: Maar omdat je voor de Verraders moet je natuurlijk twee weken uit hun agenda leegmaken. Ja, familie, 14 dagen familie, dat gaat niet zomaar. Ja. Dus dat is zo 2-3 seizoenen. Dat ik zo elke keer met pijn in mijn hart, want ik ben wel een enorme fan van het programma.
2: Okay.
14: En moest zeggen van, nee, dat gaat niet, we krijgen niet gepland.
2: Yeah.
14: En dan weet ik dat, 2 jaar geleden was het dan bijna, maar dan ging het ook weer net niet. En dan hebben we gezegd van, weet je wat, we gaan nu voor 2025 het gewoon al vastzetten. En ik denk dus dat ik van dit seizoen misschien wel de eerste kandidaat van die vastlag.
0: Ja, en dan is hij een van de verraders, wat hij vooral niet wil zijn.
2: Nee, hij wilde heel graag bondgenoot zijn. En hij was echt overtuigd van, ik ga het hier eens flikken. Hij had een gigantische voorbereiding.
1: Ook iemand die het ging flikken.
2: Ja, hij ging het ook flikken op een andere manier, weliswaar. Maar hij had een gigantische voorbereiding. Hij had echt een schriftje waarin dat hij van alles had opgeschreven. Van, je moet mensen die bijvoorbeeld hoog opgeleid zijn, in toog houden. Comedians, zeker niet uit het oog verliezen. Maar dat schriftje kon hij dus gewoon volledig in de vuilbak zwieren.
1: Ja, ik vind het eigenlijk wel tof van Staf dat hij dat nu gedaan heeft. Want ik zei nog tegen jou in het begin van het seizoen, op de duur is precies iedereen die zijn voorkeur uitspreekt, krijgt ook effectief die rol dan. En dat is gewoon zo saai.
2: Het wordt een beetje voorspelbaar daardoor.
1: Echt een heel leuke twist.
2: Ja.
14: eerste nacht moet je dan ook al onmiddellijk je eerste moord doen.
15: Ja.
14: Je weet dat iemand de dag nadien niet aan de ontbijttafel zal zitten. Ja. Ja, ik was die eerste nacht, ik heb sowieso niet echt goed geslapen.
15: Okay.
14: Daar in dat kasteel, maar die eerste nacht was hel.
15: Ja.
14: Echt hel. Ja.
0: Ja, je zag dat ook, hè?
2: Ja, hij was er echt niet goed van.
0: Maar het is ook zo van, ja, hij moet ook een dodenlijst opmaken, zo tijdens die receptie. En die twee anderen, die zeggen gewoon, doe jij het maar. Dat ik, ja, maar ja.
1: Dat is wel zielig.
2: Ik vond het heel zielig voor Kurt.
9: Maar aan de andere kant is dat misschien ook gewoon een goede manier om direct in zijn rol te geraken. Ja. Van het even bij hem te pushen.
1: Omdat niet met die bedoeling dat ze het gedaan hebben.
9: Het heeft misschien wel gewerkt. Ja, want ik vond wel aan het einde van de aflevering dat hij er precies wel weer beter in zat. Of zo.
2: Hij is ook wel een acteur natuurlijk. Dus hij zei wel, ja, als die blinddoek nog op was en ik voel die hand van Staf volledige paniek. Ik wist niet wat ik moest denken, wat ik moest doen. Maar de seconde dat ik die afdeed, gingen mijn acteurskills aan en was het een brede lach en meteen iets zeggen. En hij was wel meteen in zijn rol, ook al was hij binnenin echt aan het koken,
0: ja.
2: Van dat hij die dodenlijst ook niet wilde opstellen.
0: Maar hij moet dan ook zichzelf spelen, hè? Want plots moet hij acteren. De vrolijke Kurt Rogiers, die bondgenoot is in plaats van verrader.
2: Ja, hij zei tegen mij, van ja, het is eigenlijk een beetje een misverstand dat acteurs sowieso goede verraders zouden zijn, want ik zou mezelf moeten spelen, terwijl in Familie speel ik een personage. Hier zijn ook mensen die ik redelijk goed ken. Er is zelfs een collega uit Familie, Jasmijn van Hoof, die ook mee bondgenoot dan is. En hij zou haar gewoon volledig moeten bedriegen en zichzelf blijven spelen.
1: Ik vond het ook heel grappig dat hij zo niet durfde fluisteren om dingen te bespreken. Ik vind zo andere jaren durven ze zo rapper zo eens een kliks voor mij en zo is iets. En dit was iets van bijna amper iets uitspreken, blikken. En dat
2: het
1: zo,
2: zag er heel verdacht
1: uit. Ja. Ik dacht, allee, hoe kunnen de anderen dit nu niet zien?
0: Ja, want goed, Lenieke zegt letterlijk van, ik heb dat niet gemerkt. Ze moeten dat toch op de receptie ook allemaal besproken hebben, die dodenlijst opstellen. Ik heb niks gezien.
9: Hoeveel man staat daar? Samen met die cameraploeg nog een keer.
2: Allee. Ja, en iedereen is zo, denk ik, in zijn eigen wereldje. Wie gaan we opschrijven? En ze waren nog bezig met die schilden. Hoeveel zijn er nu?
0: En hoeveel roddels en verhalen er opgestart worden binnen no time.
2: Op basis van niets, hè, want er is nog bijna niks gebeurd.
0: Ongelooflijk. En heeft Kurt Rogiers nog iets gegooid waar we iets mee kunnen hier in de podcast?
2: Hij mag eigenlijk nog niet heel veel verklappen. Maar ja, hij heeft wel beloofd dat het nog spannend zal worden.
14: Het is een seizoen waar dat ook de makers van hebben gezegd van hier gaat nog heel, dat gaat niet alleen door Margriet en door Ruben van Gucht, maar door heel veel plot twists heel spraakmakend worden. En ik denk het eigenlijk ook. Ik weet ongeveer wat er allemaal gebeurt.
15: Yeah.
14: Het is wel never a dull moment. Zo zou ik het wel durven samenvatten.
0: Ik hoop dat Mark Marie er lang in blijft. Ja. En dat Kurt. En dat
2: het, ja, het gaat en gewoon. Eigenlijk hoop jij dat Ruben van Gucht er ook nog lang in blijft.
0: Ah, ja, tuurlijk. Goeie televisie. De Verraders. VTM Go. En op VTM natuurlijk. Ja, normaal is het de job van Isabel, maar...
2: Maar ik delegeer nogal eens graag. Ik
0: delegeer als chef graag zaken. En je hebt vanmorgen vroeg al meteen de boekjes erbij genomen. Ja. En is gekeken naar een geweldige uitspraak van een bekend persoon. En wij moeten raden wie dit hier is.
16: Ik heb onlangs mijn eerste kraaienpootjes ontdekt. Heerlijk. Eindelijk krijg ik een karakterkop.
1: Iemand die nog niet zo oud is, dus die dat voor het eerst een rimpeltje heeft ontdekt op zijn gezicht.
2: Ja, vanaf welke leeftijd krijg je ongeveer rimpels?
9: Wanneslakla.
2: Nee, dat is een beetje te jong.
0: Ik denk vanaf 30 jaar of zo.
9: Oei, Robin.
0: Ja, we zitten wel lang. Dan zijn onze kraaienpoten al arendspoten geworden. Ik ga een gokje doen. Ik gok op bijvoorbeeld Annelien Korevits.
2: Nee,
1: dat is een man toch?
2: Ja, het is een man. En ik zal misschien een tip geven. Hij kan zijn rimpels of zijn plooien in zijn gezicht, die komen eigenlijk wel goed van pas voor zijn beroep.
1: Het is een acteur.
2: Ja.
0: We gaan het niet weten, vrees ik. Het is te moeilijk. Febe.
2: Ja, Rick Vrijen.
1: Ah, ja.
0: Goed ja, gerold, Feber. Okay.
2: Hey. Ik vind het voor mij.
0: Maar had hij, heeft hij dus er nu pas?
2: Ja, dat zegt hij, dat die nu beginnen, dat die nu beginnen komen. Maar okay. Hij vindt dat dus heel tof. Hij zegt van ja, als acteur ja, zeker kan je dat goed gebruiken.
1: Natuurlijk,
2: ja,
1: dat ja.
2: Maar daar zie je ze niet. Hè. Daar zijn ze allemaal verstopt achter prothese. Maar ja, ik vind dat toch wel verfrissend om te horen. Ik denk... Misschien ook wel opvallend, want bij vrouwen wordt dat soms zelfs gezien als het einde van hun carrière, als er een rimpeltje is. En ja, Rick Verheyen is daar dus heel fier op.
0: Ja, dat is het verschil tussen mannen en... Nee, maar ik bedoel, ik vind dat heel erg, ja, trouwens.
2: Ja, ja.
0: Want ik vind
2: dat is de maatschappij. Dat, dat, dat
0: ageism
2: dat,
0: dan vinden. Bij vrouwen wel geldt en bij mannen niet. Ja. Hè, want
1: maar
0: komt
1: het is goed
0: dan...
1: dat mensen zoals Rick Verheyen dat dan onder de aandacht brengen.
0: Ja, maar hij zal dan wel moeten zeggen, ik vind dat bij vrouwen ook. Ja, ik vind dat niet alleen over zichzelf. Zeg, wanneer start Nonkels? Is dat nu zondag niet?
9: Dat start dit weekend, inderdaad.
0: Yes, de laatste seizoen van Nonkels. Is dat leuk?
9: Ik ben geen fan.
1: Ja, sorry. Ik heb
2: het
1: ook niet
0: gevolgd. Ja, maar ja. Oké, we gaan verder. Een blik op de showbizwereld online. Wat posten de BV's en halen we er ook nieuws uit? En jullie hebben het werk verdeeld.
2: Ja.
0: De liker is nu de likers.
1: Ik dacht, ook eens een beetje delegeren, zoals Isabel.
0: Zeg Isabel, wat heb jij? Jij gaat richting Parijs.
9: Ik ga zeker richting Parijs, want zaterdag start de geweldige, fantastische Céline Dion met haar concerten.
2: Iconisch.
9: Ja, iconisch is inderdaad het enige juiste woord, denk ik. Er is online ook al zoveel buzz over. Ja, zo elke keer als haar hotel buiten komt, staat er denk ik 10.000 man te wachten om toch maar een glimp van Céline Dion op te vangen. Ja, en ze heeft er zelf ook wel heel veel zin in, zo lijkt het. Maar als je nu denkt, Céline Dion, dat is toch wat voor oude mensen, dan heeft Febe ook een suggestie voor het iets jongere publiek.
0: Ja, maar ik wil eerst dit hier horen. My heart will
9: go on. Ah, ik dacht dat het een partie pas zou
1: mogen
9: zijn.
1: Dat is je lievelings, hè?
9: Ja, dat...
0: Zeg maar, dit hier trouwens, ik heb gekeken voor tickets, maar ik dacht, ik ga nog gaan dit jaar, hè, tot half
9: maar
0: oktober
9: of zo. Weet niet hoe duur.
0: Maar volgend jaar zijn ze nog duurder. €400 voor een ticket. Dan denk ik van, dat is toch wel veel geld. In mei start ze opnieuw.
2: Sta je dan tenminste op een goede plek? Of is
0: ja,
2: dat...
0: maar dan hoog, oh, maar wel ja, 400 en een klets.
2: Dat is wel heel duur.
0: Maar het is wel uniek. Je denkt van, ja, weet je, ik heb zoveel artiesten al gemist die dan nadien sterven.
1: Goed, Robin. Dus is dat denk, de insteek?
2: Ik zou nu even hout vasthouden.
0: Maar, ja, goed, ik zal hout vasthouden. Maar Tina Turner, ik dacht, oh, ik zal ze volgende keer wel zien. Ja, die is dus niet meer gekomen.
1: Ja, dat zou ik
0: Michael
1: niet
0: Jackson,
1: kan
0: oh, tickets for This Is It-tournee. Ja, nee, ik zal volgende keer wel gaan.
9: Ja, maar jij kunt er wel de sfeer in houden. Ja,
0: maar goed, we gaan naar dit hier. Geen Céline Dion.
2: Nee, Kesai. Ik weet niet of je er al van hebt gehoord.
0: Zeker.
2: Ja, dat niet dacht dus. Ik al. Ja, komende dinsdag staan die dus in de AFAS-dome. Dus in het vorige sportpaleis. Dus ze hebben toch wel een redelijk grote fanbase. Ze zijn eigenlijk een beetje de pussycat dolls van deze generatie. Die spreken kinderen, tieners, maar ook jongvolwassenen, volwassenen aan. En eigenlijk zijn ze een soort internationale K-pop groep. Wat wil ik daarmee zeggen? Ze hebben eigenlijk heel veel aspecten die een K-pop groep ook heeft. Dus een hele ingewikkelde choreo bij hun nummers. Die worden jaren op voorhand getraind om in die groep te staan. Maar ze zijn niet Koreaans. Dus K-pop, Koreaanse pop. Die meisjes komen van overal ter wereld. Je hebt iemand uit Zwitserland, je hebt iemand uit de Verenigde Staten. En dus ja, maar verder hebben die wel heel veel aspecten dan een typische K-pop groep wel heeft.
1: Ja, ook die dansjes en die outfits,
2: ja,
1: vind ik.
2: Ja. Ja, exact. Heel extravagante outfits. Ook vrij veel bloot. Het is wel cool om te zien. Het is wel echt een show, denk ik, dat er dinsdag gaat gegeven worden. Maar het opvallende is dat ze dus normaal gezien met 6 zijn. En dinsdag gaan ze er maar staan met 4. Er zijn er 2 die dus niet meedoen aan de Europese tournee. Manon, die komt uit Zwitserland. Die heeft al een tijdje geleden laten weten dat ze even een pauze neemt van de groep. De reden is niet zo duidelijk. Sophia, die is van de Filipijnen, die heeft ook enkele weken geleden laten weten dat ze niet meedoet voor haar mentale gezondheid. Dus ja,
0: het begin al, ja, de eerste kraakjes zijn er
2: ja,
0: al.
2: Dus ja, met 4 in plaats van 6. Het is ook wel typisch K-pop ja, dat er heel veel druk is. Dus fans speculeren wel dat de reden kan zijn.
0: En zou de zaal vol zitten? Ja.
2: Dat moet ik checken.
0: Waarschijnlijk
2: dat weet ik niet.
0: Is dat
2: denk
0: wel,
2: het wel
0: heel populair.
2: Ik denk het wel.
9: En ik weet in ieder geval wie er wel in de zaal gaat zitten, Robin.
2: Dat ben ik.
11: Goed, dan kom je volgende week eens even op terug. Dan wil ik wel eens weten hoe het geweest is. Goed, richting Desna.
1: Ja, ik heb ook nog een stukje meegebracht.
9: Ik heb ook iets gedaan vandaag.
1: Ik heb ook iets gedaan. Kijk, voilà.
11: Dat moet je van je baas dus horen.
1: Andere mensen eens hoe dat wij behandeld worden. Maar kijk, het gaat niet over de muziek bij mij. Het gaat over blind getrouwd. Ik denk, elk excuus is goed om blind getrouwd tussen te gooien. Ik zag op socials dat de deelnemers foto's hebben gedeeld van hun huwelijksfeest. En dat viel mij op, omdat andere jaren wordt daar toch veel minder al tijdens de opnames gedeeld. En staan die ook nog vaker op privé en zo. En ik heb de indruk dat deze generatie, als ik het zo mag zeggen, van dit seizoen, dat dat iets opener is, veel meer communicatief. En ja, het is ook gewoon een superleuk trouwfeest om te zien, al die verschillende feesten. We hebben zelf ook met de wedding planner gebeld voor de krant. En dat was heel leuk om te zien hoeveel werk er kruipt in al die trouwfeesten organiseren. Die hebben ook maar 2 maanden de tijd om dat allemaal op poten te zetten. En dat zijn wel 4 feesten die heel groots moeten gebeuren. Dus ik vond dat wel heel interessant om te zien. En het zag er prachtig uit. Als je dat
11: is dat ook 1 evenementenbureau dat dat doet? Ja, of is het Joyce de Trog die ook gaat helpen?
1: Nee,
11: en zo?
1: Nee.
11: Ja, die doet dat ook. Hè,
9: Het is 1 bureau.
1: 1 bureau, inderdaad. Die doen ook heel de rit mee doen van blind getrouwd. Dus die zijn er ook bij op de huwelijksreis en op de reunie. Die doen aan setdressing. Dus die maken ook zo de interviewhoekjes. En dat kleden ze allemaal mooi aan. Maar ja, het is wel een uitdaging om voor een koppel dat elkaar zelfs nog niet ontmoet heeft, om daar een trouwfeest voor te ontwerpen en op poten te zetten.
9: Maar jij vertelde ook van dat er bij 1 koppel dat het eigenlijk bijna was misgelopen, omdat ze toen in het roze hadden gewerkt, omdat dat de trendkleur was van die zomer. Maar die bruid had een hekel aan roze. Maar
1: dat was 2 jaar... Nee, wacht. Bij Britt en Jonas. Dat was 2 jaar geleden toch, hè? Ja, toen was dat inderdaad... want ja, ze moeten die deco dus kiezen voor dat koppel. En ze kiezen iets wat dat leuk is of trendy. Of ze denken, oh, dat past goed bij hun persoonlijkheden. Maar ja, ze kunnen natuurlijk niet checken. Het is wel een soort van verrassing. En die bruid had ook niet aangegeven dat ze echt 1 veto had, namelijk roze. En alles was dus in rood en roostinten, omdat dat toen de modekleur was.
11: Jij bent verloofd.
1: Ja.
11: Ja, dus wat mogen we zeker niet aan de muur hangen als je gaat trouwen? Want Isabel en ik zijn ermee.
1: Mijn thema van mijn trouw is een klein beetje Bridgerton-vibe. Dus kijk, het is allemaal redelijk...
11: Moeten we verkleed komen?
1: Nee, het is geen verkleed.
9: Ben je
1: maar het is
9: uitgenodigd?
1: Wel...
9: Ja.
11: Ja, en jij?
9: Ik wacht.
1: Uitnodigingen zijn nog niet te duren. Dus kijk, het is redelijk klassiek bij mij.
11: Als je meer showbiz nieuws of te weten wil komen over het huwelijk van Desna, lees dan zeker de van het nieuwsblad.
1: Hoor.
11: We zijn er vrijdag weer voor een nieuwe Showbiz Club Weekend Edition. Dankjewel Desna, Febe, Isabel, Nathalie, Sean, Kim, Noah en Pieter. Tot dan.
9: Salut. Wacht, nog eens.
1: Ja,
9: we moeten samen.
1: Amai.
9: 3, 2, 1.

girls. Uh-huh. And have we got news?